0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Trijen Oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Bij een brand in een recyclingbedrijf aan de Doklaan in Rotterdam-Zuid ontstond zoveel rookoverlast dat die tot in Heinenoord in Hoekse Waard te voelen was. De Maastunnel werd in beide richtingen gesloten en vielen geen gewonden. De brand ontstond in een hoop schroot en twee boten van het havenbedrijf hielpen bij blussen. België heeft de overname van helikopterbedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen door een Iers dochterbedrijf van het Chinese GDAT Group geblokkeerd. Minister Klarinval noemt nationale veiligheidsrisico's als reden. NAV is ook actief in Den Helder en Rotterdam en maakt kans op een onderhoudscontract voor nieuwe Belgische militaire helikopters. Spanje voert grenscontroles in voor reizigers uit Italië, geldig tot 7 september als reactie op een diplomatiek geschil over onrechtmatige migratie. Italië had eerder al controles ingesteld voor reizigers uit Spanje, na de bestorming van grensovergang bij Ceuta, waarbij tienduizenden migranten de Spaanse exclave binnendrongen. Een Duitse bezoeker van Walibi Holland verloor een deel van zijn vinger nadat hij bekneld raakte tussen een boot en de vaargeul van de attractie Crazy River. De attractie werd tijdelijk gesloten. Walibi onderzoekt of bezoekers voldoende op de veiligheidsregels zijn gewezen.
3: Het weer tot slot. Vannacht is het droog met brede opklaringen. In het noorden en oosten zijn lokale mistbanken mogelijk. De minima komen uit tussen 8 en 13 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Bij een brand in een recyclingbedrijf aan de Doklaan in Rotterdam-Zuid ontstond zoveel rookoverlast dat die tot in Heinenoord in Hoekse Waard te voelen was. De Maastunnel werd in beide richtingen gesloten en vielen geen gewonden. De brand ontstond in een hoop schroot en twee boten van het havenbedrijf hielpen bij blussen. België heeft de overname van helikopterbedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen door een Iers dochterbedrijf van het Chinese GDAT Group geblokkeerd. Minister Klarinval noemt nationale veiligheidsrisico's als reden. NAV is ook actief in Den Helder en Rotterdam en maakt kans op een onderhoudscontract voor nieuwe Belgische militaire helikopters. Spanje voert grenscontroles in voor reizigers uit Italië, geldig tot 7 september als reactie op een diplomatiek geschil over onrechtmatige migratie. Italië had eerder al controles ingesteld voor reizigers uit Spanje, na de bestorming van grensovergang bij Ceuta, waarbij tienduizenden migranten de Spaanse exclave binnendrongen. Een Duitse bezoeker van Walibi Holland verloor een deel van zijn vinger nadat hij bekneld raakte tussen een boot en de vaargeul van de attractie Crazy River. De attractie werd tijdelijk gesloten. Walibi onderzoekt of bezoekers voldoende op de veiligheidsregels zijn gewezen.
3: Het weer tot slot. Vannacht is het droog met brede opklaringen. In het noorden en oosten zijn lokale mistbanken mogelijk. De minima komen uit tussen 8 en 13 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 5 oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Bij een brand in een recyclingbedrijf aan de Doklaan in Rotterdam-Zuid ontstond zoveel rookoverlast dat die tot in Heinenoord in Hoekse Waard te voelen was. De Maastunnel werd in beide richtingen gesloten en vielen geen gewonden. De brand ontstond in een hoop schroot en 2 boten van het havenbedrijf hielpen bij blussen. België heeft de overname van helikopterbedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen door een Iers dochterbedrijf van het Chinese GDAT Group geblokkeerd. Minister Klarinval noemt nationale veiligheidsrisico's als reden. NAV is ook actief in Den Helder en Rotterdam en maakt kans op een onderhoudscontract voor nieuwe Belgische militaire helikopters. Spanje voert grenscontroles in voor reizigers uit Italië, geldig tot 7 september als reactie op een diplomatiek geschil over onrechtmatige migratie. Italië had eerder al controles ingesteld voor reizigers uit Spanje, na de bestorming van grensovergang bij Ceuta, waarbij tienduizenden migranten de Spaanse exclave binnendrongen. Een Duitse bezoeker van Walibi Holland verloor een deel van zijn vinger nadat hij bekneld raakte tussen een boot en de vaargeul van de attractie Crazy River. De attractie werd tijdelijk gesloten. Walibi onderzoekt of bezoekers voldoende op de veiligheidsregels zijn gewezen.
3: Het weer tot slot. Vannacht is het droog met brede opklaringen. In het noorden en oosten zijn lokale mistbanken mogelijk. De minima komen uit tussen 8 en 13 graden. En tot zover het nieuws.

0: handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
1: Het is vanochtend zonnig en droog. Er staat weinig wind. Alleen aan zee en op het IJsselmeer staat een matige wind uit zuidelijke richtingen. De temperatuur ligt vandaag tussen 22 graden op de Wadden, 25 in het midden en plaatselijk 29 in het zuidoosten.
0: RTV NOF.
2: Waar staat wat en worden?

0: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
1: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
2: WOQS.nl. De specialist in hoormakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, zo'n oeren.
3: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
4: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Tientallen boeren protesteerden gisteravond met tractoren bij Beneden Leeuwen. De N323 richting de A15 werd tijdelijk geblokkeerd. De politie begeleidde de demonstratie, die volgens lokale burgemeester Reuvers vredelievend verliep. Rond 9 uur 's avonds was de actie weer voorbij. Eerder waren er boerenprotesten in Apeldoorn, Maarsbergen en Deurningen. Het Hof van Beroep heeft Trump opgedragen de bouw van een balzaal bij de oostvleugel van het Witte Huis voorlopig te staken. 2 van de 3 rechters oordelen dat Trump eerst toestemming van het congres nodig heeft. De balzaal is groter dan een voetbalveld, kost $400 miljoen en biedt plek aan bijna 1000 gasten. Trump wil de zaak binnen 14 dagen voorleggen aan het Hoge Rechtshof. Door de aanhoudende droogte zijn bij waterschappen in Zuid-Holland steeds meer scheuren in dijken zichtbaar. Het Hoogheemraadschap Rijnland trof bijna 150 scheuren aan in 265 kilometer aan waterkeringen. Bij Delfland steeg het aantal van 32 naar 180 scheuren in 42 kilometer, waarvan 18 als serieus worden beschouwd. Tijdens een groot drugsonderzoek hield de politie donderdagavond 6 verdachten aan in Den Haag. In de wijk Duindorp werd een woning aan de Zeezwaluwhof doorzocht, waarbij een grote hoeveelheid drugs in beslag werd genomen en vernietigd. De politie zet het onderzoek voort onder leiding van het OM, maar doet geen uitspraken over de rol van de verdachten. En dan het weer. Het is vanochtend zonnig en droog. Er staat weinig wind. Alleen aan zee en op het IJsselmeer staat een matige wind uit zuidelijke richtingen. De temperatuur ligt vandaag tussen 22 graden op de Wadden, 25 in het midden en plaatselijk 29 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
5: Wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
6: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
7: It's getting hot in here.
8: Wat een stoo, jong.
7: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
8: Oh?
7: Ja, van het gas.
9: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
10: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
9: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
11: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
12: Wij onderhouden en verkopen alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
11: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
13: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
11: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
12: in Ford en Opel.
14: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
15: En van speelgoed tot feestartikelen.
14: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
15: Max Voordeel in Den Bosch.
7: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
16: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
7: Schitterend!
17: Boetengewoon Ludema, uit water is wat. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
7: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
14: Alles voor in en bij het zwembad.
15: Max Voordeel in Den Bosch.
18: De pannenkoektrein.
19: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist. Of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
18: Interesse? De pannenkoektrein.nl. Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
20: Tromeeske mij in beheining.
21: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
18: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
22: Peppe, mag ik ook bij Peppe op de stoel?
23: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxhotel.
22: Baarsmazitcomfort.nl.
24: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf van der Ploeg in Kollumerswaag.
3: Dit is RTV NOF.
25: Mijn no, harte klanken.

Dit is Harteklanken non-stop. Van elke die vragen kennen jouw verziekjes van klankbord of verstrogja via uw telefoonnummer. Dat is 0415 44 1202.

is harteklanken non-stop. Van een kwartier vragen kennen jouw verziekjes van klankbord of verstrogja via uw telefoonnummer. Dat is 045 44 1202.

Dit is RTV NOF. De mij Noal reageert worden naar de studio. Wolle jo in een bemoedigje, sterkte ta wenskje, in een feliciteren of samar een muzikale groerdwaan. Bel je dan nou de studio op het nummer 04 Walve 44 202.

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw dokkum hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Het raadsel van de Wadden, versgebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Oh, 11:30.
4: Hocus pocus, time for focus.
5: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
6: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
7: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoensien.
6: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
8: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
9: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
8: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
9: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakke stiel en dwarn. Hij regelt alles.
10: WOQS.nl.
11: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
12: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
10: WOQS.nl.
13: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stiel en dwarren. Zet de tiert op 8 oeren.
14: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
15: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. In Rotterdam is een postbezorger aangehouden nadat hij een klant zou hebben neergestoken. De bewoner sprak de bezorger aan omdat hij een pakketje richting de woning had gegooid zonder aan te bellen. Er ontstond ruzie waarna de bezorger volgens de politie een scherp voorwerp gebruikte. Het slachtoffer raakte licht gewond. Saoedi-Arabië, Turkije en Pakistan hebben een gezamenlijke defensieovereenkomst gesloten. Een aanval op één van de landen geldt voortaan als een aanval op alle drie. Het pact moet de gezamenlijke afschrikking versterken. De overeenkomst komt te midden van toenemende dreiging voor Saoedi-Arabië. Volgens betrokkenen is het akkoord puur defensief bedoeld. Tientallen boeren protesteerden gisteravond met tractoren bij Beneden Leeuwen. De N323 richting de A15 werd tijdelijk geblokkeerd. De politie begeleidde de demonstratie, die volgens lokale burgemeester Reuvers vredelievend verliep. Rond 9 uur 's avonds was de actie weer voorbij. Eerder waren er boerenprotesten in Apeldoorn, Maarsbergen en Deurningen. Het Hof van Beroep heeft Trump opgedragen de bouw van een balzaal bij de oostvleugel van het Witte Huis voorlopig te staken. 2 van de 3 rechters oordelen dat Trump eerst toestemming van het congres nodig heeft. De balzaal is groter dan een voetbalveld, kost $400 miljoen en biedt plek aan bijna 1000 gasten. Trump wil de zaak binnen 14 dagen voorleggen aan het Hooggerechtshof. En dan het weer. Het is vanochtend zonnig en droog. Er staat weinig wind. Alleen aan zee en op het IJsselmeer staat een matige wind uit zuidelijke richtingen. De temperatuur ligt vandaag tussen 22 graden op de Wadden, 25 in het midden en plaatselijk 29 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
16: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Ruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Ruisterveen. Daar wil je zijn.
17: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
18: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
19: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
20: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft.
2: Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
19: Minko Bouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.

0: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
1: Oh, ja, want IJzerhandel Raadsma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
2: Yo, Freerik. Maar, bestel kan tot...
1: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raadsma.
3: Herberg Voester en Westergeest. Zaalverhuur voor bruiloft, vergadering of wat dan ook.
4: Herbergvoesteren.nl.
5: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
6: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog boscar service. Even zien wat orenklanten sezen. Die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, Vaarwijsantje in Walterswaard.
7: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
8: Een telefoon met knopsnoer. Ja, die gaan weg.
7: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
6: Ik benijd waarom Autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom del in Walterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
9: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
10: Ja, echt maatwerk!
11: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
12: SGmaatwerk.nl.
13: De pannenkoektrein!
14: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
13: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
12: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
11: Keukens en kasten op maat.
15: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf van der Ploeg in Kollumerswaag.
16: Dit is RTV NOS.
17: Mijn klankbord.

Goedemorgen, Harkes. Fijn dat jou weer afstemt ha op het programma Klankbord op sneeuw 8 augustus 2026. Van harte welkom. Je kan weer een leerd omvregen van een felicitatie, een bemoediging of sterkte te wensje. Een groot voor ien of een leerd van jezelf. Dan kennen je belje naar de studio. Het telefoonnummer is 0511-44-1202 optie 4. In de studio is Jack Casimir voor de techniek. Hilly Dijkstra neemt graag jouw verzoekjes aan. Harry Nienhuis regelt de cd's. En mijn naam is Lea van der Brug. Harkes, we wensen jou een soort luisterplezier. En we beginnen met het lied aan het begin van deze dag. Begin de dag met een moment van gebed en stilte. Een gebed om vertrouwen, dienstbaarheid en de vervulling met de Heilige Geest. Gebed voor iedereen die zich inzet voor het welzijn van anderen. Op een plek waar mensen aandacht en bemoediging nodig hebben of kracht kunnen gebruiken.

Auke Marijke en Greta Veenstra, jouw de lokbeesken om Geeske Meetsma. Zij mocht tongensje 30 juli haar jidje vieren. En ze had leerd stromen van zegen van jonge vregen.

Minke de Vries, jo krij een bemoediging nog van Geertje Papma. En ze wenst jou heel volle sterkte dan met het lied Toekomst vol van hoop.

Anneke Sudema jouwt een hartelijke felicitatie aan Itje Procé. Zij mag Jota Jitje vieren. En ze had een groet van Jannie de Boer, Stientje van der Zee, Jannie Elgesma, Gelly Dijkstra, Janke Bergsma en Johannes Posma. En ze had het lied Heer, u bent altijd bij mij voor je omvregen.

Dini, Ditty en Klaasien. Die willen graag Sjoertje van Lune van harte lokwensken maar haar jitje van 5 augustus. Maar het lied Ik wil zingen van mijn heiland.

Griet van der Meer ook graag Ietse en Janke van der Bij een bemoediging en sterkte te wensje. En ze had een muzikaal groet voor familie, bekenden en voor u's in de studio. Dank u wel. De Heer is mijn herder.

Wieber en Lea willen graag Dirk en Renske feliciteren. En het lied dat wij van je oordragen vregen haar is als het leven soms pijn doet.

Douwe Hedder, jo krij een bemoediging van jo vrouw Eke. Maar het lied zie ons wachtend aan de stromen van Onger Ons.

Mattie van Omme jouwt een muzikale groet aan de gemeente Philadelphia, kinderen en kleinkinderen, vrienden en vriendinnen, zieken en rouwdragenden en mevrouw Dorhout en de bewoners van de zinnen. Maar het lied, als ik maar weet dat hier mijn weg.

Aukje Uiterdijk Kloostra uit Driesem, jo krijgen een bemoediging van Bouke Sjoerdstra. Maar het lied, er is er één die u nimmer vergeet.

0: bakkers, we beginnen er even. Van reclame en Nice, we komen zo weer bij jou weer om.
1: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Mahorn.
2: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw dokkum hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Mahorn, over de dijk, eerste afslag links.
3: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
4: It's getting hot in here.
5: Wat een stoo, jong.
4: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
5: Oh?
4: Ja, van het gas.
6: De warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
1: Het Raadsel van de Wadden. Vers gebakken vis met huisgemaakte sausen. Prachtig uitzicht op het Lauwersmeer. Of een lekker wijntje onder de druivenrank.
3: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
4: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
6: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
7: NOF PC. Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF PC, het adres in Noordoost-Friesland.
8: NOF PC, daar kun je wat mee.
7: NOFPC.nl.
9: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus, kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentjeen.
10: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
4: Nou, bentjes, dik hier wat dan,
11: je? We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
4: Schitterend!
12: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
4: Boetengewoon, Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
13: Bakken, zullen we even op een stoel?
14: Baasma zitcomfort, voor een noffelijke relaxhoutij.
13: Baasmazitcomfort.nl.
15: WOQS.nl, de specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
16: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
17: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Bij een recyclingbedrijf aan de Doklaan in de Rotterdam Charlois brak gisteravond rond 9 uur een grote brand uit. De brandweer bluste de hele nacht en kreeg hulp van graafmachines en een boot. Door de rook en stank is de overlast groot. De Maastunnel werd afgesloten, maar is inmiddels weer open. Een groep Amerikaanse senatoren slaat alarm over online weddenschappen op bosbranden. Op gokplatforms kan worden ingezet op zaken als de snelheid waarmee een brand bedwongen kan worden en hoeveel hectare natuur er verwoest raakt. De senatoren vrezen dat dit mensen kan aanzetten tot brandstichting. In Rotterdam is een postbezorger aangehouden nadat hij een klant zou hebben neergestoken. De bewoner sprak de bezorger aan omdat hij een pakketje richting de woning had gegooid zonder aan te bellen. Er ontstond ruzie, waarna de bezorger volgens de politie een scherp voorwerp gebruikte. Het slachtoffer raakte licht gewond. Saoedi-Arabië, Turkije en Pakistan hebben een gezamenlijke defensieovereenkomst gesloten. Een aanval op één van de landen geldt voortaan als een aanval op alle drie. Het pact moet de gezamenlijke afschrikking versterken. De overeenkomst komt te midden van toenemende dreiging voor Saoedi-Arabië. Volgens betrokkenen is het akkoord puur defensief bedoeld. En dan het weer. Het is vanochtend zonnig en droog. Er staat weinig wind. Alleen aan zee en op het IJsselmeer staat een matige wind uit zuidelijke richtingen. De temperatuur ligt vandaag tussen 22 graden op de Wadden, 25 in het midden en plaatselijk 29 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
18: Wat een fietstocht. Ik ga echt zien in iets lekkers.
19: Dan is misschien tijd voor een pleertstap bedoel ik, bij de Pleert in Bullegem. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleerts. www.depleerts.nl.
20: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
21: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
22: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
23: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
22: Minco Bouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.

0: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
1: Oh, ja. Want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur. En alles daartussenin.
2: Yo, Freerk. Maar, bestel kan tot...
1: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836. Van Raasma.
3: Herbert Voerstrum.
4: Herbert Voerstrum, Westergeest. Ook eens een eigen biertje brouwen met mij.
5: Herbertvoerstrum.nl.
6: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
7: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
8: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
7: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
9: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf braseren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
10: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
11: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf van der Ploeg in Kollumerswaag.
12: Dit is RTV NOF.
13: Mijn klankbord.

Welkom bij het Twaalfde Oerenharkers. Het eerste verzoekje wat we nou maar beginnen is van Tine de Vries. Zij houdt een bemoediging om Minke de Vries. En ze had een muzikale groet van familie de Vries, familie Fortuin, familie Visser, familie Dijkstra, Benny Westra, Nel de Vries, Maarten en Renske, Kees en Betty, Brita en alle harkers. En het lied dat Tine onvrede had is Ik ga lood en daarom zong ik.

Henk Pasma van Kleffenstraat is mooi jidje. Hij mijn mooiste jidje vieren. En Jan en Jannie de Jong wou hem daar graag mij feliciteren. Maar het lied Er is een God die hoort.

Aaltje van der Veen jout een groet aan de familie, vrienden en bekenden en voor u als team. En ze had het lied Psalm 150 van het christelijk mannenkoor Staphorst voor jem aanvragen.

Klaas en Rietje Kommerie krijgen een bemoediging en sterkte te wensje van Oudje Kardal. Maar het lied Ik zal er zijn.

Fokke Hoogterp van de PKN Burgum van Berghien, wil graag Geert Steekstra, Anne Bijma, mevrouw Sippie Postma en mevrouw Dinia Zijlstra, een lied Taha, en dat is Leven Heid.

Ali Werkhoven wil graag een bemoediging aan on Jet Snapper. En ze jouwt een muzikale groet on David en Annie en on Sjoertje. Maar het lied Gebed om Moed. En Harkers, we zitten helemaal vol. Ik hoop dat je volgende keer weer bel je. Heel graag.

Sietske Leegsma jout een muzikale groet om een volk het vrouwtje en Aafke, Aafke Faber en Ben, Ebel en Griet en alle bewenners van Natjada en het Friese land. Maar het lied In de Tuin, gezongen door gezegend en gezonden van het koor Noordburgen.

Klaas en Ali de Jong, haar muzikaal geroerd van Jaap en Gerkje van der Bij en van Rindert Veldman, maar het lied Voetstappen in het Zand.

O liefde Gods, oneindig groot. Dit lied had Tineke van der Wij omvregen van Mem J. van der Wij, Tante Mintje van der Wij, Corrie Alma, Wiebe en Sietske Pitstra, Jan en Albert, Vijkje de Boer, Rink en Riekje de Boer en de twee broers, Melle Rozema uit Dokkum, Jappie en Marijke van Doersum, ome Willem en Tante Thea en Hilly van der Bij.

Inske Veenstra had een bemoediging voor alle zieken en jouwt een groet aan de familie en aan alle harkes. En ze doet het met het lied van Wietse en Tineke, Komt dat de Vader.

Volkert en Vrouwtje, jou een muzikale groet aan Aafke van der Kooi, Abe de Wilde, Hilly en Hans, Sietske en Thea, Gerrit en Vogelina, Jurien en Anneke, Aafke Faber en Ben, Koos en Rita, de Tuuswarg en alle harkers, maar het gebed voor mijn kinderen.

Tineke de Vries jouwt een groet aan alle harkers, maar het lied Er is een land van Louterlicht, van Wietse en Tineke. En harkers, we binnen hierbij aan het einde kaart van 2 uren geestelijke muziek van het programma Klankbord. Wij vinden het fijn dat jouw volgende weken van A, kwartier voor 8 weer bellen. Mooi Janne, om 6 uren is het programma Woordklanken de weer met geestelijke muziek op dezezelfde zender. We bedanken jou voor het bellen en luisteren, een gezegende snijter wensken en een fijne week. Ontzettend.

0: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
1: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
2: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goeie afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
3: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
4: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
3: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
6: Kettingzagen, bledblazers, houtkleuwers, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine. Ik ben Gurbe en ik lid me hier.
7: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
6: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
7: tdnoord.nl.
8: NofPC. Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NofPC, het adres in Noordoost-Friesland.
9: NofPC, NofPC, daar kun je wat mee.
8: nofpc.nl.
6: TD Noord verkeert ook nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
7: TD Noord, uit Jesternaidsjerk.
10: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
11: De Friese Motorfiets!
10: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
12: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
10: Wij hebben haal- en brengservice.
13: Nou, bentjes, denk je wat dan,
14: je? We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
13: Schitterend!
15: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
13: Boetengewoon Ludema, voor al jouw maaitijdsdreven.
16: Peppe, mag ik ek bij Peppe op de stoel?
17: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
16: baarsmazitcomfort.nl.
18: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
19: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
20: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Ruisterveen. Het Stee, Fjaar Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, Fjaar Eaters en Drinkers in Ruisterveen. Daar wil je zijn.
21: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Tsien Oeren.
22: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
23: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Bij een schietpartij in een woning aan de New York Single in Den Haag is vannacht één persoon om het leven gekomen. De politie heeft dit via X bekendgemaakt. Er is vooralsnog niemand aangehouden en de politie stelt een onderzoek in naar de toedracht van het incident. Bij Russische aanvallen op Kiev en de omgeving vielen vannacht zeker 3 doden, onder wie een kind, en raakten 3 mensen gewond. De slachtoffers vielen in de voorstad Brovary. Rusland gebruikte ballistische raketten, drones en zweefbommen. Oekraïne kan met een tekort aan munitie voor het Patriot luchtverdedigingssysteem, mede door het conflict in het Midden-Oosten. Bij een recyclingbedrijf aan de Doklaan in Rotterdam Charlois brak gisteravond rond 9 uur een grote brand uit. De brandweer bluste de hele nacht en kreeg hulp van graafmachines en een boot. De brand is inmiddels onder controle. Door rook en stank is de overlast groot. Ook werd de Maastunnel afgesloten, maar deze is inmiddels weer open. Een groep Amerikaanse senatoren slaat alarm over online weddenschappen op bosbranden. Op gokplatforms kan worden ingezet op zaken als de snelheid waarmee een brand bedwongen kan worden en hoeveel hectare natuur er verwoest raakt. De senatoren vrezen dat dit mensen kan aanzetten tot brandstichting. En dan het weer. Het is vanochtend zonnig en droog. Er staat weinig wind. Alleen aan zee en op het IJsselmeer staat een matige wind uit zuidelijke richtingen. De temperatuur ligt vandaag tussen 22 graden op de Wadden, 25 in het midden en plaatselijk 29 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
1: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
2: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
4: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
2: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
24: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
25: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Naaie auto's, bedroogsauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
26: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
27: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan weg.
26: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
25: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom dan in Waterswaard of sjug op autobedrijfboersma.nl.
28: Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden over.
29: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
28: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nauw van nou is en echt bij het huis past.
29: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
30: WOQS.nl.
31: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
32: Oh, ja. Want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
33: Yo, Freerk. Maar bestel kan tot...
32: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836. Van Raasma.
34: Binnen je op ziek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals broens, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
30: WOQS.nl.
35: Wat een mooie keuken. En wat een bijkeukenkast.
36: Ja, echt maatwerk.
37: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
38: SGmaatwerk.nl.
39: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
40: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
38: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
37: Keukens en kasten op maat.

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw dokkum hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
4: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
5: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's Benzine. Ik ben Gerben en ik lid me hier.
6: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
5: En als het stikken git, hel je het op en maait je het.
6: tdnoord.nl.
7: NofPC. Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NofPC, het adres in Noordoost-Friesland.
8: NofPC, NofPC, daar kun je wat mee.
7: nofpc.nl.
5: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
6: TD Noord uit Jesternaidjerk.
9: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
10: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
11: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
10: Schitterend!
12: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
10: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
13: Bakken? Zullen we even op een stoel?
14: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhoutij.
13: Baasmazitcomfort.nl.
15: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van
16: Bath & Body.
15: Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
17: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Olven Oeren.
18: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
19: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Een 25-jarige Nederlander die zichzelf op LinkedIn omschreef als bedrijfsleider bij een Mercedes-Benz winkel, is aangehouden in Italië. Bij zijn arrestatie troffen agenten een professionele cocaïneraffinaderij aan in de achtertuin van een luxe villa in Latina, gelegen ten zuiden van de Italiaanse hoofdstad Rome. Vanwege aanhoudende droogte is het rijverbod voor vrachtwagens op zondag opgeschort in Duitse deelstaten Neder-Saxen, Noord-Rijn-Westfalen, Rijnland-Palts en Saarland en dat duurt tot minimaal 31 augustus. De lage waterstand in de Rijn beperkt binnenvaart, waardoor wegvervoer moet compenseren. De maatregel valt samen met de vakantiedrukte van Nederlandse toeristen die via Duitsland terugkeren. Bij een schietpartij in een woning aan de New York Single in Den Haag is vannacht één persoon om het leven gekomen. De politie heeft dit via X bekendgemaakt. Er is vooralsnog niemand aangehouden en de politie stelt een onderzoek in naar de toedracht van het incident. Bij Russische aanvallen op Kiev en de omgeving vielen vannacht zeker 3 doden, onder wie een kind, en raakten 3 mensen gewond. De slachtoffers vielen in de voorstad Brovary. Rusland gebruikte ballistische raketten, drones en zweefbommen. Oekraïne kan met een tekort aan munitie voor het Patriot luchtverdedigingssysteem, mede door het conflict in het Midden-Oosten. En dan het weer. Het is vanochtend zonnig en droog. Er staat weinig wind. Alleen aan zee en op het IJsselmeer staat een matige wind uit zuidelijke richtingen. De temperatuur ligt vandaag tussen 22 graden op de Wadden, 25 in het midden en plaatselijk 29 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
20: Hallo
16: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
20: De Friese Motorfiets!
16: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
21: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
22: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
21: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
16: Wij hebben haal- en brengservice.
23: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
24: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
25: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
26: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
25: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.

0: die doen nog net verval? We hadden het er al maanden hoor.
1: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
0: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
1: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
2: WOQS.nl.
3: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
4: Oh,
3: ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
5: Yo, Freerik. Maar, bestellen kan tot...
3: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raasma.
6: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
2: WOQS.nl.
7: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Mahorn.
8: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw dokkemier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Mahorn, over de dijk, eerste afslag links.
9: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
10: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Het Raadsel van de Wadden, versgebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
9: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
11: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
12: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine. Ik ben Gerben en ik lid me hier.
13: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
12: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
13: tdnoord.nl.
14: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
12: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
13: TD Noord uit Jesternaidjerk.
15: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
16: Mij toeke camerabewaking het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
17: Nou, bentjes, dik hier wat aan je?
18: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
17: Schitterend!
19: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
17: Boetengewoon Ludema, voor al jouw maaitijdsdreven.
20: Peppe, maak ik ek bij Peppe op de stoel?
21: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxhotel.
20: baarsmazitcomfort.nl.
22: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
23: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
24: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
25: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stiel en dwarn. Zet het tiert op tolve oeren.
2: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
26: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Het Russische leger claimt een fabriek van wapenproducent Firepoint te hebben aangevallen.
0: waar onderdelen voor de kruisraket Flamingo worden geproduceerd. Ook werd een olieopslag bij Kiev getroffen. In het dorp Pushivka kwamen door een droneaanval op een woning een grootvader, grootmoeder en een 3-jarige kleinzoon om het leven. In Kiev viel 1 dode. Keuta bereidt zich voor op een mogelijke nieuwe massale migratiestroom vanuit Marokko. Dit nadat op sociale media de datum van zaterdag 15 augustus circuleert als de dag van een nieuwe oversteekpoging. Tegelijkertijd kampt Spanje met de opvang en registratie van migranten die de afgelopen week niet zijn teruggekeerd, waaronder veel minderjarigen. Een 25-jarige Nederlander die zichzelf op LinkedIn omschreef als bedrijfsleider bij een Mercedes-Benz winkel, is aangehouden in Italië. Bij zijn arrestatie troffen agenten een professionele cocaïneraffinaderij aan in de achtertuin van een luxe villa in Latina, gelegen ten zuiden van de Italiaanse hoofdstad Rome. Vanwege aanhoudende droogte is het rijverbod voor vrachtwagens op zondag opgeschort in Duitse deelstaten Neder-Saxen, Noord-Rijn-Westfalen, Rijnland-Palts en Saarland en dat duurt tot minimaal 31 augustus. De lage waterstand in de Rijn beperkt binnenvaart, waardoor wegvervoer moet compenseren. De maatregel valt samen met de vakantiedrukte van Nederlandse toeristen die via Duitsland terugkeren. En dan het weer. Het is vanmiddag zonnig en droog. Er staat weinig wind. Aan de kust steekt een matige wind vanaf zee op. De temperatuur loopt uit 1 van 22 graden op de Wadden tot 28 in het Zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
3: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
4: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
5: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
4: Menkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
6: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
8: en Opel.
27: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
6: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
28: Nof PC.
29: Nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
28: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
29: nofpc.nl.
6: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
27: in Ford
8: en Opel.
30: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
31: Ja, echt maatwerk!
32: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
33: SGmaatwerk.nl.
34: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
35: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
33: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
32: Keukens en kasten op maat.
36: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haar strietigier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
37: Tromeesje maar in beheining.
38: Maar gewoon CA plus een certificering.
36: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
2: Dit is RTV NOF.
39: My No, mooi fort.
40: Live, verslag, streekmuziek en gezelligheid. Dit is Mooi Fort op RTV NOF.
41: Ja, en de Eclipse Kunstmarkt, de verslagjouwers binnen onderwijs. Er komt een hele mooie uitzending aan.
39: Ekjoerd is RTV NOF, weer Mooi Fort.

0: live, verslag, streekmuziek en gezelligheid.
1: Dit is Mooi Fort op RTV NOF.
2: Goedemiddag en van harte welkom bij Mooi Fort. Vier uur lang nemen we die live mee op pad terug naar Noord-East-Friesland. Een middag vol mooie verhalen, bijzondere moedings, muziek, nijs, waar en alles wat er libbert in uw prachtige regio. Ik zit hier Jortière met mijn medepresentator Geesje Duursma en technicus Grades Kooistra zorgt ervoor dat alle knoppen en skuiven op het juiste moment gebruikt worden. En uw verslagjouwers beginnen de regio in om de mooiste verhalen bij hem thuis te brengen. Wieger Posma en Kees Bakker binnen onderwijs naar Hantum, Lietsenjouwer, Foutgum en Raad. Letter van de media Jerry Ek van Minke de Ruiter en Tjerkje Broersma die op paard gaan naar Oudwaard, Westergeest, De Triëmen en Driesem. Wij kijken deze media verskate keren live naar uw verslagjouwers. Praten mijn nieuwsgierige gasten en verzels is er volop muziek. Wat uw streekartiest is, dat horen we nog even geheim. Dat maakt u letter bekend. In het eerste oren praten we onder oren over de kunstmarkt in Burgum. Sjoggen we vooruit naar de eclips, brengen we het nijs en het waar. Zet het loed wat heger, blijf gezellig bij u, want dit is een mooi fort. Lekker op aan terug uw prachtige regio, mijn overslag van Kees en Wieger.
3: Goedemiddag, luisteraars en in de studio. Wie binnen vanmorgen Brammekestad, Kees en ik. En wie binnen richting Hantum ridden. Hantum, en er zit een moene zonder naam. En daar ben ik wel nieuwsgierig naar waarom die moene geen naam had. Kees?
4: Ja, hier van mij oor zit Marco Skraal. En die Kraal. Skraal. Ja. En die weet ons alles te vertellen over de moene van Hantum.
5: Je wist. Ik ben dus Marco. Ik ben november tot toen 24 ben ik hier de moeder. Nou, ik heb hem kreeg als zussen. De moeder had hij een naam. Nou ja, hij steert de boek als de hand om mijn moeder. En zo nemen we mij maar. Maar de moeder is dus opgericht in 1888 toen hij er bouwt voor het wetterschip. Eigenlijk om ervoor te zorgen dat hier de polder het hand om me leeg, dat hij droeg meel waard.
4: Wat is het zo leuk om een molenaar te wijzen? Of moenier, zeg
5: hè? Ja, moender, hè?
4: Moender!
5: Moender, ja. Nou ja, het mooie vind ik, hè, dat je eigenlijk bezig bent met het behoud van een levensstuk geschiedenis. Hè. De moen, daar is in Nederland eigenlijk wel wat onbekend. En ik ben vanzelf nog vrij jong. Hè. Ik ben nog 25 jaar. En ik denk dat zonder jonge mensen die het moender wijzen willen, dat het beroep eigenlijk uitstaat.
4: Wat kun je wel vertellen over de hand om de moenen?
5: Wat ik al vertellen kan is dat het een poldermoene is, hè, wat ik net al zei, bouwt in 1888 voor de polder het Hantumer Leeg. Vroeger bouwt voor 400 hectare. Nou, in de rin van de jaren is er wat ruilverkabeling geweest en daar is nu nog 100 hectare van oer. Het mooie is wel dat we dus nog echt voor de polder zinnen. Dus wij pompen net rond, wij kennen ook nog daadwerkelijk het wetter van plak A naar plak B pompen.
4: En hoe vaak pompst er nog in de hier?
5: Ja, in het hier dat is wat lastig te zeggen. Het is nu op dit moment in de Genwien, dus helaas joerden we het hem net. Maar vaak, als er genoeg wetter is, dan ben we hier wel genoeg wetter in Wien. En we moeten er altijd wel wat om denken, want hiernaast is direct nog een gematie van het wetterschip en die is eigenlijk voor het normale werk. Dus als wij nou te volle wetter eruit pompen, dan krijgen we wel een telefoontje van het wetterschip. Dus dan mogen we altijd al een beetje voorzichtig maar werden.
4: En hoe is het nou met de droogte?
5: De droogte, ik ben geen expert op het gebied van wetter. Maar wij gaan nou wel iets met deze droogte, dan mellen we eigenlijk net. Omdat we ook weten van, we scheuren al wel in het hele land. Het wetter te kwaad, dat is hoe al wel wat. Dus dan maar wij maar eens moenen, maar we er net mee bemoeien. Maar als dat aan zijn juist is en er komt een soort wetter uit de lucht, dan kunnen wij eens weer uitleven hier.
4: En dan zoek je rechts een hele grote vijzelsteen. En die vijzel. Die iedere ooit is uit Helle?
5: Ja, dit is de aarde. Ze hadden er een naaien inzetten ongeveer 2 jaar in. Toen de moeren eigenlijk grootschalig restaureerd. En toen hadden ze de aarde, die is uit de moeren eigenlijk hier deel zetten. Zodat we ook wat vertellen kunnen en zien laten kennen hoe het die vezel eruit ziet. Want of schroef mag eigenlijk in het geefvries. Het is natuurlijk wat lastig om dat in de moeren zelf te zien. Dus om zo'n boetendeel te lezen, dan kunnen we wat makkelijker wat dingen zien laten.
4: Oké, en komen hier altijd een heel prachtige mensen om dit ding te bezien?
5: Nou, wij zitten hier op een mooi toeristisch fietspad. Dus er komen eigenlijk, als wij hier draaien en hier binnen, dan komen er een heel soort mensen die komen deel. Vaak een paar toeristen die zullen toevallig dat de moeder draait. En op moenendagen kom ik meestal wel speciaal voor de moenen. Ja, het gekste wat ik ooit meemaken ga is, we zitten vanzelfs naast de stoepa. Die hier een bus vol met mensen uit Mongolië, die gingen onderwijs naar de stoepa. En die zeggen ook dat de moenen draaiden. Dus toen, ja, toen hier je wat bijzonder... bijzondere visite op een moeder.
6: Nee, dat is wel heel, heel bijzonder ja, natuurlijk. Ja, en verder, had verder nog wat beleefd hè, maar de moeder?
5: Nou, Hurdewien. Ja, Hurdewien vanzelfs. Hurdewien vanzelfs. Maar geen hele gekke dingen. Maar ja, goed, de opleiding is eigenlijk oral hier. En daarin word je ook geleerd om veilig en verantwoord om te gaan met de moeder. Dus dat is eigenlijk ook de bedoeling dat je zo min mogelijk gekke dingen beleven met de moeder.
6: En waar had je die opleiding die?
5: Dat heb ik dien in Holwert en in Marm. Daar is Saaie de leermeester. Nou nog steeds. Ja, en daar heb ik me eigenlijk oral hier vermaken. En zo ben ik de wijk aan als moeder.
6: En hoe lang ben je hier naar moeder?
5: Dat zal nu, ja, dat zijn november 24, dus oral hier goed.
6: Is het vrijwilligersbaan?
5: Ja, het is alleen vrijwillig. Ja, vrijwillig, maar niet vrijblijvend, zeggen we dan wel. Je hebt wel bepaalde verantwoordelijkheden. Maar doet het alleen vrijwillig en als hobby. Ja.
6: Oké, nou, ik wil bedanken voor het interview en tot nog een keer.
5: Ja, geen dank en ontzien.
6: Dus nou, wij zijn direct weer even verder. En hier verderop, daar is ook nog een hele mooie stoep. Hè? En daar ga ik aan snack nog even een. Pateerke maar in. Dus maar we gaan even hard in blijven. En dan gaan we naar Litsjouwer. En daar is ook nog een hele bijzondere camping. En dat ben ik heel nieuwsgierig naar. Dus dat zou hier eerder uw bijdrage uit Hontem.
2: Nou, dankjewel man. Een mooi verslag. Wij praten aanzien, we maar in.

0: Ja, en dat wie Niall Smith en Niall Horan, My Drive Safe. Ik weet maar het jij dat je hebt, maar dat zal aan mij lezen. Hier aanschoot in de studio, in onze lekkere, warme studio, is Hanneke Brugman. En zij is van de kunstmarkt in Burgum, die op 15 augustus om 11 uur begint in het centrum van Burgum dit jaar.
1: Zeker weer.
0: En goedemorgen Hanneke, welkom.
1: Goedemorgen.
0: Ik heb wel Fries zien praten, maar volgens mij praat Nederlands wel. Waarom?
1: Nee, ja, ik kijk in het Fries.
0: Nou, dan wordt het mooi in het Fries. De kunstmarkt voor de luisteraars. Wat ga je er doen?
1: De kunstmarkt, 15 augustus van Alvoeren tot Vierwoeren in het centrum van Burgum. 60 kunstenaars met een kraam, met heel divers werk. Dank u. En de Jonkende Kunstmarkt hebben we in de Ikker een expositie van Jan van der Meulen. Er is een dichters- en verhalen-evenement. Linda de Boer en Marcel Smit zitten daar om mijn jeugd een verske te maaitsen. En eventueel mijn gitaar ik proberen te sjongen. Wat hebben we nog meer? Vakwerk zelf is Iepen. En wij hebben natuurlijk ook 10 kunstenaars die daar hun werken hingen hebben. Bij vakwerk speelt het muziek van Gerard en Company tussen 11 en 12. Er zijn 2 kunstenaars aan het werk. Daar kan het publiek ons komen om af te schilderen met Tjeerd Landman of met spuitbussen aan het werk bij Doris Wallon. Dus behalve de kunstmarkt is er echt een hele prutte te dwan en te tjeen.
0: Ja.
1: Naar even nemen dat gemeentehoers ook open is. Er is een expositie van de Friese dwarpen. En de Riede legerauto's van het gemeentehoers weer waarom naar de Ikker. Waar het werk van Jan van der Meulen onder andere hing het. Zodat mensen die echt moeilijk te voet binnen makkelijk hen weg kunnen.
0: Ja. Ja, en je bent echt een heel soort, want je organiseert het together, Mai, Alina en Joke.
1: Zus Joke.
0: Ja, en je bent net onbekend met kunst, hè? Want je bent in Burgum heel wat jaren aan de gang. Dit is, hoeveelste keer is dit kunstmarkt?
1: De kunstmarkt in het centrum van Burgum is nou de 3e keer. En we hebben ook 3e keer bij de Molkfabriek een kunstmarkt
0: georganiseerd. Nou ja, dan is het al de 6e editie.
1: Ja.
0: En je mezelf in het dagelijks leven doe je mee vakwerk.
1: Ja.
0: Wat is dat?
1: Ja. Vakwerk is verrassend ambachtelijk kunstzinnig werk. De afkorting, vak. En wat wij doggen is in leegstaande panden. Op basis van een gebruikersovereenkomst. Wij huren dus niks. Nodigen wij kunstenaars uit om te exposeren. Ze betalen je al die jaar een liets bedrag. Zodat wij die gebruikersovereenkomst betalen je kennen. En wat ze verkeerpje is voor de kunstenaar zelf. Om op die manier een hele laagdrempelige manier te hebben om binnen te komen, kunst te schenen en eventueel te keepen.
0: En waar zit je op dit moment?
1: We zitten op dit moment achter het oude postkantoor. De voorkant is ondertussen verhuurd. Het jet de markt 17a, lage weg 17a. Nou ja, bij het oude postkantoor de hoeken
0: om. Ja, dus eigenlijk sprak bij de merken van Burgum.
1: Ja,
0: en dan,
1: de vlaggen die wappen ter. Dus
0: ja, ja en dit dat is altijd heel nieuwsgierig. Dus je bent eigenlijk een beetje anti-kraak. Zou ik het zien?
1: Ja.
0: Ja. Ja,
1: het is de eigenaren van panden hebben volgens u zeg altijd de verplichting om het dwarp mooier te maken. En net om leegstaande panden leeg te laten staan. En toch dit soort dingen te organiseren. Het een breed publiek het gewoon een mooier zicht dan dat er een leegstaand pand werd. De sigarettenpeuken en de patatbakjes aan de doorhingen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Je organiseerde dit. Het is een pagel voor werk. De burgeractiviteitencommissie doet ik nog wat mee. Hè?
1: Ja.
0: Dus waar is juist nou dit hier het meeste naar uit? Want dat mooiste eigenlijk is dat net zeggen. Maar wat zei ze nou? Dit is echt even anders als de andere edities.
1: Wat het speciale van deze editie is. Is dat er een hele prutte dingen samenkomen. En er is net één wat er uitspringt, maar zowel dat de dichters, de verhalenvertellers, de schilders, de pottenbakkers. Er gebeurt zo vol hè, dat de kunst op de meest brede manier dit hier in Burgum zichtbaar is.
0: Nou, hartstikke mooi. Nou ja, en natuurlijk de voorkant van de flyer is de beroemde blauwe hond, die nog net blauw is, maar dat wordt er op het termijn dat goed is voor.
1: Dat is goed maar te zeggen, hè?
0: Ja, dan maakt ze hem blauw. Tot slot, de Nijwieke, Mensie, hoe let begin?
1: Nijwieke Waasje?
0: Ach, sorry, Nijwieke Zaterdag.
1: Wij beginnen, wij binnen om zo'n oren, ja, want dan worden de kramen del zet.
0: Ja, maar om...
1: om alle woorden is het eerpen tot metjes vier woorden.
0: Ja. Heb ik dan openingsactiviteit of is het gewoon...
1: Ja, nee, er is een wethouder, maar dat is nog even...
0: Alwartje,
1: maar er is een wethouder die eerpent bij de Blauwe Hond. En die doet ook een eerste openingshandeling bij Poppingeheim. Dat is een locatie van Aliade. En die maken het onder andere spelden en zo. En zij maken daar de eerste druk.
0: Ja, hartstikke mooi. Hanneke Brugman, tegen dank. Succes met de laatste loodjes van het voorbereiden.
1: Dank u wel.
0: En ik zou zeggen, net stenen maar hennen. Nijweke zaterdag, 15 augustus, Kunstmarkt in Burgen.
1: Dank je wel.
2: Mooi fort, mooi fort. De streekartiest. De streekartiest.
3: In het vierde oren hebben wij contact met de streekartiest van deze week. Misschien kist al een beetje rieden aan de hoorn van het volgende nummer, wat de streekartiest deze week is. Het nummer is een cover van Olivia Rodrigo, Lucirenai Trader.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: De Feestje oefent mij helikopters in Noord-Nederland. De Feestje oefent in augustus 6 dagen lang mij helikopters in Noord-Nederland. Bij de oefening Center Hammer trainen bemanningen van 4 Apache-helikopters mij een scenario waarbij ze groendoelen opsporen en uitskeerklimatten. De oefening is op Zandje oant en mei 20 augustus en op 24 en 24 augustus tussen Jochen en Jelve Vieven. Het eerste kapat van de provincie is onwist als tijdelijk leegvleengebied. Werd troch de helikopters leeg oer de groenvleeren maaien. De Feestje zei dat wengebieden en drokke locaties maaid worden en roept boeren op om rekken te houden met mogelijk schrikkelijk vee. Nog geen asielziekers in Surventohal, Surhusterveen. In de Surventohal in Surhusterveen binnen ont nota nog geen asielziekers opvangen. De sporthal is zo'n 20 juli beschikbaar als tijdelijke eftervanglocatie voor Ter Apel, maar het is nog net wis of de locatie broekt worden mat. De mogelijke komst van asielziekers zwaarge jeder van protesten in het dorp, wiels oren haar wolkom jitten. Neffens wethouder Jelle Boerma bleef de locatie ont 16 augustus beschikbaar en komt Surhusterveen pas in beeld als er eerst geen plak meer is in Nieuwe Pekela. RIVM waarschuwt voor smog in Friesland en andere delen van Nederland. Het RIVM waarschuwt voor smog troch ozon in patten van Friesland, Flevoland en Midden-Nederland. Mensen die gevoelig binnen voor smog kunnen klachten krijgen en wordt adviseren om binnen te blijven en zware inspanning te behouden. De luchtversmarging is benamen onder eind van de middag en het begin van de jong het grutst troch de warme dagen en zinnenlucht. Let er op de dij wordt skinneren en kouder loft onviert, werd troch de smok dan weer verdwijnt.
0: RTV NOF waarberjocht.
2: De mist is weer oplost. Middags is er een enkele stapelwolk, maar een eerst ont zuideestelijke streming komt warme lucht naar je sta. Dan temperaturen van 23 graden op het waard ont 25 tot 26 graden in de provincie. De wind is in de maand iets zwak en in de middag op zijn heest matig. In de nacht binnen de opklaringen en er is er een minimumtemperatuur van 15 graden. Morgen is het simmers met een tropisch warme zuidwestenwind en een afwisseling van wolken en zinnen. Het wordt een 24 graden op het water, rond 28 tot 30 graden in het eerste van de provincie. Een middag wordt het een medaille met een noordwestenwind, 22 graden en middags een spotje rein.
0: Dit is RTV NOF.
1: Mijn mooi fort.

0: is hier van de Sterrenwacht, of dat tegenwoordig moeten we zeggen, het Observeum Burgum. En we gaan het even hebben over de eclips. Aanstaande eclips, en dat is de komende week. Het Observeum is geopend en die verkoopt volgens mij ook kaarten, maar daar kunnen we het straks wel even over hebben. Wat is die eclips? Je bent sterrenkundige, theoretisch sterrenkundige, dus dat is nog een andere tak van sport volgens mij.
1: Ik doe weinig waarnemingen.
0: Je doet weinig waarnemingen. Dus jij
1: de waarnemingen te verklaren.
0: Ja, nou, misschien kunnen we nog een keer uitnodigen over het ontstaan van het heelal en het oneindigheid, maar dat is voor een andere keer. De eclips. Wanneer gaat die plaatsvinden?
1: 12 augustus. En het begint om 7:15 s'avonds. Om 8:11 is het maximum. En dan rond 9:00 is het weer voorbij. En dan gaat de zon onder.
0: Aha. En ik las ergens in de krant dat het best kan zijn dat het zo bewolkt is dat we niks zien.
1: Dat kan altijd, helaas. We zijn enorm afhankelijk van het weer. En dat hebben we niet in de macht. Ik heb gisteravond nog even gekeken. En zowel op woensdag als op donderdag zou het volledig zonnig moeten zijn.
0: Dus dat is een goed voorteken.
1: Precies. De voorspellingen tot nu toe zijn goed. Ze kunnen uiteraard nog veranderen.
0: Ja. Ja. Wat gebeurt er eigenlijk? Want het is een zonsverduistering, maar...
1: Ja, door een kosmisch toeval is de zon 400 keer zo groot als de maan. En staat die ook 400 keer zo ver weg. Dus de maan en de zon lijken vanaf de aarde eigenlijk precies even groot te zijn. Dus als de maan voor de zon schuift, dan zitten wij in de schaduw van de maan en wordt het dus donker.
0: Ja.
1: Dus dat is een zonsverduistering.
0: En hoe bijzonder is die zonsverduistering hier in Nederland?
1: Behoorlijk bijzonder. Want we hebben er een in 1999 gehad. Die was nog steeds niet volledig. Ongeveer 93% bedekt. Deze is net iets minder dan 90% bedekt. De volgende volledige zonsverduistering is pas in 2081.
0: Oké. Ja, die maak ik niet meer mee. Een heel eind vooruit. En ja. Is die zonsverduistering, mensen vinden het soms ook wel eng, dat het wat donker wordt. Ik heb ook gehoord dat beesten dan, de vogeltjes niet meer chilpen.
1: Ja.
0: Die denken het is nacht. Of...
1: Precies.
0: Ja. Ja.
1: En ook hanen bijvoorbeeld kunnen weer opnieuw beginnen met kraaien, omdat ze denken dat het weer ochtend is.
0: Ja. Wat is een goede plek om die zonsverduistering te bekijken?
1: Vooral een plek met goed uitzicht op het westen. Want dit is dus laat in de avond als de zon al heel laag staat. En het is dus het beste om geen bomen of iets dergelijks aan de westkant te hebben.
0: Oké. En je kunt er niet... Er waren toen beelden van Trump die er zo naar keken. Hè? Die heeft er waarschijnlijk wat te lang naar gekeken. Maar veiligheid is toch wel een ding. Dat mensen misschien niet in de gaten hebben. Maar hoe kun je veilig naar die... zonsverduistering kijken?
1: Nou, een eclipsbril is het beste. Die is er speciaal voor ontwikkeld om voldoende licht van de zon tegen te houden. Helaas, ze zijn op heel veel plekken uitverkocht. Wij moesten ook ons best doen om nog eclipsbrillen te vinden. We hebben er nu al 250 verkocht. We hopen er uiteindelijk 400 te hebben. Ga zeker niet door een cd kijken of door bioscoopbrillen. Die houden absoluut niet voldoende licht tegen.
0: Ja, want dan krijg je gewoon lichtschade op je netvlies?
1: Ja, inderdaad. Dus in het ergste geval zie je minder daarna. Goed, eigenlijk in het allerergste geval zie je gewoon zwart. En dan zijn de kegeltjes en de staafjes achter in je oog verbrand. En die komen dan niet meer terug.
0: Oh, dit klinkt heel luguber. Maar
1: het is echt een belangrijk... Kijk absoluut niet zonder bescherming, zonder goede bescherming in de zon. Een andere mogelijkheid is nog om een doos te hebben waar je aan de ene kant een heel klein gaatje in maakt. Bijvoorbeeld een speldenprikje. En dan valt daar licht binnen. Dus richt hem naar de zon. En dan op de andere kant van de doos wordt dan het beeld van de zon geprojecteerd. Dus dat is de enige andere manier om het nog een beetje veilig te kunnen doen.
0: Okay.
1: En dat noemen we een camera obscura.
0: Nou, dat is, het is ook een mooi boek. Tenminste, ik moest het verplicht lezen. Dat weet ik nog. Je bent in het dagelijks leven ook als wetenschapper actief.
1: Ja. Hè?
0: Dus die eclipse, de sterrenwacht, of sterrenkunde, is het een beetje populair?
1: Ja, nou ja, goed. Oké. Ik ben vrijwilliger bij het Observeum en daar leid ik elke week mensen rond. Die zijn altijd allemaal heel enthousiast. Ik weet dat dat een selectie-effect is. Mensen zonder interesse in sterrenkunde komen niet bij het Observeum.
0: Gaan niet naar het Observeum,
1: Maar ja, over het algemeen, eigenlijk iedereen die ik vertel dat ik sterrenkundige ben, vindt dat heel interessant en begint dan vragen te

0: vertellen.
1: Ja.
0: En mijn onderzoeksveld was zwarte gaten. En dat is dan nog een interessanter deel van de sterrenkunde over het algemeen.
1: Dat zou ik als van wc in het ook zeggen. Maar observeer.
0: Ja.
1: Daar kunnen mensen. Er zijn nog volgens mij nog een paar kaarten te kopen. Want daar zijn een aantal telescopen om te kijken. Zo heb ik het goed begrepen.
0: Ja, inderdaad. We hebben meerdere telescopen staan met zonnefilters erop. Dus daardoor is ook de zon veilig te bekijken. We hebben een zonnescoop die een beetje werkt als een camera obscura. Dus daar kunnen ook meerdere mensen tegelijk naar kijken. We moeten het helaas beperken tot 400 kaarten. Want helaas, ons gebouw is niet groter. Maar er zijn nog een paar kaarten beschikbaar. Maar ja, haal ze van de webpagina.
1: Wees er snel bij.
0: Ja, precies.
1: Komende woensdag. De kaarten kunnen ze via de website bestellen.
0: Ja.
1: Ja, www.observeum.nl.
0: Ja.
1: Oké. Okay. Nog een keer laatste oproep. Kijk veilig.
0: Ja, en ook weer toevallig. Maar die avond is er een vallende sterrenregen. Dus we zijn van 1 uur 's middags tot 1 uur 's avonds open. 'S Avonds dus voor de vallende sterren.
1: Hartstikke mooi. Peter Polka, dank je wel voor de reis hierheen. En terug naar Ureter, begreep ik. Komende woensdag eerst eclips kijken, daarna vallende sterren met Observeum in Burgum. En wil je nog kaarten, dan kun je even de website van de Observeum opzoeken.
2: Hasto Nijs, tip de RTV NOF redactie via WhatsApp 04 Walve 44 12 02.

0: The sun goes down en wij geven naar uw verslagjouwers Kees en Wieger. Ze binnen weer naar een oorplak aanreizigen. Man, waar ben je?
1: We komen krek bij de Hondenmarmoenenwaai. Een paar ongeveer plus minus 100 meter ren verderop is een bommerijke omjouwing. Er staat een heel bijzonder gebouw, een stupa. Ik heb hier iemand bij me en die kan er alles over vertellen. Maar waar ga ik het genoegen?
2: Goeiemiddag. Ik ben Wim van Kessel. Ik zit hier in het bestuur van het boeddhistisch centrum in Hantem. Tibetaans boeddhistisch studie- en meditatiecentrum, moet ik zeggen. En de stupa is hier ontstaan, net de stupa alleen, maar het is hier ontstaan heel wat hier in zondag.
1: Heel wat hier in zondag. Maar ik kan me nog heugen, Fransen had je wennen. Maar zijn vrouw en toen waar ben. Ja. En helaas is hij toen verongelijk daar bij Wierum. Ja, maar in hun dat ik al wat vark was, boeddhisme in hun?
2: Ja, nee. Hun hard voor zorgen dat die de lama, die het alles makkelijk had, die is hier het eerst west. In 24, 24. En toen het hier voor het eerst kwam. En de meesten die hier toen wennen, de Fransen, George en Agate, ja. Die hadden dit lange skonken. Aan de karmapa.
1: En wat is dat?
2: De karmapa is zeg maar in het Tibetaans boeddhisme de oerdrachthouder van de oerdracht. De oerdracht gaat van leraar op leerling en zo banden. Dus toen is lama die had toen de karmapa uitnodigd en die is hier twee keer west. En toen die is nog mijn hinders hier uit het dorp van wil ik die man net even met nemen.
1: Elgesma?
2: Dat zou samen kennen. Ja, nou goed. En die weer met wel hinder te varen. Die had hier de karmapa, maar zijn helper erbij had er meer hinder. Ja. En die had toen het loon zegenen. En die had zijn, nou er komt hier een retraitecentrum en een stupa. Later. Dus nou, dat hier toen al zijn. En die kwam pas 15 liter.
1: 15 liter? Oké, dat is een hele skoft.
2: Ja, dat is. Maar Lama is hier natuurlijk een platte douane west. Hij had toen nog een centrum in de buurt van Utrecht. En daarna is naar Lelystad gegaan. En van daar had trouwens kleermaken om hierin te gaan.
1: En dit is de eerste stupa in Nederland?
2: Nee, net meer. Dit is wel de meest unieke. Want dit bij deze huchten. En maar dit is de oudste ik, zeg maar, in Holland, in Nederland. En de Benno Twa in Onwouw. Eentje in Winterswijk. En die horen in Loenen.
1: En wat voor soort mensen komen hier al hier?
2: Nou, het meeste mensen, toeristen.
1: Ja, je zit hier ook gewoon een Elfsteenroute, hè?
2: Ja, dat is een leidje op een fietsroute. Het is ook bekend bij de VVV en al dat soort plakken. En alle toeristenbedrijven en apps die ik downloaden kerst op je telefoon. Ik heb al jaren die apps die hadden al jaren hier. Ik als bezienswaardigheid voor Friesland, zeg maar. Dus.
1: Ja, ik zei wat voor soort mensen, maar dus als toerist. Maar ben er ook gelovige mensen die hier komen of die dit van het boeddhisme?
2: Ja, in totaal zijn er hier zo'n 100 mensen die binnen hier direct bij ondersluiten. En die komen ze noemen dan gewoon wel. Maar er komen ook een hele grote mensen hier gewoon om te mediteren. En die hebben hun eigen manier van mediteren. Die zitten dan in zo'n kiemerker daar in de tempel. En dat gedeelte is nog ondersluiten. Okay. Want er zijn de mensen, die komen net in. Maar dit is wel, de stupa is altijd wel toegankelijk voor de mensen die in Del komen.
1: Ja, want Semmer System haast net maar wenden, dan zit er wel. Hè? En dan denk ik van, god, wat van gebouwen. Want ik ren hier heel vaak langs. Ja. Maar ik ben hier nog nooit west. En het is wel heel indrukwekkend als dat al is juist.
2: Ja, dat is een indrukwekkend gebouw. Hè? Het is een symbool voor vrede op de wraad. Dus ja, dat is Joerd en Dijs, dat heel erg nodig, denk ik.
1: Ja, dat is een vierde ziekje als de zoom die heen is. En het wordt alleen maar minder.
2: Ja, nou minder. Het begint bij uzelf. No? Dus hoe meer we vanuit de vrede uit uzelf zeggen, hoe meer dat het ik gewoon. Want dan worden we als het ware. De stupa is altijd vrede, totale vrede. Het symboliseert ik de vluchtgeest van de Boeddha. Wat ze volgens deze wel als. Moederage, ik ben heel bekend met het woord moederage.
1: Nee.
2: Nou, dat is het Friese woord voor mededogen.
1: Oh, mededogen.
2: Mededogen, dus.
1: Nou, dat is weinig mededogen met je of net.
2: Nou, dat lijkt een beetje aan mezelf. Ja, want vanuit geduld en respect en wat die vrouw ze krijgt die Rick op bezoek aan, die. Dat is ik al van als we geen respect meer voor me kwamen, dan heb je geen geduld meer om naar me kwamen te luisteren. Dan wordt het altijd komt er altijd spanning uit voort.
1: Nou, ik denk dat in Friesland valt het nou wel wat daar.
2: Ja, we zijn wat nuchterder ook. Dus, maar door een berg maak ik hier ik had er wel aansluiting bij vonden hier op het centrum. Zeg maar.
1: En wat doe je nou zo'n hele dag hier?
2: Ik hoor me hier een beetje bezig met onderhoud. En in de jongens ook een beetje administratie. En dus, ik zit ook in het bestuur. Dus,
1: Maar die laam is toen overleden. Maar ja, daar is net, ja, maar dat is er net weer een naam kwam, hè?
2: Jawel. Ja, dat is een opvolger, Rick. En die is momenteel bij het erin, of waar ben het? Hij is in Tibet, of in China, moet ik zeggen. Ah. In Nangchen, daar had er een heel groot klooster en hij doet Rick de begeleiding van de meditatie daar.
1: En hij komt zelf nou naar hier even in hand op de zin.
2: Om te zien. En de bedoeling is dat hij hier in de toekomst dat hij hierheen komt.
1: Ja, want die horen die kwamen dan heel vaak voorbij in de auto en dan stuurt ze hem de hoorn op.
2: Ja,
1: dat is wel lekker, maar een heel aardige mond daar.
2: Ja, nee, dat wie ik echt. Ik had er nooit zien meemaken. Echt een fantastisch man wie dat. En die had het al eerst. Wie echt een kunstenaar. Het kerst net zomaar bouwen dit.
1: Nee, je moet het zien. Je moet eerst een keer komen in Hontum en dan naar de stoepen en dan maar even op de bandplaats. En nou, dat is zo mooi. Het is zo, ja, heel onbegrijpelijk als dat al is juist. Hey, want je zegt voor 12 leeuwen. En wat voor bezetting had die?
2: Dat zijn beschermers. Dus de derm staan ze hier aan de poort. Ze beschermen als het ware. Dus steen ik op de Tibetaanse vlag, steen ik de 12 leeuwen. Hier op de vlag steen ik. Ja, maar de stoepa had zalvolle bezurkingen. Het begint van onderoor, van elk vlak op in elke windrichting. Dus noord, oost, zuidwest. Dus dat is, elk vlak had een andere bezurking. Elk horizontaal, verticaal had weer een andere bezurking. Tot en met het midden en de boemba, de vaas. De tretje stadia en dan de zinnen en de morna, de bab en dan eter. Dus de ruimte eromheen is, ik krijg zo belangrijk. Want een stoepa neemt gewoon ruimte in. En het is het symbool van oneindig moederage. Oneindig mededogen.
1: Oké.
2: Voor alles en iedereen, ten alle tijde. En daarom is het een symbool voor vrede op de vraat. No? En lama had lettertand, dat is een vaardige methode. Dat in het Tibetaans nemen we dat een vaardige methode. Had er de gebedsmoemers omheen te maken. Zodat mensen kunnen waren van die energie die uit de stupa komt. Om dan dat in de praktijk te brengen. Om het in dagelijks te doen, ja, te beoefenen.
1: Het houdt heel wat in, Jarek.
2: Ja, dat hoort nou op. Ik kom hier nou 30 jaar. Elke dag binnen mijn eigen ding.
1: En,
2: het mooiste is, en het is toch prachtig dat we gewoon beoefenen je kerst. Dat is mooi. Dat ga ik echt leren dieren. En vroeger week wel een beetje onrustiger. Maar, ja.
1: En een verrijking van je leven dus?
2: Ja, nou, dat zorg ik het echt. Ja. Freaking, ja.
1: Ben je binnenkort ook nog activiteiten?
2: Nou, oor in het weekend weer een lama uit India, uit Sikkim, moet ik zeggen. Dat is een provincie in Noord-India, laat ik het simpel horen. En die weer op bezoek en die op uitnodiging van iemand die wel vaker best is, Sadhwana. En die had heel interessant lesjong, teachings. En dat is weer echt machtig interessant. Dus dat is die weer les ik. En die, tenminste, hour in het weekend. Dus dat weer 12 dagen een evenement. En dan 15, 16, zondag in augustus is het weer. Dan komt er weer 2 lama's, 2 kempo's, moet ik zeggen. Kempo's, zeg maar, dat ben die haar tolle vier op de boeddhistische filosofie doen op scholen. Op een grote school, ze hebben een universiteit, moet ik zeggen. En die hadden dus een beetje meer verstommen van de boeddhistische filosofie.
1: Die hadden verleerd?
2: Nou, net alleen verleerd, maar het gaat nooit zonder meditatie. Dus ik had wel verleren, maar dan moest echt ik mediteren.
1: En dan moest er wel voor veel, moest er wel in die had, denk
2: ik. Ja, moest begrijpen van waarom we mediteren moeten.
1: Waarom? Ik denk dat heel moeilijk is. Ja, nou, alle mensen die zetten wel oors in qua, hè?
2: Ja, dat denk ik zo, ja. Meditatie is het meest simpele wat er is. Moet ik gewoon zien wat er in die geest gebeurt. Al die gedachten en emoties. Kerst de hele dag terug, kerst gewoon naar zien. En dan just op een gegeven moment, dat het eigenlijk alleen nog maar een stroom is van gedachten. En als je erachter kan zien, dan is het gewoon helemaal rustig. Er gebeurt er niks. Nee. En dat is meditatie. Dan begint meditatie, moet ik zeggen.
1: Nou, ik wil u hartstikke bedanken voor die info hier over dit boeddhistisch centrum hier in Hontem, de stupa. En dus tot een andere keer. En wij gaan weer verder, maar mooi voort. En we zullen even naar Lietse Jouw vertellen, want daar is een camping. En dat is ook heel nieuwsgierig natuurlijk.
2: Ja, op camping.
1: Op een camping, ja. Ja, camping de Terp, ja.
3: Kees en Wieger, die gaan weer verder. En Harkje, succes ze. We gaan mooi in orde weer. Of een mooi nooit wat skippen. En het nieuws gaan we weer verder.
4: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan. Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gerbe en ik let me gaan.
5: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
4: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
5: tdnoord.nl.
6: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
4: TD Noord verkeert het ek nog fourage, kunstmest en alles waarom het hier.
5: TD Noord uit Jesternaidjerk.
7: Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden over.
8: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
7: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
8: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn makken, stiel en dwarren. Hij regelt alles.
9: WOQS.nl.
10: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
11: De Friese Motorfiets!
10: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
12: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
13: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals broens, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
9: WOQS.nl.
14: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de Friese Motorfiets.nl.
10: Wij hebben haal- en brengservice.

0: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
1: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
2: Yo, Freerk. Maar, bestel kan tot...
1: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raasma.
3: Herberg Voestrum.
4: Herberg Voestrum Westergeest. Ook catering voor particulier of bedrijf.
3: Herbergvoestrum.nl.
5: Bakken? Zullen we even op een stoel?
6: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
5: Baasmazitcomfort.nl.
7: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
8: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
9: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
10: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet de tiert op in je oren.
11: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
12: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Vier mannen zijn aangehouden na een inbraak in een brandweerkazerne in Aalsmeer. De verdachten vluchten met een auto waarna de politie een korte achtervolging inzette. Uiteindelijk konden ze in Amsterdam worden aangehouden. Dit jaar zijn er al tientallen inbraken geweest in kazernes door het hele land. Het gaat de dieven vooral om duur redgereedschap. Duitsland staat tijdelijk toe dat vrachtwagens op zondag de weg op mogen vanwege de lage waterstand in de Rijn. Daardoor kunnen binnenvaartschepen minder vracht vervoeren en dreigen bevoorradingsproblemen. De tijdelijke ontheffing geldt onder meer in Noord-Rijn-Westfalen en Neder-Saksen. Ook op zaterdagen mogen sommige vrachtwagens langer rijden. Het Russische leger claimt een fabriek van wapenproducent Firepoint in Oekraïne te hebben aangevallen, waar onderdelen voor de kruisraket Flamingo worden geproduceerd. Ook werd een olieopslag bij Kiev getroffen. In het dorp Kuchivka kwamen door een droneaanval op een woning een grootvader, grootmoeder en driejarige kleinzoon om het leven. In Kiev viel één dode. En een 35-jarige Nederlander die zichzelf op LinkedIn omschreef als bedrijfsleider bij een Mercedes-Benz winkel is aangehouden in Italië. Bij zijn arrestatie troffen agenten een professionele cocaïneraffinaderij aan in de achtertuin van een luxe villa in Latina, ten zuiden van de Italiaanse hoofdstad Rome. Het weer tot slot zonnig, maar later meer bewolking. Er waait maar weinig wind en de middagtemperatuur ligt tussen 22 en 25 graden. En tot zover het nieuws.
13: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
14: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoud. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoud.
15: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF PC, het adres in Noordoost-Friesland.
16: NOF PC, NOF PC, daar kun je wat mee.
15: NOFPC.nl.
17: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
18: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
19: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan weg.
18: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
20: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
21: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Nu!
20: bedankt.
0: Buitengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor buitengewoon buitenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
20: Buitengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
21: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
11: Dit is RTV NOF.
22: My No, mooi fort. Live verslag, streekmuziek en gezelligheid. Dit is Mooi Fort op RTV NOF. Ja, en Asen Hawi, passie van muziek en unieke improvisaties. Ek Joet is RTV NOF weer Mooi Fort.
23: Wat ben we Mooi Fort met?

0: Live verslag, streekmuziek en gezelligheid. Dit is Mooi Fort op RTV NOF.
1: Ja, we zitten alweer klaar voor het tweede uur. Janneke Grades en ondergetekende Geesje. En het is weer een pompvol programma. We hebben nog 3 uren te gaan. Maar volop nice. In ieder geval over Martin Mans, over het orgelconcert in de Sint-Martinuskerke en de agenda. De mentorschap Noord, ik een heel nieuwsgierig onderwerp. En we hebben natuurlijk onze verslagjouwers die op paard binnen. En we gaan even naar Oudwaard, naar het kerkje en Minke de Kunstun.
2: Ja, we staan hier in Oudwoude. Nou, we zitten hier in Oudwoude bij een hele bijzondere tuin. Een aardtuin, kunsttuin. En wie zit hier tegenover me? De kunstenares.
3: Henny Dijk Stel is mijn naam, volledige naam. Stel is dus mijn ouderlijke naam. Dijk, daar ben ik mee getrouwd. En wij wonen hier al 30 jaar. En we hebben van begin af aan een hele grote tuin hier aangelegd. En dit atelier hebben we ook langzamerhand klaargemaakt om er fulltime in te werken. Nou, dat is nu eindelijk. Sinds 10 jaar werk ik hier bij wijze van spreken fulltime. Want tot die tijd combineerde ik het met werk. Jij weet er ook van waar we werkten samen. Ja, en toen was ik hier ook wel maar minder. En nu ben ik hier, mag ik hier de hele dag zijn als ik zou willen. Maar ik wil ook graag in de tuin zijn.
2: Ja, en dat is ook aan jouw werk te zien, want we zien hier prachtige mooie dingen. Kijkende mensen kunnen de tuin bekijken, maar ook wat jij hier voor moois maakt. Kun je daar wat over vertellen?
3: Eigenlijk klopt het precies zoals je het zegt. Die tuin is de inspiratie voor wat ik hier maak. Ik hoef niet ver te lopen. Natuurlijk zijn er hele mooie tuinen.

0: NOS Agenda.
1: Ja, ik schakel je oer naar het Nederlands, want aan de telefoon heb ik organist Martin Mans. Op vrijdag 14 augustus geeft hij een orgelconcert in de Sint-Martinuskerk in Vervet. Het concert maakt deel uit van een bijzonder jaar, want Martin Mans viert een indrukwekkend jubileum. Wat bezoekers kunnen verwachten en wat hem na al die jaren nog altijd inspireert om achter het orgel plaats te nemen, daar gaan we met hem over spreken. Martin Mans, welkom in de show.
2: Hele goede middag.
1: U geeft binnenkort een concert in de Sint-Martinuskerk te Vervet. Wat kunnen bezoekers verwachten van deze muzikale avond?
2: Nou, het is eigenlijk een programma voor elk wat wil. Dus het is niet een heel programma met alleen maar grote orgelwerken die klassiek zijn. En waar je echt een puriteinse luisteraar voor moet zijn. Maar het is echt een programma voor elk wat wil. Ik ga ook improviseren op verzoek. Dus de mensen kunnen zelf een verzoek indienen en dat mag een psalm of een gezang zijn, maar dat mag ook een populair thema zijn of een klassiek thema. Dus het programma wordt mede bepaald door de luisteraars en dat is denk ik wel het bijzondere aan het programma. En het is natuurlijk een prachtige kerk met een ontzettend mooi orgel en het mooie verven, dus ja, wat willen mensen nog meer?
1: Ja, want u staat ook wel bekend om uw improvisaties. Maar hoe ontstaat zo'n improvisatie? En u zegt, hè, de luisteraars die mogen zelf verzoeken inbrengen. Maar dat maakt ook elk concert wel uniek.
2: Ja, dat klopt. Ja. We leggen meestal een lijst neer. Of ik vraag gewoon van, nou, wat wilt u horen? En iemand roept bijvoorbeeld, ik wil horen Psalm 42. Of iemand die roept een nummer van de Beatles of zo. Dat wil ik horen. Nou, en dan ga ik daarmee aan de slag. En dat ontstaat dan op dat moment. En dat maakt eigenlijk zo'n programma uniek. Bij de meeste concerten is het natuurlijk zo, want dan is er van tevoren een programma gemaakt. Dan ligt dat allemaal vast. En dan weet je eigenlijk wel van tevoren wat er komt. En bij deze programma's is het dus elke keer weer een verrassing. En ja, voor het publiek ook leuk, omdat ze hun verzoek kunnen indienen wat ze graag willen horen. En nou ja, ik moet het wel kennen natuurlijk, maar dan geef ik er gevolg aan.
1: Ja, en dit jaar viert u een heel bijzonder jubileum. 50 jaar als organist. Als u terugkijkt, waar bent u het meest trots op?
2: Nou, ik vond het al heel bijzonder toen ik als jochie van 11 jaar, want ik was 11 toen ik voor het eerst ging spelen in een kerkdienst, dat ze vroegen dat ze met vertrouwen gaven om te mogen spelen. Want ja, hij is natuurlijk een jochie van 11 van de straat afhaalde. Je zet hem achter zo'n orgel en zo'n kerk vol met mensen en de mensen gaan zingen. Nou ja, dat je daar dan op bouwen kunt dat het allemaal goed gaat en goed klinkt, dat is natuurlijk best bijzonder. En dat komt dan niet door mijn talent, maar met name dat je gewoon het vertrouwen krijgt.
1: Ja.
2: Gewoon zeggen van, joh, ga daar maar zitten. Dus dat vind ik eigenlijk, als ik terugkijk, nog het meest bijzondere.
1: Ja, en was het iets wat uit de familie komt? Was uw vader bijvoorbeeld organist of had u zelf die passie?
2: Nee, het heeft een geslacht overgeslagen. Mijn opa die had thuis zo'n orgel staan. En als we daar dan eens waren, dan was ik er ook niet van achter te slaan. Dus daar is het eigenlijk een beetje door ontstaan. Ik zeg ook altijd van, stel dat mijn opa een trompet had gehad, dan was ik waarschijnlijk trompetist geworden.
1: Ja.
2: Maar hij had een orgel, dus ik ben organist.
1: En het orgel, dat wordt soms ook wel eens gezien als een instrument voor een kleiner en wat ouder publiek. Hoe kijkt u naar de toekomst van de orgelmuziek? Wat is er nodig om jongeren enthousiast te maken?
2: Nou, wat ik heel belangrijk vind, dat is zeker ook als je het orgel gebruiken voor in diensten en zo. Probeer samen te spelen en probeer samen te werken met mensen met andere instrumenten. Wat je tegenwoordig heel veel ziet, dat is of het zingen wordt begeleid door een orgel, of het zingen wordt begeleid door een combo. Maar je kan het natuurlijk ook heel mooi samen doen. En een oproep aan organisten om het zoveel mogelijk, zeg maar, te integreren en om het samen te doen. En kijk, als je op een orgel, kijk, eigenlijk heb je met zo'n orgel een heel orkest tot je beschikking. Hè? Als je de namen van de registers van het orgel bekijkt, dan zie je ook allemaal namen van instrumenten die in een orkest spelen. Dus je kan gewoon op een orgel heel veel doen. Ik zeg alleen van ja, speel er niet alleen maar op wat die, hoe mooi het ook is, die prachtige orgelliteratuur, maar probeer ook iets moois te brengen wat de mensen aanspreekt, wat ook jonge mensen aanspreekt. En dan is er best nog wel toekomst voor het orgel volgens mij.
1: Ja.
2: Er zijn ook best nog wel heel veel goede jonge organisten ook en zo. En
1: ja,
2: gelukkig mag ik me gelukkig prijzen dat er bij mijn concerten best nog veel mensen naar de orgelconcerten toe komen. Ja, maar soms zie je het ook wel eens dat het heel erg terugloopt. En dat daar doe ik mijn best voor om dat in gang te houden.
1: Ja, en het improviseren maakt het natuurlijk ook aantrekkelijker voor de mensen om naar te luisteren, denk ik.
2: Ja, dat klopt. Ja. Als mensen komen en ze hebben een bepaald lievelingslied of een bepaald lievelingsthema, klassiek thema kan het ook zijn. En ze horen dat dan in zo'n programma, dan krijgen ze toch eigenlijk wel iets bijzonders mee in zo'n concert. Ten opzichte van dat je naar een concert toe gaat en je moet maar afwachten wat er over je heen komt, zeg maar.
1: Ja, als mensen nog kaarten willen kopen, kan dat?
2: Jazeker, als ze naar de website gaan, dat is gewoon martinmans.nl, dan bestaat er een mogelijkheid om kaarten te reserveren. En mensen kunnen ook gewoon altijd op de avond van het concert aan de kerk. Het concert begint om 8:00 en de deur is vanaf 7:15 geopend en dan kunnen ze ook terecht. En altijd kunnen ze ter plaatse nog een kaartje kopen, tenzij het uitverkocht is, maar er kunnen genoeg mensen in de kerk, dus dat komt wel goed.
1: Nou, heel mooi. Meneer Mans, hartelijk dank voor uw tijd. We zijn benieuwd welke improvisaties het publiek in Verwerd straks te horen krijgen. Veel succes met het concert en geniet van dit bijzondere jubileumjaar.
2: Heel graag gedaan en bedankt.
3: Hekkenagenda.vrtvnof. Mail agenda@rtvnof.nl. Muziek uit de streek.

0: De streekartiest.
1: Ja, en Krek werd het item even opbrutsen van onze dames. Maar de man, die krijgen we vol aan de lijn. Kees en Wieger. En die ben op de Lietse Jouwer bij Camping De Terp. Heren.
2: Dat klopt inderdaad. Wie zet hier lekker aan een bakje koffie. En dan komen we Linda tjen. En die wil wel even vertellen hoe ze hier begonnen is. Kees.
3: Kun je je even voorstellen, Linda?
4: Ja, mijn naam is Linda van Andel. Ik ben 34 jaar. Geboren in Dokkum. En hoe ben je op dit mooie plekje?
3: En hoe ben je hier terug te komen?
4: Ja, 3 jaar lang kwam dat op je paard. We gingen altijd al een droom van een boerkerijtje. En dat is uitkwam. En ja, dus dit is nu mijn 3e seizoen met de camping. En het gaat ontzettend goed.
3: En wat is er zo leuk aan zo'n camping?
4: Nou, de meeste ben ten eerste altijd blijd. Dus dat is heel leuk. Ja, maar gewoon, het is gewoon mijn bandje. En ik vind het leuk voor de meesten te zwargen en ze te verwelkomen. En ja, dat gaat al je vanzelf.
3: Had ik een prettig ding verorgen, net de vorige eigenaars?
4: Ja, we gaan heel soort dingen. Zowel het sanitair gebouw gaan we een grote make-over doen. Maar ook de borkerij zelf en eigenlijk alles eromheen. We gaan heel soort dingen, ja.
3: En waar komen de meesten al in waar?
4: Overal. Door heel Nederland, maar ook gewoon Friesken, maar ook Duitsers, Belgen, Fransen. Ja, overal en ergens.
3: Dus dan moet ik veel talen geweest hier.
4: Ja, doe maar gewoon Engels dan.
3: Squal Engels?
4: Ja, precies. Ja, en hoor zat mijn handen in fjotten, maar we komen er altijd uit.
3: Oké, okay. En wat ben je nog meer de plan van om je nog meer te verhoren?
4: Ja, maar het is de laatste tijd ontzettend druk, dus we zullen eigenlijk nog wel wat meer sanitair willen. En ja, verder mij de tiertje en wat we verder nog willen. Maar zo, ja, dat stiert eigenlijk wel heel het lijstje, meer sanitair.
3: Ik zeg, dat was ook al in biologische dingen. En wat voor biologische dingen verkopen ze dan alweer?
4: We gaan je te kip, we gaan honing en biologische aaien, ziers. Iers verkopen we nog. Nou, dat weet het wel.
3: Ik zei eigenlijk op het terrein een pipo bij te steken. Is dat wat speciaals mooi?
4: Ja, dat is ontzettend leuk. Er binnen ek die werd een prutte boekt. En ja, die hebben we helemaal opknapt. En er binnen een soort meesten die de Elfstedentocht doggen in etappes. En die blowen je dan een nachtje sliepen. En dan gaan ze weer verder de volgende dag.
3: Dus onringen nou hier?
4: Zeker weten, altijd.
3: Ja, maar die vorige eigenaar, die had ik wat over verloren hier.
4: Hoe bedoel je
3: het? Nou, mijn mensen, mijn campers en zo. Of mijn caravans.
4: Ja, wij ontvangen campers, caravans, tenten. Ja, alles. En nou ja, altijd krijg zoals nooit droog genoeg is. Kun je zeggen, gewoon al je mooi in het veld. En als het altijd wel heel wiet is, dan hebben we nog een verhut gedeelte waar de campers kunnen staan.
3: Waar kunnen de mensen zien? Op wat voor website? Kun je dat adres even nemen?
4: Ja, www.campingdeterp.nl.
3: Oké, okay, nou, ik wens jullie een heel prettig plezier met die camping. En nou ja, ik hoop als een heel prettig meestal hier bleed met je kist, maar natuurlijk.
4: Ja, dankjewel. En hartstikke leuk dat je er weer aan. En ik hoop nog zo volle mogelijk meestal te mij ontvangen.
3: Oké, okay, tot zover hier de camping De Terp. Wij gaan nog aan ergens in en dat staat lekker net in het draaiboek. Dus dan jij riem het vanzelf waar we dan weer binnen. Tot straks.
5: Ja, bedankt man. Nou ja, wie zoals zei, dus wie zult het aan zo weer jaren weet je hem komen. Goeie reis en ondadelijk.

0: Het loed van Stijd, Waad en Waan.
1: RTV NOF. RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als minister van Justitie. Orkaan Dolphin heeft de zuidelijke Japanse eilandregio Okinawa hard getroffen en gaat nu richting China en Taiwan. 4 mannen zijn aangehouden na een inbraak in een brandweerkazerne in Aalsmeer. En het Russische leger claimt een fabriek van wapenproducent Firepoint in Oekraïne te hebben aangevallen. Het weer tot slot zonnig, maar later meer bewolking. Er waait maar weinig wind en de middagtemperatuur ligt tussen 22 en 25 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.
3: Hek Hjoed is RTV NOF weer mooi fort.
4: Wat ben we mooi fort met?

0: Steeds meer mensen hebben iemand nodig die opkomt voor hun persoonlijke belangen. Bijvoorbeeld als zij door ziekte of een beperking niet meer zelf alle belangrijke beslissingen kunnen nemen. Ook in Noordoost-Friesland groeit de behoefte aan vrijwillige mentoren. Wat houdt dit bijzondere vrijwilligerswerk precies in? Waarom is het zo belangrijk en wie kan mentor worden? Daarover ga ik in gesprek met Toos Bierhoff, voorzitter van Mentorschap Noord. Toos, van harte welkom in de radio-uitzending. Fijn dat je even tijd hebt genomen om meer te vertellen over Mentorschap Noord en de zoektocht naar nieuwe vrijwillige mentoren.
1: Nou, dankjewel Janneke. Fijn dat ik te gast mag zijn bij jullie in de uitzending, want ik wil graag meer vertellen hierover.
0: Ja, want wat kun je precies vertellen over het mentorschap? Wat maakt deze rol zo bijzonder?
1: Nou, het is zo dat het wettelijk verplicht is dat als mensen hun eigen belangen niet meer kunnen behartigen, dat er dan een mentor komt die opkomt voor de persoonlijke zaken. En dan gaat het niet om geldzaken, want daar is altijd een bewindvoerder voor, maar eigenlijk alle andere zaken, zoals zorg en behandeling en wonen en welzijn. En het is zo op dit moment. Kijk, vroeger was het zo, er was altijd familie op wie je terug kon vallen. Mensen met een verstandelijke beperking of mensen met dementie of een psychische aandoening, die hadden of ouders of er was wel familie waar je op terug kon vallen. Maar tegenwoordig zijn de gezinnen kleiner. Mensen wonen verder uit elkaar en dus is het moeilijker om iemand te vinden die jouw belangen wil behartigen. En dat is waarom Mentorschap Noord, wij zijn een organisatie die gaat over Groningen, Friesland en Drenthe. En wij hebben iets van 130 cliënten op het moment en 110 mentoren. Dus je hoort al dat er een verschil is in aantallen. Nu zijn er mentoren die 2 cliënten willen hebben en kunnen hebben. Maar wij willen voorkomen dat we nee moeten zeggen tegen mensen die een mentor nodig hebben. Dat willen we niet. En dat is de reden dat we gewoon meer vrijwillige mentoren nodig hebben. En op dit moment is het in Friesland wat lastiger, ja.

0: Ja, want dat is juist nu in deze tijd dus heel belangrijk. Omdat het eigenlijk een minder mentoren en meer mensen die het toch nodig hebben.
1: Ja, de mensen worden ook ouder, hè. De vergrijzing vindt plaats. Dus er zijn meer mensen met Alzheimer, met dementie. Die mensen die sowieso verward zijn en die het allemaal niet zelf redden. Dus daarbij proberen wij te helpen.
0: Ja, en er wordt gezegd, ervaring is niet nodig. Nieuwe mentoren krijgen een uitgebreide voorbereiding, begeleiding en scholing. Ja. Is ook een onkostenvergoeding. Hoe ziet dit er precies uit?
1: Nou, het is zo, ik ga het even proberen uit te leggen. Mensen die een mentor nodig hebben of die een mentor hebben, die betalen wel maandelijks een bijdrage. Die bijdrage die gaat naar Mentorschap Noord. En van dat geld gaat Mentorschap Noord, wij hebben twee mensen in dienst, twee coördinatoren. Ik zie het gebaren te maken. Ik hou twee vingers omhoog. Maar je snapt wel wat twee is, hè?
0: Zeker.
1: Twee coördinatoren. En die hebben de gesprekken met de mentoren. Dus de intakegesprekken. Maar ook de mensen die een mentor zoeken. Dus die twee mensen die worden betaald. Zijn twee parttimers. En de rest van het geld gebruiken we om de reiskosten voor een deel te betalen voor de mentoren. Dus het is echt een bijdrage in de onkostenvergoeding. Het is niet de volledige onkostenvergoeding, want dat kunnen we gewoon niet betalen. Maar een bijdrage in de onkostenvergoeding. En bovendien gaan we van dat geld geven we training en begeleiding. Iedereen die mentor wil worden, die krijgt eerst een gesprek met een van de coördinatoren. Je gaat kijken van hoe gemotiveerd ben je, wat is je achtergrond. Je hoeft inderdaad geen ervaring te hebben, maar je moet wel een empathisch vermogen hebben, zeg maar.
0: Ja.
1: En het vermogen hebben om beslissingen te kunnen nemen in samenspraak met jouw cliënt. En de coördinator die zoekt er dan ook nog een cliënt bij. En laten we eerlijk zijn, niet iedereen heeft gelijk een klik met een ander. En dat hoeft ook niet. Er wordt bij jou ook iemand gezocht die bij jou past. Dus dat kost tijd.
0: Ja.
1: Maar dan heb je wel de juiste mentor en de juiste persoon als cliënt zijnde. Nou ja, bovendien krijgt iedereen een uitgebreide basistraining voordat ze gekoppeld worden aan een cliënt. Dan is er verder nog intervisie. Dus je praat regelmatig met andere mentoren. Dus je kunt ervaringen delen. We hebben ook hele ervaren mentoren die je altijd kunt bellen wanneer je met vragen zit. Wanneer je denkt van, oh, hoe moet ik dat nou aanpakken? Of ik heb nog nooit hiermee te maken gehad. Wat moet ik nou doen? Er zijn altijd mensen op wie je terug kunt vallen. En we hebben bijscholingen ieder jaar en themamiddagen. Kortom, je bent nooit in je eentje bezig en je wordt altijd begeleid. En er zijn altijd mensen die je kunt bellen als je zelf met vragen zit.
0: Ja, nou het klinkt wel als een heel mooi iets wat je voor de ander kunt betekenen. Maar stel dat iemand nu luistert of leest, het stond in de nieuwe Dokkumer Courant. En denkt, misschien is dit wel iets voor mij. Waar kan diegene terecht?
1: Nou, je kunt of een e-mail sturen naar info@mentorschapnoord.nl. Maar je kunt gewoon ook naar onze website kijken. Dat is mentorschapnoord.nl. Daar staat alle informatie wat je moet weten als je mentor wilt worden. En daar kun je ook formulieren invullen als je mentor wilt worden. Dus ik hoop van harte dat er mensen luisteren die denken van, wauw, dat is wel iets. Oh, trouwens, dat moet ik er nog even bij zeggen. Dat vind ik wel van belang. De tijd die je besteedt is maandelijks zo'n 4 tot 6 uur. Dus het is per maand. Dus het is helemaal niet zoveel.
0: Nee, nee.
1: In het begin is het misschien iets meer omdat je je cliënt moet leren kennen en moet weten van wat zijn of haar hobby's en hoe leeft hij en wat vindt hij of zij belangrijk. Maar op een gegeven ogenblik wordt het 4 tot 6 uur per maand. Nou, dat is toch niks, hè?
0: Nee, en die tijd die stem je af met je cliënt zelf, zeg maar.

0: dat is ook heel, heel flexibel. Dus je moet natuurlijk wel langsgaan om die cliënt beter te leren kennen. Maar je hebt het gewoon in overleg wanneer je langskomt. Dus het is zo flexibel als het maar zijn kan.
1: Nou, hartstikke mooi. Toos Bierhoff, heel erg bedankt voor je open en duidelijke uitleg. Hopelijk hebben we vandaag een goed beeld kunnen geven van wat mentorschap inhoudt. En kunnen we mensen inspireren om zich als vrijwillige mentor aan te melden. Nog één keer. Wie meer wil weten of interesse heeft, kan terecht bij Mentorschap Noord. Nogmaals, bedankt voor het gesprek en succes.
0: Jij bedankt, Janneke, en bedankt voor de uitnodiging.
1: Tot ziens. Dag.

0: Ja, en Krek ging het even mis, maar we hebben verbinding hersteld met Tjerkje en Minke, de kunsttuin in Oud-Waard.
1: Ja, we staan hier in Oud-Wouden, of we zitten hier in Oud-Waard bij een hele bijzondere tuin, een aartuin, kunsttuin. En wie zit hier tegenover me? De kunstenares.
2: Henny Dijkstel is mijn naam, volledige naam. Stel is dus mijn ouderlijke naam. Dijk, daar ben ik mee getrouwd en wij wonen hier al 30 jaar. En we hebben van begin af aan een hele grote tuin hier aangelegd. En dit atelier hebben we ook langzaam gehad. Klaargemaakt om er fulltime in te werken. Nou, dat is nu eindelijk. Sinds 10 jaar werk ik hier bij wijze van spreken fulltime. Want tot die tijd combineerde ik het met werk. Jij weet er ook van waar we werkten samen. Ja, en toen was ik hier ook wel maar minder. En nu ben ik hier, mag ik hier de hele dag zijn als ik zou willen. Maar ik wil ook graag in de tuin zijn.
1: Ja, en dat is ook aan jouw werk te zien, want we zien hier prachtige mooie dingen. Kijk, de mensen kunnen de tuin bekijken, maar ook wat jij hier voor moois maakt. Kun je daar wat over vertellen?
2: Eigenlijk klopt het precies zoals je het zegt. Die tuin is de inspiratie voor wat ik hier maak. Ik hoef niet ver te lopen. Natuurlijk zijn er hele mooie tuinen waar ik graag naartoe ga, of Engeland of waar dan ook. Maar gewoon hier op het pad groeit een viooltje en dat pluk ik en dat probeer ik zo precies mogelijk na te tekenen. Heel klein, dat heet dan botanisch. Of ik maak van wat hier in het paars op het ogenblik staat, een judaspenning. Gewoon afgeknipt en in een potje gezet en er goed naar gekeken. En dan eigenlijk een indruk van die judaspenning. Dit is niet een botanisch correct plaatje dat je alle vormen zoals het in de natuur verschijnt tekent, want hij bloeit ook nog een keer en hij heeft blaadjes. Die heb ik er allemaal niet bij gezet, want dit vond ik het leukste. En daar staan twee, die staan klaar om straks naar Sneek. Nee, wacht even, ik praat te veel. Die gaat naar Harlingen. Daar is een expositie straks in september. En daar komen die te hangen. Dus ik moet nog aan het werk, want die zijn nog niet klaar. Want ik weet wel wat ik ongeveer wil, maar dat wat ik wil, leg ik er eerst op. Dat is ongeveer dit. En dan gaat het doek terugpraten van, zie jij mij echt zo? Wil je mij echt zo aan mensen laten zien? Dus dan moet ik dat bijwerken of duidelijker maken of veranderen. En die gedachte, lekker met een lekker muziekje erbij, die kan ik hier in dit atelier volledig doen.
3: Spelen aan het verf.
1: Prachtig, en je hebt er net al heel veel over verteld. En dat, die inspiratie haal je uit de tuin. Maar de mensen kunnen hier ook gewoon komen kijken. Het is een tuin die, als jij er bent, is die open.
2: Nou, je zegt het helemaal correct. Want op de website stond vroeger, ik geloof dat het er nog staat, weet ik niet, op afspraak of op goed geluk. Ja. En als wij er zijn, ja, dan ben ik er gewoon. En dan ligt er een slang in de tuin en dan zijn we bezig en dan ben je welkom. Het komt zelden voor als we thuis zijn dat we zeggen, nee, je mag er niet in. Maar als we er niet zijn, ja, dan heb je pech. Dus als je van tevoren belt, nou, dan zetten we ook nog even koffie en dan maken we er wat van. Dat is dan op afspraak. En soms komen er hele groepen die een tuinrondleiding krijgen en het verhaal over het erf. Want het is een heel oude boerderij, een heel oud erf. En daar hebben we de tuin ook op die manier aangelegd. En dan zeggen mensen altijd, ja, maar je maakt toch ook nog kunst? En dan komen ze ook even lekker hier binnen nog kijken. En dat zijn meestal tuinliefhebbers. Ja. Of nieuwsgierige mensen, dat kan natuurlijk ook. Hè. Dat mag.
1: Ja, heel super interessant allemaal. En jij bent nog de hele zomer gewoon open. Ja, je zei net al op afspraak.
2: Precies, want bijvoorbeeld de komende week gaan we zelf even een paar dagjes werk. Dus als je dan hier bent, dan heb je pech. Maar de week daarna zijn we weer volledig thuis. En ik vind een tuin niet alleen mooi hoog zomer met mooie bloemetjes in de voortuin. Maar ook in september als het licht wat lager is. Ik denk dat die dan al minstens zo mooi is. Dus dan zijn mensen gewoon welkom. Helemaal geen probleem. Ja.
1: Ja, nou super Henny. Ik hoop dat je nog mooie bezoekjes krijgt hier.
2: Ik ook. Dit is een hele mooie reclame voor mij. Wanneer maak je dat mee bij RTV en NOS? Dat mensen je vragen wat je doet en vertellen waar je mee bezig bent. Hartstikke fijn.
1: Ja, nou ik vond het ook super om zo. Want ik wist, hier is een tuin. Dus ik rij hier regelmatig langs. Vandaar dat ik het even heb opgezocht en jou heb gebeld. Heel mooi dat we zo even langs mochten komen. Dankjewel.
2: Dankjewel.
1: Dankjewel en succes ermee en nog vast een goede vakantie. Ja, dit was Oud-Wouden, de kunsttuin, midden gewoon door het dorp en dan kun je hem wel zien staan.

0: Mij Pharrell Williams zien happy sluiten wij dit 12e uur al van mooi voort. We wien op paadmuis verslag jou zien nice keren repeteren en vanzelfs wie er ek weer een mooi stukje muziek. Maar we binnen er nog lang net klaar mee. Na de reclame en het nice gaan we gewoon verder met nog meer verhalen uit ons regio. Ek in het komende uur kijken we weer naar uw verslagjouwers en hebben na je gasten en onderwerpen fijn klaar. Bloed dus lekker buus, want mooi voort gaat terug.
1: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan. Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gurbe en ik let me gaan.
2: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
1: En als het stikken gaat, hel je ze op en maait je ze.
2: tdnoord.nl.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
1: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord uit Jesternijtjerk.
4: Hast die doen nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
5: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
4: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
5: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjepke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoor, makken, stiel en dwarren. Hij regelt alles.
6: WOQS.nl.
7: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
8: De Friese Motorfiets!
7: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
9: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
10: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals broens, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
6: WOQS.nl.
11: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
7: Wij hebben haal- en brengservice.
12: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haar strijdig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
13: Dromeesje maar in beheining.
14: Maar gewoon CA plus een certificaat, hè?
12: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
15: Peppe, Mike, ik ben Peppe op de stoel.
16: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfotei.
15: baarsmazitcomfort.nl.
17: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
18: Ja, echt maatwerk!
9: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
19: sgmaatwerk.nl.
20: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
21: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
19: sgmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
9: Keukens en kasten op maat.
22: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
23: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
9: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op twa oeren.
6: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
24: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als minister van Justitie met 50 tegen 49 stemmen. Democraten vrezen dat hij door Trump wordt ingezet tegen politieke tegenstanders. Twee Republikeinen, Susan Collins en Lisa Murkowski, stemden ook tegen. Blanche was al waarnemend minister sinds april na het ontslag van voorganger Pam Bondi. Orkaan Dolphin heeft de zuidelijke Japanse eilandregio Okinawa hard getroffen. 6 mensen raakten gewond, ruim 50.000 gebouwen zitten zonder stroom en bijna 20.000 passagiers kregen te maken met geannuleerde vluchten. Gisteren kregen bijna 260.000 inwoners opdracht te evacueren. De orkaan trekt richting China en Taiwan, waar ook al maatregelen worden genomen. Vier mannen zijn aangehouden na een inbraak in een brandweerkazerne in Aalsmeer. De verdachten vluchten met een auto waarna de politie een korte achtervolging inzette. Uiteindelijk konden ze in Amsterdam worden aangehouden. Dit jaar zijn er al tientallen inbraken geweest in kazernes door het hele land. Het gaat de dieven vooral om duur redgereedschap. Het Russische leger claimt een fabriek van wapenproducent Firepoint in Oekraïne te hebben aangevallen, waar onderdelen voor de kruisraket Flamingo worden geproduceerd. Ook werd een olieopslag bij Kiev getroffen. In het dorp Puchivka kwamen door een droneaanval op een woning een grootvader, grootmoeder en driejarige kleinzoon om het leven. In Kiev viel één dode. Het weer tot slot zonnig, maar later meer bewolking. Er waait maar weinig wind en de middagtemperatuur ligt tussen 22 en 25 graden. En tot zover het nieuws.
0: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
1: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
2: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
3: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
2: MincoBouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
4: NOF PC. Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF PC, het adres in Noordoost-Friesland.
25: NOF PC, daar kun je wat mee.
4: NOFPC.nl.
26: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
27: Mijn toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en roenom jo bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
28: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
29: En van speelgoed tot feestartikelen.
28: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
29: Max Voordeel in Den Bosch.
30: Nou, bentjes, denk je wat aan je?
31: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
30: Schitterend!
32: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
30: Boetengewoon Ludema, voor al jouw maaitijdsdreven.
28: Alles voor in en bij het zwembad.
29: Max Voordeel in de Wald.
6: Dit is RTV NOF.
33: My No, mooi fort.
34: Live, verslag, streekmuziek en gezelligheid.
33: Dit is Mooi Fort op RTV NOF.
35: We praten aan zijn oer het keertsen op het Ameloon.
33: Ek Joet is RTV NOF weer Mooi Fort.
36: Wat ben we Mooi Fort met?

0: Live, verslag, streekmuziek en gezelligheid.
1: Dit is Mooi Fort op RTV NOF.
2: Ja, welkom erom bij Mooi Fort. Live vanuit de studio midden in Wat is Friesland. De midi is een volle gang en er gebeurt van alles in onze regio. Tegeren mij Janneke de Boer en technicus Gradus Kooistra en vanzelfs onze verslagjouwers op locatie. Hierna we ik dit oeren weer op ontdekkingsdag. Ik in de tweede oeren hebben we er mooie gasten. We praten met wethouder Kees Wielstra over de renovatie van de Sikkemahal in de Westerleen. En Jere van Ilke Nutma, directeur van Sociaal Werk Ameland, alles over een bijzondere primeur. En vanzelfs ontbreekt de muziek net. Uw streekartiest is deze medie volop te jaren, maar nog even geduld, want in het laatste oren maken we bekend wat het is en zullen we vanzelf met deze artiest een partij. Kwart zijn bloe gezellig buis, want er is nog een nacht te belibien. Dit is Mooi Fjord, 4 uur lang mooi verhaal live uit de regio.
3: En dan gaan we verder met onze verslagjouwers. Als ik het goed ha, Wieger en Kees. Jongens, waar ben je?
4: Zeker. Ja, dat zoeken we nu wel, hè?
3: Ja, heel graag, ja. En ik denk de luisteraars, hè?
4: Wij zitten hier op een daaldersplakje.
3: Een daaldersplakje. Nou, dat spreekt aan de verbeelding, jongens.
4: Nou, het is ongeveer 1 kilometer van Dorkema.
5: Is het 1 kilometer?
4: Nou, ongeveer. Het is 1 kilometer.
6: Eerst. Als het je beste denkt van, hè, is dat hier zo?
3: Nou, ik zou zeggen, jongens, take it away.
6: Hey, we zijn hier, vertel maar waar we binnen.
5: Ik moest het ook goed zeggen, we zijn in Brauwerd.
6: Brauwerd, ja. En Brauwerd, daar haast een pluktuin. Theetuin. En maar waar hebben we genoeg hier?
7: Dit is Nienke. Nienke Silstra.
6: En Nienke, hoe lang zit hier al?
7: Wij zijn hier vanaf 2015. En de pluktuin, daar ben ik mee begonnen, heel iets, ik denk in 2019 of 18, zoiets.
6: Maar daar hebben we hier om eens heen, of dat was net leuk. Ook een mooie blom met spullen als je hier al hier haast.
7: Ja, dat is Henders Tier al hele prutte. Familie Prins had hier altijd wonen en die had hier echt een geweldig mooie tuin online. En daar hebben wij het genoegen om daarmee trotten borduren. En dat wordt elke keer een beetje meer.
6: En wat kunnen mensen hier al hier verwachten?
7: Nou, de meeste keer verwacht je dat ze een heel mooi plakje komen bij een hele oude boerderij. Het is een echte Friese kaphalsromboerderij, heet Vredebest. Vandaar dat ik de naam pluk en teet aan Vredebest. En ik ga hier een liefst winkeltje, die ben op hoekjes om even lekker te zitten, een bakje koffie, een gebakje te doen. En je kan natuurlijk een boeketje plukken.
6: En wat voor soort mensen komen hier al hier?
7: Oh, nou echt. Van alles. Gewoon het eigenaam kritten, hey, dakken die allemaal zoveel tijd in de hel komen. Maar echt toeristen, Duitsers. We hebben op het moment Fransen in ons gastverblijf zitten, Noorden hebben we al gehad. Dus jij, van alles komt hier.
6: Van alle plumage?
7: Ja, absoluut. Ik fietsen, hè, die Delftstedentocht toch even fietsen. Hè, die waaien even aan voor een liedse pauze. Dus ja, van alles.
6: En wat kun je hier dan al je plukken?
7: Nou, op het moment een hele prette semmerbloeiers. Van alles, Casmea, Sinia's, hele mooie venkel, dahlia's. Nou ja, te vol om op te nemen, makkelijkst.
6: Dat er een prettig gebroek van maken?
7: Ja, absoluut. Elf mensen jammer, hè, even een berichtje en bestel even een boeket. Hè, want ben al je bloemen van het seizoen onbespoten. Dus het is ook het idee, hè, lokaal kweekt, milieuvriendelijk en heel goed voor de biodiversiteit is het. Hè, dus ja, heel veel mensen zich daar toch steeds bewuster van, hè, dat je oren keuzes maakt je kennen wat dat betreft. Hè.
6: Ja, want ik had hier nou om me heen gezien. Hoe gaat het? Ja, van overal zoek wat steen. Dat is heel gezellig al, ja.
7: Ja, dat is echt groeit. Ik maak heel graag wat creatieve omnivelen. Ja, maar ja, en dan shock werd ik denk van, oh, dat is ook een goede plant voor een boeket. En zo komt er elke keer ook wel meer bij. En ik probeer het seizoen zo lang mogelijk. Dus het begint eigenlijk al met titelrozen en vroegbloeiende takken. En dan komen de tulpen zelfs en dan de lupien. En nou ja, er zit echt een hele opbouw in. Zodat ik probeer dat om in oktober eigenlijk boeketten en blommen meidje ken. Of boeketten meidje ken.
6: Of een soort blom had je wel net?
7: Ik had niet een flauw idee, weer net. Nee, ik had wel eens een poging die om dat op te schrijven. Ik denk, nou, als ik eens een keer tellen, maar nee, dat ik in de wan.
6: Nee, dat was te tellen dat ik ze op les van bah. Ja, een hele putte.
7: Ja, en in 2 uur haast de rozes nou. Dus het veroort haast per week soms wat er is en wat het mooiste is om te plukken. Dus dat, nee, dat ik geen dwaan om dat te tellen. Nee.
6: En haast ik een website?
7: Ja, vredebest.com. Dubbel E, vredebest dubbel E. Heel simpel.
6: En dan kennen mensen op zien wat hier al je zit?
7: Ja, absoluut. Er staat op wanneer ik open ben. Er staat nou bijvoorbeeld ook op dat we op 12 september een leuke Leeds Country jongetje hebben. Ik ben vanaf 4 uur open. En dan komt Jara Beeks, die komt hier sjongen. Ja, ik denk een beetje Iels de Lange-achtig. Door de barbecue even. Dan Dirk Skilstra, die dat woodcarving, mijn kettingzaagkunst, die komt even. Dan een Leedskalig klein festivaltje. En via de website kun je kaartjes krijgen bijvoorbeeld. Ja.
6: En die adres hier, want als de meesten hier een hennen willen, waar moet ze dan wijzen? Want dat is, nou, dan mag het even ziekje, hè? Ja,
7: klopt, het is Barnwithuizen 1, maar het is richting Lietse Jouweren. Dus net naar Barnwit reden, want dat is toch een hele soort. Snap ik, maar we zitten echt na een paar honderd meter, boeten Dokkum, boetje Dokkum. Het is richting, hè, dus Dokkum bij de Probo, Vlaggencentrale, Oorslaan, richting Lietse Jouweren. En dan is het eigenlijk voet niet een paar honderd meter naar de linkerhand.
6: Ja, mensen, als je meer, maar niet meer een keer komen. Als je vooral je les van bloem leuk vinden en oren denken, het is gewoon geweldig. Ja, en rustgevend natuurlijk.
7: Dat is het vooral, ja. En het is heel mooi dat het hier weer wat reuring had. En dat er weer wat actie is, want het had een boerenbedrijf geweest. En nu hebben we dus de pluktunt, is al hier hobby, hè? Want ik heb nog een baan bij ProDokkum, daar jou ik les. De leukste squallen van Dokkum. Net let om even te zeggen. En we gaan gastenverblijf in, dus het hier had weer een functie gekregen. En daar ben we echt heel blij mee.
6: Ja, want ik heb nog herinneren dat vroeger hier een boer wennen.
7: Ja, Prins, hè, de familie Prins. De fabriek Prins, wel bekend in Dokkum. Dat is hier ooit heel lang geleden begonnen. Totdat Heid Prins zei van ja, jongen Pier, dat is mooi en aardig. Maar nou hak mijn ochtend doen. Maar toen is hij naar Dokkum. En daar is uiteindelijk Prins Dokkum toen uit ontstaan. Ja.
6: Nou, misschien had je hem willen, maar je meer deze kant een keer uitkomen. En ik wil je bedanken voor dit parteer.
7: Helemaal graag dingen. Dat is nou een bakje.
6: Ja hoor, wij nemen een bakje.
5: Zeker.
6: En dan komen we straks weer bij me om. En dan ben we weer heel erg zoals. Maar dat vertel ik nu ook nog net.
3: Nou, ik zou zeggen, lekker genieten van de koffie, man. Wij gaan verder met een goed stukje muziek.
5: Dus Prins is hier begonnen.

0: De gemeente Dantumadiel riet de renovatie van de Sikkemahal in de Westerijnta. Na zwaar genoeg de bouwkundige steert van de sporthal, bloot hij na de simmervakantie voor eerst sletten en wordt werken aan tijdelijke oplossings voor squallen en sportvereniging. Onder de telefoon heb ik wethouder Kees Wielstra en mij de wethouder ging ik importeer over de onderleiding, de planning en wat dit betuurt voor de broekers. Goedemiddag, wethouder Wielstra.
1: Ja, goedemiddag.
0: Wanneer wist de gemeente dat er probleem was met de bouwkundige steert van de Sikkemahal?
1: Nou, wie weet dat als gemeente al een heel skoft. Ik denk dat we wel hier weten, dat het op termijn er een keer ons hier te komen. En een heel skoft lien hebben we al als gemeente doen tot tijdelijke maatregelen troffen in het gebouw. En dat kennen de gebroekers ook wel goed zien. Het biedt de entree het lege deel zeg maar, van het gebouw. Er zit dan ook een ondersteuningsconstructie onder het dak, net als het instwaterzoer zag. Er zitten dakplaten, maar isolatie en dat begint een beetje trottingen. Dus de constructie op zich is goed. Alleen die dakplaten die niet meer goed. Die waren te boven en daar begonnen te lekken.
0: Ja.
1: Dus daar zijn al maatregelen getroffen. En ook de installatie binnen wat tijdelijke maatregelen getroffen. Dus jullie wisten dat al. Alleen getrokken dat er nog een ingrijpende politieke keuze onzierde. Er nou echt mee moesten. Vonden we het wel echt wel netjes om de verkiezingen aan te wachten dat een nieuwe gemeente hier er wat van Fineco.
0: Ja, want de squalbesturen die hebben besloten dat de sporthal net meer te broeken is. Is de hal op dit stuit nog wel veilig? Ek voor orenbroekers, ja. Of is die al helemaal dicht?
1: Wij hebben zelf als gemeente beoordeeld de hal is nog veilig broekbaar. Maar de squalen die hanteren wat een oorafwegingskader. Die stellen daar oren normen aan wat wel en wat net veilig is. Hè? En dan neem ik even als voorbeeld een wetterplas op een vlier van een sporthal. Als dat een keer voorkomen zo, nou, is dat acceptabel of net. Hè? Weer als de gemeente zei, nou dan had dat gebeurd. Dus is een lekje dak, daar repareert. Dat is voor de tijdelijke situatie hebben wij. En de squalenkoepels zijn van nou dat willen we net. Want dan ken ik de broekers van die sporthal Uruglietje.
0: Ja.
1: En dan kregen we ongelokken en dat accepteren we gewoon net. Dus die huizen in het begin van de simverkoopje kreeg daarvoor. Hij is als gemeente een brief gestuurd. Wij willen die sporthal net in broeken, want we vinden de gebreken om die hal te bot.
0: Ja.
1: En in uw eigen is dat niet meer veilig. Nou, toen ben we als gemeente in brief gegaan van wat geven we nou aan. Want dan kunnen we nou de boel sluiten en dan voorlopig maar even accepteren dat er een andere situatie is. Dat er hier daar een besluit over aan maakt. Hè? Want zo'n proces via drie, dat kost ik blijven die. Aan de andere kant weten we dat er een coalitieakkoord leidt. Dat is een aanspraak tussen het zien van de zandje en stemmen in de gemeente hier. En die zei de sport had lood. En iemand renoveert er. Dus wie weet dat die richting, dat er een renovatie komen had. Paal dan ook in gebroek meer van meidje. Dan is dat een ultieme gelegenheid. Om nou te zeggen, nou dan de hal nou dicht, want er moet een aantal ingrijpende onderzoeken gebeuren waar die een stukje slopen moet, bijvoorbeeld een asbestonderzoek of zo.
0: Ja.
1: En dan kan die hal tijdens dat onderzoek sowieso al niet meer broek worden. Dus van het moment maakt je wie nou gebroek.
0: Ja.
1: Dat betekent wel dat ik de verenigingen nou even een oplaksiekje maken, maar daar helpen we hun bij samen met deze sport, die de sporthal namens de gemeente beheert. Dus daar wordt hij zocht naar tijdelijke oplossingen voordat dat aan de rijer losgeert, het verenigingsleven, het sportleven.
0: Ja, ja, want dat is natuurlijk ook wel, de squal die starten aan ze natuurlijk weer, sportverenigingen beginnen weer. Binnen er al concrete locaties in beeld van deze partijen?
1: Ja, nou, er zijn verschillende locaties, werd van alles ook in. Hè. Dan hebben we Dan Wort, Van Worden is er nog, Inkomensweg. Zo binnen en rondom de Westerijn best wel sportaccommodaties werd wat kin. En wie had BV Sport als beheerder van die van uw eigen sporthal. Nou, en zo zullen we samen met BV Sport en de verenigingen werd dan die oplossingen lezen. En de verenigingen met zelf ook heel wat mannen wat dat betreft. Die zullen natuurlijk zelf ook om hen heen. Soms is het een kwestie van een telefoontje en zien hoe de planning in was zit. En dan past het jou.
0: Ja.
1: En dan geven we ondertussen heel snel los met onze onderzoeken.
0: Ja, en kun je hem dan als gemeente er garanderen dat die sportverenigingen sowieso hun activiteiten terugzetten kunnen?
1: Nou, als je garanderen, uiteindelijk hing het af van wat in een planning rug te breiden is. Hè? Want de accommodaties binnen er wel in een regio. Maar sommige sportverenigingen hing je en teams hing je dan een bepaalde tijd. Op een bepaalde dag in de week dat ze beslist dan sporten willen. En dan is het even een aanwachtje van nou is er dan een sporthal in de buurt die op dat tijdstip op die jongen ek roemt had. Maar we gaan er even vanuit dat er voor de tijdelijke situatie daar wel een mouw aan te passen is.
2: Ja. En de wordt zijn de renovatie wordt om en bij de varies verkoersje van 2022 dat het klaar wezen moet. Hoe realistisch is die planning?
1: Nou, dat weten we dan net precies. Dat is onze eerste inschatting even.
2: Ja.
1: Dat is op het eerste gezicht. We gaan natuurlijk wel op het eigen, maar onze eigen technici wat onderzoekwerk al dienen. En we weten ongeveer wat er gebeuren moet. Maar wie is bijvoorbeeld een asbestonderzoek uit dat er nog een dikke asbestsanering achterbij komt? Ja, dan kan het ook langer worden. Maar het kan ook kwatter worden als het al in mei valt.
2: Ja, dus daar is nog net echt concreet iets over te zeggen.
1: Nee, dan moeten de onderzoeken die het nu komen, die moeten dat uitwezen.
2: Ja, en zo'n renovatie, hier jeder misschien onder bel lutsen willen matten? Of zeg je van nee, wie ben wel op die iets met het onkondigen van deze renovatie?
1: Ja, nou, het komt vol oer als heel kwart termijn politiek, maar het komt omdat we gebroek maken van de situatie van de brief van die squal. Ja, omdat squal nog zijn, nou, voor u is het net goed genoeg meer, dus wie willen door locatie zieken. Nou, dan zeggen we, maar dan, oké, dan geven we nou los met onderzoek. Ondertussen beginnen we echt met de voorbereiding van het besluit van het proces van de Riet. Hè, want de gemeente Riet moet een besluit nemen, ook hoe de centen die er van nodig binnen. Nou, dan rint dat mooi gelijk op. En zo stomen we trots die onderzoeken op naar de echte renovatiewerkzaamheden. En dan maakten we dat zo gauw mogelijk klaar. En dan hadden we Westereen weer een hele mooie sporthal die het weer jaren en jaren maken.
2: Ja, nou, wij hopen voor de inwoners, voor de squalen, de sportverenigingen van de Westerrijn, dat het inderdaad, dat de planning helle werk in. Wethouder Wielstra, dank voor je toelichting. En nog maar een heel noffelijk weekend.
1: Ja, graag hier en gelijks.
3: RTV NOF.
0: Radio, TV en online.

0: Streekartiest.
1: Het is weer tijd voor onze nogal geheime streekartiest. Zij zingt een cover van Journey, Don't Stop Believing.

0: 104.8, 100.0 en 100.3 FM.
1: En hoor de hele vrouw op rtvnof.nl.
0: RTV NOF, regio Nijs.
2: De Veensje oefent met helikopters in Noord-Nederland. De Veensje oefent in augustus 6 dagen lang met helikopters in Noord-Nederland. Bij de oefening Center Hammer trainen bemanningen van 4 Apache-helikopters met een scenario waarbij ze groendoelen opsporen en uitskeerklimmen. De oefening is op Santjen onder mei 20 augustus en op 24 en 25 augustus tussen Jochen en Jelve Vieven. Het eerste kapat van de provincie is onwiest als tijdelijk leegvleengebied, met terug de helikopters leeg oer de groenvleeren maaien. De Veensje zei dat wengebieden en drokke locaties maaid worden en roept boeren op om rekken te houden met mogelijk schrikkelijk vee. Nog geen asielzoekers in Surventohal, Surhusterveen. In de Surventohal in Surhusterveen binnen ont nota nog geen asielzoekers opvangen. De sporthal is zo'n 20 juli beschikbaar als tijdelijke eftervanglocatie van Ter Apel, maar het is nog net wis of de locatie broekt worden mat. De mogelijke komst van asielziekers zorgen jeder van protesten in het dorp, wielst oren haar een welkom hieten. Neffens wethouder Rielle Boerema bleef de locatie ont 16 augustus beschikbaar en komt Surhusterveen pas in beeld als er eerst geen plak meer is in Nieuwe Pekela. RIVM waarschuwt voor smog in Friesland en andere delen van Nederland. Het RIVM waarschuwt voor smog door ozon in patten van Friesland, Flevoland en Midden-Nederland. Mensen die gevoelig binnen voor smog kunnen klachten krijgen en wordt adviseren om binnen te blijven en zware inspanning te behouden. De luchtversmarging is benamen onder eind van de middag en het begin van de juni het grutst door de warme dagen en het zonlicht. Letter op de dij wordt het dan skinner en koudere loft onviert, werd terug de smok weer verdwijnt.
0: RTV NOF Waarberjocht.
3: Met een eerst ont zuideestelijke streming komt de warme lucht naar u sta. Dan temperaturen van 23 graden op het water ont 24 tot 27 graden in de provincie. In de middag op zijn heest is de wind matig. In de nacht komen binnen de opklaringen en is er een minimumtemperatuur van 15 graden. Morgen is het simmers met een tropische warme zuidwestenwind en een afwisseling van wolken en zinnen. Het wordt 24 graden op het water rond 28 tot 30 graden in het eerste van de provincie. Menje wordt het met een noordwestenwind 22 graden met middags een spotje rein.
0: Dit is RTV NOF.
1: Mijn mooi fort.

0: Ja, dat wie passenger Alex Warren. Wij, de verslagjouwers weer. En Tjerkje is volgens mij nog steeds in Oud-Woord.
1: Ja, we zijn hier in Oud-Woord. We zijn nog steeds in Oud-Woord. Ik kom een heel mooi historisch plakje bij de Alma-Staten. En de eigenaar de Benne, die zit hier te zien. Waar is dat?
2: Ja, ik ben Faikje Meijer. En ik wij hier, denk ik, dik vjouwer hier. In de Alma-Staten.
1: Ja. Ja, en dat is een heel bijzonder plekje. Een stuk historie, maar je hebt toch ook nog wat leuke dingen. Ik had lezen, het had een stinswest vroeger.
2: Ja, dat klopt. Het oudste stik is uit de 14e eeuw. Dus dat is bijzonder oud. Rond 1600 is er een stuk oorbruts en daar gaan ze de scoren achter maken. En nu is het inmiddels een boerderij. Ja.
1: Ja, en hoe waren je hier of jou? Je bent ook weer wat aan het restaureren.
2: Ja, dat was wel nodig. Het was al je achterstallig onderhoud. En wij hadden het varhuis is helemaal opknapt. En van mij tijd het riedekker, de haaien, treien helemaal aan het bezig geweest. Het is nou super mooi geworden. Ja.
1: Ja, en het is hier echt prachtig mooi, wat in orde staat hier. Ja, en je hebt ook een grote tuin, en daar doe je ook wat mee.
2: Jazeker, we hadden een theetuin. En daar ben ik vier jaar geleden mee begonnen. En toen heb ik zoiets van, nou, het is mooi waar. Ik smiet de tuin hier en dan komen er wel mensen, maar ze weer dus net. Er kwam soms twee, soms drie en dan zit ik met al die taart. Moesten we dat zelf opeten? Dat weet ik net de bedoeling. Dus op een gegeven moment, ik doe alleen nog op reservering. En dat bevalt me heel goed. Meestal reserveren en dan zorg ik wel voor wat lekkers. Dus dat werkt.
1: Ja. Dus de meesten weten dit zelf wel te vinden. Want aan de boerenkant zie je dat net.
2: Nee, klopt. De boerderij staat is maar oorsom. En ja, de meesten die maat het even weten. Maar als ze het niet weten, komen ze vaak ik wel weer van de tweede of derde keer. En dat is natuurlijk heel leuk. Ja.
1: En ik hier uit om jou, want ik wist net dat je er een tijd toen je weer.
2: Nee. Ik maak het zie ik net volle reclame. En het is extra, ik wil het net te drok haar. Ik doe het voor de leuk. Voor de gezelligheid, net verdeeld. En als de meesten komen, vind ik het eigenlijk altijd leuk.
1: Ja, en toen had je hier ook een hele mooie grote tuin. Want vanaf de voorkant zie je dat net. Dat is eigenlijk de achterkant van een boerderij onder diek. En dan zie je dat net. Maar het is hier gigantisch grut.
2: Ja, het is denk ik, het is leuk zo'n 1000 vierkante meter. Dan zit je al je fruitbemmen achter. Maar dat zie je inderdaad van de wei al, zie je dat net. Nee, dat is heel, het is best wel grut. Het is denk ik, van de meeste mensen wel een verrassing.
1: En daar gaan we leuke plekjes maken waar de mensen zitten kennen.
2: Ja, dat is aan de zijkant van de boerderij. En ik is mooi onder de fruitbiem zitten. Dus, en wat mij betreft, mij is ik wel helemaal achter in het land zitten bij de sleet. Vind ik best wat de mensen zelfs willen. Ja.
1: Ja, en kom je dan groepen of ik mensen die denken van of ik in te fietsen, we word je dan even deel of hoe gaan ze dat?
2: Ja, er komen groepen waarheen van de weekend Haiti, dat in zo'n vrouwje, die komen wel uit de buurt. Maar dan ben ik wel mensen die bel je en die zeggen ze van nou, we zijn te fietsen, kunnen we bij je een bakje koffie en wat lekkers krijgen. En dan gaat het soms om twee mensen, maar dat vind ik prima.
1: Ja. Ah, dus dat ken ik. Had er niet een ding, we zijn te fietsen van een beetje.
2: Ja.
1: Dan kennen ze eventueel bij Elie, kunnen we dat te lonen.
2: Ja, dat kan zeker. En dan zwaar ik dat ik wat lekkers bij de koffie ga. Dat maakt me eerst al wel lukken.
1: Juist, ja, en net al die taart niet voor je nee. En dat er niks komt. Ja, nee, nou, dat is weer een heel leuk plekje. Ik zie naast nog even zien wat foto's hier, maatje.
2: Ja, leuk. Ja, hartstikke mooi. Ja, dat is, denk ik, wel de moeite waard om even foto's te nemen.
1: Ja, en mooi dat we

0: Hier, ik even te lonen koeren.
1: Ja, leuk dat je wienen. Gezellig even.
0: Ja, leuk. Dankjewel daarvoor. Ja, dit weer dus even vanuit de Alma-Staten.
2: Nou, dames, tieren dank. En we jaren straks even. Ben je hem dan maar daar binnen.

0: RTV NOF.
1: Ekin, tenaat, dan wat en bedaat. Noordoost-Friesland.

0: Ja, even serieus. Nou, beginnen we wel even serieus aan het praten. Onder de telefoon heb ik Elke Nutma, directeur van Sociaal Werk Ameland. Op woensdag 12 augustus stiert op het Ameland voor het eerst een keertswedstrijd van jong en oud op het programma. Wat begon als een initiatief, maar opstart toch Martine Kienstra om de typisch Friese sport naar het eiland te brengen, is intussen uitgegroeid naar een evenement met een soort belangstelling van zowel Amelanders als deelnemers van de festival. Hoe dat ontstaan is en wat ambities voor de toekomst binnen, bepraten we met Elke. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is het idee ontstaan om correct op het Ameland een keertswedstrijd te organiseren?
1: Nou, ik denk vorige oude winter, vorige jaar, zie ik het er maar met Tine hoor, die zelfs vroeger ik maar de Vralis PC mijn keerts heb. En ik ben ook wel redelijk actief keertser als ledenkeertser. Het zijn van, nou, we moeten nog eens een keer wat mijn keertsen van. Want ik weet dat er op Vlieland al heel lang een Jan van Vlieland keertspartij is. Dus ik zei, waarom kunnen we dat nog niet op Ameland doen?
0: Ja.
1: Zo hebben we daar al meerdere over om praten gekomen en het aanzet.
0: En jou zegt ze van, ik ben ik wel een keertser, want ja, keertsen, het is een echte Friese sport. En ja, Ameland heeft toch wat zijn eigen identiteit. Past deze sport wel goed op het eiland?
1: Ja, waarom zou dat net kennen? Ik bedoel, ze hadden daar ook een pumptrekbaan, dus waarom zou keertsen er dan ook net bij kennen? En het is een mooie sport waar je net een hele protomeest tageliek van orde binnen. Als je maar eens je binnen, kun je samen erdoorheen om een potje te slaan.
0: Ja.
1: En het is een mooie sport voor Ben om een grote coördinatie in hun eigen hand te krijgen. En ik daarom dat het goed past bij de sportieve ontwikkeling. Want Martine, dat is onze buurtsportcoach,
0: ja,
1: die had daar natuurlijk grote wil van om dat mooi voor elkaar te krijgen.
0: Ja, ja, en zij introduceerde je nou keertsen op het Ameland. En ja, hoe liep het had je nou zorgen naar de belangstelling? Had het je hem verrast?
1: Jazeker, ja, want we hebben dus uiteindelijk 22 deelnemers. En er winnen dan 24 partouren.
0: Dat is best een soort. En ben dat ik een soort van de wal van? Of alleer eilanders?
1: Nou, er komen we gewoon van de eilanden. Daar ben ik toeristen, die keertsen natuurlijk en op het eiland binnen. Maar daar ben ik toch wel aardig wat. Die komen van de wal. En daar ben ik een protje, omdat we dit samen maar keert voor die vast wat door uit verder. Het komen er ik protje van ver wat al.
0: Ja.
1: Je mag heen en die zwaar je er ik voor dat wij de materialen krijgen. En daar ben we natuurlijk volgers van de ploeg hier dankbaar voor. Want wij gaan natuurlijk op Ameland er net zo volle spul van.
0: Nee.
1: Dus die neemt elkaar de Marleen en telegraven en proppen enzovoort in mei.
0: Mooi. Ja. En er wordt intussen natuurlijk al weken getraind. En ja, is het nou de bedoeling dat het een eenmalig evenement is? Of hoop je dat, ja, dat het keers een vers plak krijgt op het Ameland?
1: Wij hopen wel dat het vers plak krijgt. Want de band, de squallenband, had het hier voor het eerst maar die in mijn squallen keert in Friesland. En dat die nou net zo volle vertuten natuurlijk. Want ja, dit is de eerste keer. Maar wij hopen wel dat mij deze deelnemers er meer enthousiasme bloedt. Omdat ik letters meer van de futte aan en dan uiteindelijk misschien ik nog wel mijn eigen patroon een keer naar de Oudmeijerspartij of naar de Vreemdste kennen.
0: Ja, en Kim Meesing zich nog op Jan of?
1: Nee.
0: Is het,
1: nee,
0: het is sluit?
1: Wij zijn de laatste dag dat Meesing zich op Jan kon.
0: Ja.
1: We hebben nu 24 patroon en daar binnen dan nog een band patroon en daar binnen bij de Mali ben je het zien en bij de Vrali ben je de 6 patoren.
0: Ja.
1: Dus we hebben best een hele grote meesken die maait wel willen. En het idee is iedereen maar in ieder geval 2 of 3 om op een keertje. Dan had ik iedereen een mooie maaidien. En dan ben de prijzen te verdelen. 14 kronen zelfs uiteindelijk. Maar goed, dan ben ik prijzen voor de prijswinners van Ameland Adventure, van Outdoor Ameland. Op een robbentocht en voor de grote meesten is er dan allerhande dingen voor Ameland producten en waardeschecks.
0: Wat mooi.
1: Ja, wij willen natuurlijk dat ze graag weer eens een keer naar Ameland te komen om daar leuke dingen te doen.
0: Nou, dat zeggen ze dat ze komen, want hoe zucht het eruit met het vervier en hoe gaat het met de boordtieren? De meesten met lekker lawaai.
1: Ja, iedereen maakt bij de boord van kwartier voor 10, dan ben je 11 uur ongeveer op papier. Ik ben vanuit en dan kwartier voor 11 om je even te keertsen. En dan, dan is er natuurlijk nooit die nog wel even gestuurd dat ik nog wat orderingen te doen. Outdoor Ameland, die had dan wat spul wel zet dan voor de band om te watchen. En voor de grote meesten, als ze wollen, kunnen ze natuurlijk altijd ergens een fiets vinden om mij nemen om nog even een slagje over het eiland te gaan.
0: Ja, en dus dat, en dan is het dan, hoe let ben ze dan weer clear? Hoe let kun je ze weer op een boot zetten? De laatste boot?
1: Ja, uiteindelijk de laatste boot gaat om ik dacht jou al wacht, een kwartier voor acht. Nee?
0: Oh, dan kun je gewoon een hapje eten op het eiland, Jekwa.
1: Ja, ze kunnen wel even om erin wat ze willen, maar ze mag gewoon even op een boottientje en bij Wagenbach als ze op de boot stappen en dan kun je uitvinden. Er liggen wel boten die het hun werk op tijd weer ombrengen kunnen.
0: Nou, en Silio zelfs ik nou een baltje slaan?
1: Jawees. Ja, dat zelfs ik maar.
0: Hartstikke mooi. Nou, ja. Alvast volle plezier, mensen. Dit wie ook een nut, maar tig dank voor het gesprek. En een hele mooie dag en wedstrijd aan mensen op woensdag 12 augustus op het Ameland.
1: Graag gedaan, hondje.
2: En zo ben wij alweer onbelonen. Op in het einde van dit tweede uur van Mooi Voort. We beginnen op naar het vierde en laatste uur alweer. Wij hadden dit uur weer een protte meesken sprutsen. Uw verslagjouwers die ben op paard west. Die gaan het laatste uur ook nog op paard. Waar precies heen, weet wie nog net. En in het laatste uur wordt bekendmaken wat uw streekartiest is. Dus ik zou zeggen, blijf nog even lekker luisteren.
3: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
4: De Friese Motorfiets!
3: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
5: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
6: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
5: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
3: Wij hebben haal- en brengservice.
7: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
8: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
9: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
8: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
9: tdnoord.nl.
10: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
9: TD Noord, uit Jesternaidjerk.
11: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
12: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur. En alles daartussenin.
13: Yo, Freerk. Maar bestel kan tot
12: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836. Van Raadsma.
14: Zaken goed bijhouden. Argieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 hier. Product.frl Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
15: Tromeesje mij in beheining.
16: Maar gewoon CA Plus een certificering.
14: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl Drachten.
17: Pakken. Zullen we even op een stoel?
18: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
17: Baasmazitcomfort.nl.
19: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
20: Ja, echt maatwerk!
21: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
22: SGmaatwerk.nl.
23: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
22: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
21: Keukens en kasten op maat.
24: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Traaien Oeren.
25: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
26: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Saudi-Arabië, Pakistan en Turkije hebben gisteren een wederzijds defensieverdrag ondertekend. Volgens de overeenkomst wordt een gewapende aanval op één van de drie landen gezien als een aanval op alle drie de landen. De landen verplichten zich daarmee tot gezamenlijke verdediging bij een mogelijke aanval op een bondgenoot. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeren de A12 bij Den Haag door de Utrechtse baan op te gaan en zich bij de tunnelbak op te stellen. De niet aangekondigde actie is een reactie op droogte in Nederland en bosbranden in Frankrijk, Spanje en Limburg. Zij eisen een volledige stop op fossiele brandstoffen en kondigen voor 19 september een grotere blokkade aan. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als minister van Justitie met 50 tegen 49 stemmen. Democraten vrezen dat hij door Trump wordt ingezet tegen politieke tegenstanders. Twee Republikeinen, Susan Collins en Lisa Murkowski, stemden ook tegen. Blanche was al waarnemend minister sinds april na het ontslag van voorganger Pam Bondi. Vier mannen zijn aangehouden na een inbraak in een brandweerkazerne in Aalsmeer. De verdachten vluchten met een auto waarna de politie een korte achtervolging inzette. Uiteindelijk konden ze in Amsterdam worden aangehouden. Dit jaar zijn er al tientallen inbraken geweest in kazernes door het hele land. Het gaat de dieven vooral om duur redgereedschap. Het weer tot slot zonnig, maar later meer bewolking. Er waait maar weinig wind en de middagtemperatuur ligt tussen 22 en 25 graden. En tot zover het nieuws.
0: Oh, 11:30.
1: Hocus pocus. Time for focus.
2: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
3: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de vier in het midden.
4: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
5: Ik twijfelde over mijn gehoor. Maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
4: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
3: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met de vier in het midden.
6: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
27: Wij onderhouden
28: en verkopen
27: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
6: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
29: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
6: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
28: in Ford
27: en Opel.
30: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
31: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
32: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
33: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
34: Zo, dat ziet er gaaf uit.
33: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanes. Mengen in elke kleur is mogelijk.
35: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
33: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
32: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
36: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
37: En van speelgoed tot feestartikelen.
36: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
37: Max Voordeel in Den Bosch.
38: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
39: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
38: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
36: Alles voor in en bij het zwembad.
37: Max Voordeel in Den Bosch.
25: Dit is RTV NOF.
40: My No, mooi fort.
41: Live verslag, streekmuziek en gezelligheid.
40: Dit is Mooi Fort op RTV NOF.
42: Ja, onze streekartiest zit al in de studio, maar wie oh wie is het toch deze week?
40: Hek Hjoed is RTV NOF weer Mooi Fort.
43: Wat ben we Mooi Fort met?

0: Live, verslag, streekmuziek en gezelligheid. Dit is Mooi Fort op RTV NOF.
1: Ja, welkom waarom bij het alweer het laatste oren van Mooi Fort. Live vanuit de studio en we zitten nog steeds hier in de Westerijn. En tegere mij, Janneke de Boer en Gradus Kooistra en vanzelf onze verslagjouwers die ons al de hele medie prachtige items aanleveren he, uit de regio. En onze streekartiest is al aanskoot en ik denk ik dat dit de jongste streekartiest is die we in deze serie hebben. Dus die zit hier al mooi te wachten en nou die er de kleer voor. Maar eerst geven wij nog even naar onze verslagjouwers, Kees en Wieger. En ja, ze zitten op een verrassingslocatie voor u althans. Heen.
2: Ja, dat klopt. We zijn in Borodenwurt, dat zeg ik het goed. Die ook ben we op de Brummenstad en we zijn richting Foutgum ridden. En daar ben we aankwam in het Piet Paaltjes Tjerk, of zegt Kees, wat zegt u?
3: Pieter Paaltjes, ja, daar ben we. En we zitten hier in het Tjerk en ik praat met Grietje Tania uit Science. En zij kan alles vertellen over Foutgum van A tot Z, hè?
4: Nou, A tot Z, ik ben hier nu 30 jaar, dus ik weet wel wat vanzelf. Maar nou ja, Foutgum is een heel iets dorpje. En we wijnen hier maar zo'n 60 meest. Dus dat is net een protte, maar het wennet je goed. En nou ja, Foutgum is een dorpje dat al jaren is als dat het vroeger weer. We hadden hier de oude ringwaai is er nog, maar de tjerkenpaden die naar tjerken te gaan. En bovenop het terp zit vanzelf de tjerken en daar zitten we dus in. En ja, dat is een pronkje vinden wij zelf.
3: Wat, het tjerken?
4: Ja. Dat vinden we wel, ja.
3: En waarom?
4: Nou ja, hij is een periline helemaal opknapt van binnen. En nou, wij vinden zelf dat het er heel mooi uitziet. Dus we vinden het wel mooi het meest hier komen met het Sjerkenpaard. Dan hebben we wat onger in. En dan en twee keer in de maand hebben we hier ook nog het Sjerkentjenst.
3: Dus daar ben je hier van de weinige zeker die herinneren om jou naar het Sjerkentjenst te gaan.
4: Ja, nou hier, wij heren bij de PKN-gemeente van Raad, Boavond en Foutgum. En de oren tjerkentjenesten ben dan in Raad. En dan en hier nog twee keer in de maand. Dus daar ben je wel heel mooi blij mee.
3: En zit het dan vol?
4: Nee. Dat, ik heb begrepen dat het nou ja, het aantal 20, 30 mensen is. Dus vol is het net, nee.
3: Nee, dat is net volle meer. Dus, en nu kunt u dus eigenlijk een heel prachtig ding vertellen over Piet Paaltjes, of net?
4: Ja, Piet Paaltjes, dat is het synoniem van dominee François Havensmiet. Die had hier in Foutgum dominee West van 1859 tot 1860. Traaien heel hier. En hij had hier, hij is hier als kandidaat kom. En hij had een heel prachtig verhaal, skreun oor zijn tijd, dat er hier weer. En dat heet dus mijn eerste gemeente. En dat is heel mooi om te lezen, om te zien hoe het in Foutgum hier vroeger weer. Dat, ja, en hij had hier, zat hij zelf ook al verteld, wel wat een zware tijd hoor.
3: En waarom had hij hier een zware tijd hoor?
4: Nou, hij was zelf heel jong nog, hij was 24 toen hij kwam. En je bent een hele grote, nou, hele strenge christelijke meester. En daar had hij wel moeite mee om daarmee om te gaan. Hij kwam uit Leiden, daar hij studeert. En hij is in Ljouwt geboren, dus het is heel wat anders. Het is een liets dorpje, maar al die boeren die de leiding hingen in het Sjerke. Dus het was voor hem wel moeilijk.
3: Maar dan had hij hem zelf wel terug in de sluin, of niet?
4: Nou, hij had hier maar trein heel je west. Dus toen hij er verhuisde naar Den Helder en daarna naar Schiedam. En hij was wel vaak wat depressief. Dat hij had ik een einde aan zijn leven maken in Schiedam. Dus hij, nou ja, iedereen die zijn verhaaltjes kent, zijn gedichtjes, die weet ik dat er heel zwarte humor hier soms. Dus ja, dat iedereen hem, denk ik.
3: En hier had ze toch echt zo'n Piet Paaltjes paard of net?
4: Nou ja, we gaan hier al eerst stritten in Foutgum, met Piet Paaltjes paard, de François Havensmiedwaai. Dus hij wordt je wel betocht hier in Foutgum. Ja.
3: En ik zie hier ook nog een mooi beeld erachter.
4: Ja, ja, klopt. Wij hebben hier het borstbeeld van Havensmiet. Dat is maken terug van Jensie Popma. En het echte in brons, dat zit in Ljouwt bij de Vrouwenpoortsbrug.
3: Oké, okay, ja. Is hier al meer te zien hier in Foutchem?
4: Nou, op dit moment zie je dus twa bijen. Wij hier sliep in Tjerke, refugio heet dat. Wij lezen aan het Zilterpad. Van mensen die bij het water langs rennen. Die ken je hier als ze willen een nachtje.
3: Oké.
4: Ja.
3: Heel bijzonder. Ja. In het circus sliepen.
4: Ja, dat is ook heel bijzonder. Dat vinden de meesten ook, hè, die komen te sliepen. Het is wel een gewoon bedje, een stretcher. Dus het is net...
3: Leidt het wat mogelijk?
4: Nou, ik weet het net eigenlijk. De meesten heer ik net klagen. Dus.
3: Nou, ik zou bezuren zoeken net op lezen. Nou, ben er nog meer bijzonder ding? Ja, een paar jaar geleden, toen reed ik een wienhoos west, hè?
4: Ja, dat is al wat jaar geleden, ja. Dat was in december, in augustus volgens mij. Toen kwamen er hier een wienhoos. Waar kwamen precies waar? Dat weet ik niet eens. Hij kwam hier, hij is hier over de tjerke heen kom. En hier tussen trouw. En toen de plaats van Hiemstra had rekken. En daar is Leeuwik de hele score opteeld. En dat is later helemaal op naai weer opbouwd. Dus,
3: want volgens mij weer dat een hele sensatie. Dat ik al op landelijke televisie geweest.
4: Klopt, ja. Wij winnen zelf onderwijs op de boord naar Scandinavië. En toen heerden we het op SBS Nijs. Dus die jongens, toen we daar op boord zitten. Dus dat was wel bijzonder. Ja.
3: En hier haak ik nog een peker een beste bron geweest, hè?
4: Ja, een aantal jaren, Lien, is er... Is hier een hoes, of een boerkerij is helemaal opbaat. Dat wie ik in de simmer, ik weet nog dat het heel warm weer. En die is helemaal eigenlijk te verlengen. En er is nog een hoes, en dat is Aaron hier, wie dat leuk is. Ja. En dat is wat nou weer opbouwd. Dus ik hoop net dat het een vloek is hier in Foutchem, maar. Dat gaan we hier ook mee maken. En het is wel heel ingriepend voor de mensen die erin wennen.
3: Oké, dan wil ik je bedanken voor het interview. En veel succes met je tjerkeren.
4: Ja, dank je wel. En bedankt voor je komen. En ik hoop dat de mensen hier wat wel komen. Om te zien hoe toch mooi dat het hier is.
3: Ja. Ja, wanneer, tot hoe laat ben je hier nou hier?
4: Sneu in de middag ben je tot 4 uur hier. Van jou over 12.
3: Ga ik nog een website waar de meesten op zien kennen?
4: Nee, die hebben we net. We hebben wel een Facebook-site.
3: Okay.
4: Foutchem heet het gewoon. Dus ja.
1: Nou.
3: Oké, dat zag hier Foutchem. En we gaan weer even verder.
1: Hartstikke mooi, Kees en Wieger. Foutchem. En onze streekartiest zit er klaar voor. En ze gaat zelf haar nummer aankondigen.
0: Informerend en actueel.
5: RTV NOS.
6: Hey,

0: De streekartiest. De streekartiest.
1: Ja, Ingrid de Ruiter is aanschoot. En dat is ik u in de Riege, de jongste streekartiest. Hoe oud bist u, Ingrid?
2: 14 jaar.
1: Hartstikke mooi. Nou, welkom in de studio. Het is een thuiswedstrijd, want het is hier vlakbij, hè? Dan ben je, nog op een fiets of rinden?
2: Ja, fiets.
1: Toch op een fiets. Nou, we hebben een paar nummers van de Jet, covers. En, maar vertel eens even, wat doet hij zelf?
2: Nou, sinds dat ik 8 jaar ben, begon ik al met jongen.
1: Ja.
2: En mijn mam zei toen van ja, dat klinkt net verkeerd. Dus toen ging ik er ook verder in. En nu ben ik uiteindelijk hier kwam.
1: Ja, en dus heb ik al aan op het podium stiend. Dus het is net alleen maar in de badkamer.
2: Nee.
1: Wat heb je al doen? Ik leer iets op kunstbende.
2: Ja, ik ga bij de kunstbende, daar ga ik zang optreden.
1: Theaterkerk Nes, ja. Wat heb je daar doen? Heb je daar mee optreden? Of heb je daar,
2: Ik ga daar een paar nummers zang met mijn gitaar. Ik meende dat het al je covers waren. Daar heb ik het ook wel naar mijn zin.
3: Ja, en de Jerry Season, noem het maar je gitaar. Doe bespielst ook aardig wat instrumenten. Wat voor instrumenten bespielst al je?
2: Nou, ik speel je gitaar. Dat speel ik nou het meest, dat nota. Drums, dat vind ik echt wel even leuk om te doen. Even lekker slaan, even. Ja. Piano, dat doe ik net zo volle, maar ik ken het wel.
3: Ja, maar drums en sjongen, ja, het kind, maar dus die combinatie wel drums en sjongen? Of was het iets van, als ik optreed, dan neem ik mijn gitaar mee of piano en dan sjong ik?
2: Ja, sjongen met piano vind ik wel wat ingewikkeld. En mijn drums, dat ken op zich nog wel, maar mijn gitaar en sjongen, daar ga ik helemaal geen moeite mee.
3: Nee.
2: Ik doe dat samen.
3: Ja, en binnen ik een bepaald genre muziek, wist u van huis? Want we gaan nu een aantal covers van Diet. Wat vind je een beetje leuk?
2: Nou, ik zong meestal country. Maar ik vind orenmuziek vind ik echt heel leuk om te luisteren en te zongen. Dus het maakt het mij eigenlijk net volle uit. Ik vind alles wel leuk om te doen.
3: Ja, en je bent nu natuurlijk nog hartstikke jong. Er leidt een wereld van die iepen. Haast dan ik zoiets van, altijd een beetje satrogje, doe ik eigenlijk wel mijn eigen noemer schreeuwen. Een beetje singer-songwriter.
2: Dat weet ik nog net. Daar zit ik nog een beetje om te denken. Het leidt erom van, wil ik nog wel verder met mijn muziek? Vind ik het nog wel leuk? Ik zie wel wat er dan gebeurt. En dan,
1: ja, want ik gist ik naar de squallen vanzelf.
2: Ja.
1: Wat voor opleiding dorst?
2: Ik zit nu in de middelbare.
1: Ja.
2: Nu ga ik naar klasse Trajeta. Ik zit op Dakkenga, in Dakken.
1: En zorg en welzijn volgens mij. Nee, Bos de Mietje die zorgkant op. Want we zijn vanuit, ik moet nog maar eens even zien, ook in de muziek wil.
2: Ja.
1: Dus het is natuurlijk een heel soort keuzes. Maar eerder ik iets in de muziek, dat denk ik van, nou, dat vind ik net zo leuk. Of de size van, nou, ik moet er nog eens even naar denken. Misschien krijg ik even door social media. De size, nou, daar ben ik net zo van.
2: Nou, ik vind het wel leuk om erop te zitten. Maar ik vind het, ik zit er nog een beetje om na te denken van, dat ik eerst net mijn muziek op social media wil, denk ik. Want dat is gewoon eerst volle gemakkelijker. Dan weet ik echt precies wat ik wil en hoe ik dat wil. Want ja, eerst wist ik het net zo goed en ik leerde het alleen maar gebeuren. Maar nu denk ik een beetje van privacy is echt belangrijk. En ik wil er graag echt zien wat ik er om vind en wat en als ik er mijn trof wil gaan. Dus daar zit ik dan nou een beetje mee.
3: Ja, en binnen ik meesken in die nice omgeving die tijd daar een beetje bij helpen, die begeleiden? Zo van, nou, dit is beter net, want dat wil, of?
2: Nou,
3: wist je een grote zus naast te zitten die zei, hey?
2: Ja, nou, dat is zo kennen, maar ze had er net volle verstand van. Dus,
1: de zussen zouden het kennen.
3: Zusterliefde, ik zeg het wel.
1: Ja, maar dit, als het nou zoiets van, stel, die is het wel maar de muziek, hè?
2: Ja.
1: En dan moest een duet zingen, maar wie zou staan een duet zingen willen?
2: Net maar mijn zus in ieder geval.
1: Maar ik bedoel even, hè, is dit nog zoiets van, dat is een bekende artiest of een...
2: Nou, ik ga nu vullen mijn Sipke om.
1: U is een streekartiest van vorige keer, van vorige weekend, ja.
2: Ja, daar ben ik nou echt wel volle mee bezig. Mijn muziek, een verske mee bezig. Maar het gaat nog wel een beetje sloom. Het gaat nog net heel goed vooruit. Maar daar ben we wel mee bezig.
1: Want Sipke is ik een beetje van de blues en een beetje dark. Een beetje,
2: ja.
1: Dus dat is wel een heel type. Dat past dus ik dat volgens mij. We beginnen natuurlijk net verklappen wat. Maar die laatste nummer past er ik wel een beetje bij misschien.
2: Ja.
1: Ja. Dus je wist nog net helemaal dat het jong het echt die ding werd.
2: Nee. Ik zit er nou een beetje om na te denken van... Wil ik verder mijn muziek? Of hou ik er mij op en geer ik in de zorg? Of ik bloot trok in mijn muziek en ik doe allebei.
1: Nou, dus ken ik nou, hè, Krijn. Je wordt even van Saar... Vogels van Krijn. Ja, van Dietwa. Ja. Die werkte ik in de zorg. En Atje, die wij ook wel kennen, die treed ik wel op aan bed. Maar meestal met muziek en zorg gaat wel heel goed samen.
2: Ja. Of ik ken het altijd nog als hobby horen natuurlijk. Want ik ben net van plan om muziek helemaal aan te sluiten. Ik blow het nog wel steeds aan. Ik blow nog gitaar spelen en drummen. Dat ben ik nog wel van plan om... Het was jongen nog wel.
3: Ja, dus de toekomst leidt iepen. En nou ja, het maakt ik wel, want we gaan nog een heel mooi noemer.
1: Ja.
3: Kist het zelf onkondig je?
2: Ja, Stupid Cupid. Dat is een cover van mij die ik ga inzangen in de studio.
3: Ja, dus Stupid Cupid van Ingrid de Ruiter.
4: Ekjoet is RTV NOF weer mooi fot. Wat ben we mooi fot met?
2: Ik heb een beetje humor in horen, hè?
5: Ik.

0: RTV NOF, het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Hongaarse regeringspartij TISA draagt jurist András Baka voor als nieuwe president. Dinsdag stemt het parlement over zijn voordracht. In Rotterdam is een 26-jarige man aangehouden voor 2 steekpartijen en een poging daartoe vanochtend in Delfshaven en Overschie. Saudi-Arabië, Pakistan en Turkije hebben gisteren een wederzijds defensieverdrag ondertekend. Een gewapende aanval op 1 van de 3 landen wordt gezien als een aanval op alle 3. En de Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als minister van Justitie. Het weer tot slot zonnig, maar later meer bewolking. Er waait maar weinig wind en de middagtemperatuur ligt tussen 22 en 25 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl. Dit is RTV NOF.
2: Mijn no, mooi fort.

0: En wij gaan weer verder. Wij schakelen oer naar uw verslag, jouwers Minke en Tjerkje. En als ik het goed begrepen ha, worden de dingen uit het water visken. Waar zit je?
1: Ben je nou in Westergeest, dicht bij de camping, het zwemmer. En we zitten hier onder de dik en we rijden hier daar. En we zien je al je meisjes visken. En dan komen we erachter, daar is je een viskwedstrijd bezig. Dan ga ik even 2 meisjes hier onder gaan, die er wel wat meer over kunnen vertellen. Maar ik even weten, waar ben je?
2: Ik ben Wiebe de Vries.
1: En je zit hier mooi te visken. Hoe vaak doe je hem dit eigenlijk, zo'n viskwedstrijd?
2: In de bouwvak doen we dit zo'n keer.
1: Dus zo'n keer en dit doe je dus samen in een koppeltje en waar degene die in Jonkio zit?
3: Onderlaan met Venema.
1: En doe dus dan samen Marco doe je hem dus de viswedstrijd en je doet dus ongeveer zo'n keer in de maand of in de jaar?
3: Nee, alleen in de bouwvak. Voor de rest van het jaar dan doen we het op zaterdag koppelvisken.
1: Dus je doet wel vaker maar in zulke viswedstrijd. Wat vind je hem nou zo leuk om een viswedstrijd?
3: Nou ja, de uitdaging een beetje. Soms dan vangst wel wat en soms net. En anders dan had ik gewoon een gezellige middag gewoon en anders dan vangst wel wat.
1: En is dat voor jou hetzelfde?
2: Jazeker. Het is een ontspanning. Hè. We zijn wat aan de andere kant, dus we moeten ook voor het hobby zieken. Hè. Maar dat zie ik mijn leven lang al. Hè. Dus dat mag ik eerlijk bij. Hè.
1: Dus ja, en dan na de bouwvak, dan doe je hem dus zelf. Maar doe je het alleen nog maar hier of doe je hem dek op oren plakken en zo?
2: We doen het alleen hier, we zijn van de camping. Er zijn nou op dit moment 19 koppels, dus 38 viskers. En in de bouwvak is dat ongeveer het gemiddelde. En ja, als het aan in de gewone competitie is, dan zit er ongeveer een 14, 15 koppels.
1: Sorry. En jij bent dan hier van de koppels?
2: Wij zijn hier van de koppels, ja.
1: Sure. En je bent dus nu in de bouwvakje bezig. Je begint van de campingwei. En dan daarna is het de normale competitie. En je doet dat al best lang. Ik wens je nog een protte succes met de viskerij hier. En hopen dat er wat uitkomt. En Tjerk en ik zullen weer verder op pad. Dank je wel.
0: Ja, dankjewel Minke en Tjerkje. Wij komen verderop in het oren nog één keer bij hem. En dan zien we zien wat je hem dan binnen.

0: Ja, wij gaan aansluiten weer verder met ons live verslag. Minke en Tjerkje, ben nog even voor u op aardwest. Dat zal het laatste, de zal de laatste bijdrage wezen. Wij gaan eerst verder met muziek van de Pretenders. I'll stand by you.
1: Hasto Nijs, tip de RTV NOF redactie via WhatsApp. 0412-44-1202.
0: Hek Joet is RTV NOF weer mooi voort.
2: Wat ben we mooi voort met?

0: I'll stand by you. Ja, wij binnen Kaam om de laatste bijdrage van uw verslagjouwers op paad in de regio. En nu praat Minke met een meidenwerker van herberg Voestrum in Westergeest.
1: Ja. Wij staan hier nu bij de herberg Voestrum in Westergeest. En we staan hier nu naast een van de medewerkers hier. Wat is jouw naam?
2: Mijn naam is Biwa.
1: En jou werk hier nu voor hoeveel jaar al?
2: Sinds september 6 jaar.
1: Zij hier wel, dat is anders kof. Je ook in Vesters wat meer vertellen. Wat is hier al je te beleven bij de herberg hier?
2: Nou ja, Boppel hebben we natuurlijk hartstikke heerlijk eten en alles. We hebben onze eigen biertjes. Die hebben we op de tap en op flessen een aantal. Daarnaast hebben we een hele mooie smokerdest in. Daar smoken we onze eigen spaardips en onze pulled pork. En verder hebben we ook nog vrouwen kermis. Vrouwen been kermis, waar de meeste kunnen een nachtje. En dat is het. En daarnaast hebben we nog een hulp dat catering. We doen buffet op locatie en dat soort dingetjes.
1: En je zegt nou kamers, vier verschillende soorten kamers. Ben je nou ook al hier al volledig geboekt of hoe zit dat ermee?
2: Zeker binnen die momenteel volledig geboekt, gelukkig wel. Ja, dat vind ik hartstikke mooi.
1: Ja, dat is natuurlijk zeker mooi om te hebben. Je zit nou een paar mensen lekker te eten en zo. Wat voor verschillende soorten eten kun je hier ongeveer eten? Want je zei, het is een restaurant, maar middags eten zouden ze eigenlijk al kennen.
2: Ja, zeker hebben we ook voor de lunch mooie gedachten. We binnen nog bezig met een nieuwe lunchkaart, met wat mooie broodjes en alles. Op dit moment hebben we vooral wat pleetgedachten en wat salades en een paar broodjes. Een mooie tofu, dat soort dingetjes voor de lunch en verder is het diner, ja.
1: En als mensen hier delen en ik kom hier even delen en die shirt dit. Waarom zouden ze dan hier precies maar te komen in plaats van naar een orenplak?
2: Ja, nou ja, omdat het hier gewoon lekker noffelijk zitten is. Nou ja, we gaan natuurlijk lekker eten. We hebben eigen gebakken, maar het is wel huilend als zelf. Verder is ja, we gaan een mooi leuk terras. We binnen nog aan het nog mooier aan het meisje volgend hier. Ja, en zit je gewoon lekker noffelijk. We gaan wat skaartplakken en wat zinnen plakken, dus ja.
1: Nou ja, tegen dank dat je even wat meer vertelde hoe de herberg hier. En hopelijk komen je toch ook meer mensen in je deel komen en zeggen hoe mooi plakje dit eigenlijk is. Dus,
2: dat zou zeker hartstikke mooi zijn. Doe ik bedankt.
3: RTV NOF.
4: Voor de gemeente Nacht Karspelen, Dantumadiel, Noatius Friesland en Tietje.

Ja, we binnen aan het eind van deze mooie mediekamer van een mooi voort. Vier uur lang namen we hier met mij op paard terug naar het Friesland. Mijn prachtige verhaal, leuke moedings, live verslagen, muziek en vanzelfs alles wat er libbert in ons regio. Een heel groot dankwoord aan ons verslagjouwers Kees en Wieger, Minke en Tjerkje. Uw gasten, technicus Gratis Kooistra, mijn medepresentator Geesje Duursma en aan Jim als Harkers. Mooi dat Jim erbij wien. We hopen je dat we Jim Joert weer wat naar ontdekken litten ha. Een mooi verhaal, een bijzonder plak of misschien wel een nieuwe inspiratie uit uw prachtige omjouwing. Mijn naam is Janneke de Boer en dit wie mooi voort. Lekker op paard terug uw regio. Dank voor het luisteren en waar wit, ont nieuwe weken bij de laatste mooi voort van deze simmer.

0: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kocht. Fortibox.
1: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
2: De Friese Motorfiets.
1: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
3: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl. Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
4: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de Friese Motorfiets.nl.
1: Wij hebben haal- en brengservice.

0: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoentje.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Wij verzorgen ook maaltijdservice vertrouwd aan huis.
3: Herbergvoestrum.nl.
4: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
5: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
6: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. De Hongaarse regeringspartij TISZA draagt jurist András Baka voor als nieuwe president. Hij was eerder voorzitter van het Hongaarse Hoge Rechtshof en werkte bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Naar verwachting stemt het parlement dinsdag in met zijn benoeming. Het presidentschap in Hongarije is vooral een ceremoniële functie. In Rotterdam is een 26-jarige man aangehouden voor twee steekpartijen en een poging daartoe. De aanvallen vonden vanochtend binnen een half uur plaats in Delfshaven en Overschie. Twee mannen raakten gewond, van wie er één naar het ziekenhuis is gebracht. Volgens de politie waren de slachtoffers willekeurig uitgekozen. Saudi-Arabië, Pakistan en Turkije hebben gisteren een wederzijds defensieverdrag ondertekend. Volgens de overeenkomst wordt een gewapende aanval op één van de drie landen gezien als een aanval op alle drie de landen. De landen verplichten zich daarmee tot gezamenlijke verdediging bij een mogelijke aanval op een bondgenoot. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als minister van Justitie met 50 tegen 49 stemmen. Democraten vrezen dat hij door Trump wordt ingezet tegen politieke tegenstanders. Twee Republikeinen, Susan Collins en Lisa Murkowski, stemden ook tegen. Blanche was al waarnemend minister sinds april na het ontslag van voorganger Pam Bondi. Het weer tot slot zonnig, maar later meer bewolking. Er waait maar weinig wind en de middagtemperatuur ligt tussen 22 en 25 graden. En tot zover het nieuws.
7: It's getting hot in here.
8: Wat een stoo, jong.
7: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
8: Oh?
7: Ja, van het gas.
9: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen vier weken installeren. Warmtebrengers.nl.
10: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
7: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
9: Binnen vier weken installeren. Warmtebrengers.nl.
11: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
12: Dat wie toen, nou maak ik zelf rijden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ook nog Boscar service. Even zien wat oren klanten zeggen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
13: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
12: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
14: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
15: Tromeester mij in beheining.
16: Mark Woon, CA Plus, een certificering.
14: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
17: Peppe, maak ik bij Pep op de stoel?
18: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxhotel.
17: Baarsmazitcomfort.nl.
19: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
20: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
21: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
22: Hé, wat een fietstocht. Ik ga echt zin in iets lekkers.
23: Dan is misschien tijd voor een pleertstap bedoel ik, bij de Pleert in Bullegem. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets.
0: Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleerts. www.depleerts.nl.
5: Dit is RTV NOF.
1: Mijn mooi fort.

0: RTV NOF.
1: Waar staat, wat en worden.
2: Nou, wij zijn hier nu onderwijs. We zijn een mooi vat in het checken. En we rijden hier daar. En we zien hier een club Brommers hier staan. Eentje had helaas even wat pech. Maar we zijn weer wel even weten wat hier gaan is. Dus we gaan er even in uitvisken. Waar ben je?
3: Ik ben Piet van der Meer, uit Wezel.
2: En jij ben je met al je motors bezig. Wat heb je Brommers? Wat maak ik wel goed. Wat heb je gaan eigenlijk?
3: Ja, deze man die bij de sigaren was. Ja, die had een lage boon. Deze moet braken van hier, dat kreeg een lage boon. Hier zullen we trouwens spreker in. Maar ja, die rijden we al trouw. Die had. Dat was daar de vertaalde.
2: Maar je bent dus even een mooie paard. Doe je hem dit vaker, of net?
3: Ja, we doen feestjes niet hier. We beginnen met dit in april en tot september. We houden, hoe veel weken gaan we nog in? Dat is de laatste, dat is 12 september. En dan is weer winterstop. Ben je voor onze club dan, zeg maar. Er zitten bijna veel meer clubs, maar ik heb denk ik ook wel mee. Want voor deze vereniging gaan we hier size niet hier.
2: En hoe lang bestaat jouw vereniging eigenlijk al?
3: Sinds 1985.
2: Nou, dat is al een heel skofka eigenlijk.
3: Ja. Heel oud, ja.
2: En hoe lang zit jou al bij deze vereniging?
3: Sinds 2000.
2: Dat is al, zijn we nog hier, ja. Zijn we nog hier, ja. Inderdaad. En je bent dus nooit, nou, nou had je wel even pech. Ja. Maar waar ben je mooier al Delwest erin?
3: Ja, dat weet ik zo net. Wie ben er op Boerum kwam en wie ben op Muntje Ziel en kwam op plaats in Kolomut. Toen was er eerst. En toen hier naar de Riesem. En wie zit verderop, zit een amperotje. Die bewaartje daar. Maar wij hebben hier en. Dat weet ik wel. Ja, dat is al wat.
2: En hoe lang is ongeveer de route die we elke keer nemen?
3: Ja, dat is zo'n 50 60 kilometer.
2: Dat is een heel skof. Ga je ondertussen wel pauze, denk ik?
3: Ja, we rijden drie kwartier. En dan gaan we een kwartier rust. En dan gaan we naar hen. Dan zien we nog wel hoe drie kwartier. En even de hoek over de kroeg in. Keep je een bakje koffie en gevulde koek. En dan gaan we weer in drie kwartier. Stel weer even onder de kant van de wijf. Maar dan mag even de BMW op en even een sigaret roken. En dan gaan we staan om naar de commercieel. En dan doen we daar de kroeg in. Dan geef je daar een hakbal en een flesje drink. En dat bestel je zelf. En even een hoofd met 6 uur thuis.
2: En andere brommerliefhebbers binnen, hou je die dan ook wel langs de dik steen? Dat is allemaal even zeuren naar wat er dit eigenlijk?
3: Nee, dat was een vallig om meest geweest, want je mag stapje. Ja. Zijn het waard bij Sjoerd uit van mij, die ben in de tunnel. En die stapje dus, maar wie weet je dat verder net, niks bekend maar.
2: Nee, net even een bekende, echt een brommer toch. Dus nee, als die willen meidwaan, dan mag je eigenlijk wel in de club zitten.
3: Ja, zo weer herhaastoeren in de Harkemaas, een brommerclub. In Kalom en een verstrijd, maar zo die organiseren toch. Maar zo het een meidwaan wordt, dan mag je meestal een tientje betalen. En dan krijg je een vlagje of een faantje en een gehaktbal. En zo dat gaan we dus naar. Wie maar het zal wat bedrukken en betalen. En wie heeft verder geen kosten. En dit is wat voor eigen mensen. En dan mag iedereen erom meedoen.
2: Nou, dat is natuurlijk super mooi. Nou, ik hoop dat het aasen weer wat lukt met de brommer. Er zat de in de bank, je trekt wel weer op. Dus waarschijnlijk je straks weer de wij vervolgen. Ja. Nou, ik wens je nog een potte plezier met de brommertocht. En dank je wel.
3: En joh, een potte plezier met de radio-uitzending.
2: Dank je wel. Okay.

0: Het lood van de klaai.
1: RTV NOF.
2: Ja, we staan hier op de camping, de Zandhorst. En hier zitten een paar mensen, een echtpaar, heerlijk onder een boom in een schaduw. Dus we dachten, daar gaan we even een gesprekje mee hebben. Wie bent u?
3: Ik ben Marian van de Bigelaar.
4: Wil van de Bigelaar.
2: Ja, en hoe bent u hier terechtgekomen? Waar komt u vandaan?
3: Nou, wij komen uit Brabant, maar we doen een rondje Nederland. Dus we zijn in Zeeland geweest op een plekje en we zijn in Noord-Holland geweest. En toen de afsluitdijk over naar Friesland, want dat hoort erbij bij een rondje Nederland.
2: Ja, en dan gaat u straks weer verder richting Groningen, Drenthe, zakt u weer af.
3: We zakken straks weer af. We gaan richting Harderwijk, Hulsberg geloof ik, of Hulshorst. En dan uiteindelijk Limburg, terug naar Brabant en dan gaan we naar huis.
2: Ja, en nu op een camping hier in Noordoost-Friesland. Hoe bevalt dat?
3: Nou, hartstikke goed. Leuke omgeving, de kleine dorpjes met de watertjes. Dat hebben we niet in Brabant, dus vandaar dat het zo leuk is.
2: Ja, en lekker hier nu even genieten.
3: Ja, we hebben hier een van de mooiste plekjes van de camping, hoorden we. Want we hebben een heel groot plek met lekker een boompje om in de schaduw te zitten.
2: Ja, heerlijk. Dat is met dit weer wel lekker.
3: Dat is nodig.
2: Ja. Ja, en u bent al vaker in Friesland geweest?
3: Ja, we zijn al op meerdere plekken in Friesland geweest. Zoals ik net zei, we zijn ooit in Sneek geweest, in Harlingen, Woudsend, Warte. Dus al meerdere keren zijn we in Friesland geweest, ja.
2: Ja, en dat bevalt dus goed. En u vindt het hier ook heerlijk.
4: Ja hoor, helemaal naar mijn zin hier in Friesland. Ja, vooral dat ik hou van het open vlaktes en met die meren en met die vloten hier. Overal zie je wel boten en zoiets dergelijks varen. Dus dat vind ik eigenlijk prachtig.
2: Mooi. En daarvoor komt u hier.
4: Ja. Ja, want in Brabant hebben we dat niet. Die sloten en dergelijke. Dus zodoende.
2: Dus u vindt het hier mooi?
3: Ja, zeker.
2: Echt om terug te komen. En hoe ervaart u de gewone bevolking, de mensen hier?
3: Nou, wij zijn hier zojuist heel hartelijk ontvangen. Dus we waren een beetje aan het zoeken van welk plekje. Maar we kregen meteen ook een mooi plekje. Hadden we, en die mochten we houden. En we werden echt welkom geheten door de eigenaresse. Dus het was superleuk.
2: Dus net aangekomen?
3: Ja, net aangekomen. Een uurtje zijn we hier. Dus...
2: Dan kunnen we nog geen ervaringen delen hoe u het hier vindt.
3: Nee, dat moeten we nog ervaren. Maar we gaan ervan uit dat het helemaal goed gaat komen.
2: Nou, daar gaan we dan ook maar vanuit. Nou, ik vond het fijn dat jullie even wat wilden vertellen over de ervaringen.
3: Wij wensen jullie heel veel succes met jullie programma. En leuk dat wij geïnterviewd werden.
2: Ja, mooi. Ik vond het ook leuk even zo te praten. Dankjewel en nog een fijne vakantie en een goede reis verder.

0: van Stert, Waard en Worden. RTV NOF. RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Duitse politie heeft een speciaal radarsysteem geplaatst op de luchthaven van Leipzig en Halle. Het systeem kan drones al op grote afstand detecteren. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht geprobeerd een partij in beslag genomen illegale sigaretten te stelen. Er zijn 5 verdachten aangehouden. De Hongaarse regeringspartij TISA draagt jurist András Baka voor als nieuwe president. Dinsdag stemt het parlement over zijn voordracht. En Saoedi-Arabië, Pakistan en Turkije hebben gisteren een wederzijds defensieverdrag ondertekend. Een gewapende aanval op 1 van de 3 landen wordt gezien als een aanval op alle 3. Het weer tot slot zonnig, maar later meer bewolking. Er waait maar weinig wind en de middagtemperatuur ligt tussen 22 en 25 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF-app of zoek op rtvnof.nl.
2: Informerend en actueel.
0: RTV NOF.

0: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
1: en Opel.
2: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
0: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
0: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
1: in Ford en Opel.
4: Oh, 11:30.
5: Hocus pocus. Time for focus.
6: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
7: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Time for Focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met een 4 in het midden.

0: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentjen.
1: Herberg Voestrum. Herberg Voestrum Westergeest. Voor lekker eten, drinken en slapen. Kijk op herbergvoestrum.nl.
2: Jan Cooks for You, met Janzelf.
3: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
2: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
4: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
5: Zo, dat ziet er gaaf uit.
4: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanes. Mengen in elke kleur is mogelijk.
6: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
4: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
2: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
7: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
8: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
9: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
10: RTV NOF, bij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
11: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Duitse politie heeft een speciaal radarsysteem geplaatst op de luchthaven van Leipzig en Halle. Het is een reactie op het incident waarbij een drone met explosief materiaal op de luchthaven werd gevonden, niet ver van een Oekraïns transportvliegtuig. Een vrachtvliegtuig meldde eerder ook een botsing met een onbekend object. De nieuwe radar kan drones van grote afstand al detecteren. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht geprobeerd een partij in beslag genomen illegale sigaretten te stelen. 5 verdachten zijn aangehouden, 1 van hen raakte gewond. De politie onderzoekt of de inbraak verband houdt met de vondst van 1,2 miljoen illegale sigaretten gisteren in Delft. De Hongaarse regeringspartij TISZA draagt jurist András Baka voor als nieuwe president. Hij was eerder voorzitter van het Hongaarse Hoge Rechtshof en werkte bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Naar verwachting stemt het parlement dinsdag in met zijn benoeming. Het presidentschap in Hongarije is vooral een ceremoniële functie. Saudi-Arabië, Pakistan en Turkije hebben gisteren een wederzijds defensieverdrag ondertekend. Volgens de overeenkomst wordt een gewapende aanval op 1 van de 3 landen gezien als een aanval op alle 3 de landen. De landen verplichten zich daarmee tot gezamenlijke verdediging bij een mogelijke aanval op een bondgenoot. Het weer tot slot zonnig, maar later meer bewolking. Er waait maar weinig wind. En de middagtemperatuur ligt tussen 22 en 25 graden. En tot zover het nieuws.
12: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
13: De Friese Motorfiets!
12: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
14: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
15: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
16: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
15: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
14: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
12: Wij hebben haal- en brengservice.
17: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
18: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerbe en ik let me gaan.
19: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
18: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
19: tdnoord.nl.
20: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij.
0: onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
21: TD Noord verkeert ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
19: TD Noord, uit Jester Nijtsjerk.

0: TV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De politie heeft in Den Haag een blokkade van de A12 door zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion beëindigd. Eén activist is aangehouden op verdenking van mishandeling van een agent. Jorge Messi, de vader en zaakwaarnemer van Lionel Messi, is op 68-jarige leeftijd overleden na een lang ziekbed. De Duitse politie heeft een speciaal radarsysteem geplaatst op de luchthaven van Leipzig en Halle. Het systeem kan drones al van grote afstand detecteren. En de Hongaarse regeringspartij TISZA draagt jurist András Baka voor als nieuwe president. Dinsdag stemt het parlement over zijn voordracht. Het weer droog met wat sluierbewolking en weinig wind uit het noorden. De minimumtemperatuur vannacht ligt rond de 12 graden. Morgen wordt het zonnig en erg warm. In het zuiden kan het 30 tot lokaal 32 graden worden. In de rest van het land zo'n 25 tot 29 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of joch op rtvnof.nl.

0: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
1: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
2: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
3: Wij onderhouden
4: en verkopen
3: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
2: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
5: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
2: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
4: in Ford
3: en Opel.
6: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
7: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
6: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
2: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoentjeen.
3: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
4: En van speelgoed tot feestartikelen.
3: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
4: Max Voordeel in Den Bosch.
5: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
6: Zo, dat ziet er gaaf uit.
5: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
7: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
5: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
3: Alles voor in en bij het zwembad.
4: Max Voordeel in dat bad.
8: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Seis Oeren.
9: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Bin en Boedeloon.
10: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. De politie heeft in Den Haag een blokkade van de A12 door zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion beëindigd. De demonstranten werden van de weg gehaald en buiten de stad weer vrijgelaten. Eén activist is aangehouden op verdenking van mishandeling van een agent. Extinction Rebellion wil op 19 september opnieuw de A12 blokkeren. Jorge Messi, de vader en zaakwaarnemer van Lionel Messi, is op 68-jarige leeftijd overleden. Hij stierf gisteren in een kliniek in Argentinië na een lang ziekbed. Jorge speelde jarenlang een belangrijke rol in de carrière van zijn zoon en was betrokken bij zijn transfers naar onder andere Barcelona en Inter Miami. De Duitse politie heeft een speciaal radarsysteem geplaatst op de luchthaven van Leipzig en Halle. Het is een reactie op het incident waarbij een drone met explosief materiaal op de luchthaven werd gevonden, niet ver van een Oekraïns transportvliegtuig. Een vrachtvliegtuig meldde eerder ook een botsing met een onbekend object. De nieuwe radar kan drones van grote afstand al detecteren. De Hongaarse regeringspartij TISZA draagt jurist András Baka voor als nieuwe president. Hij was eerder voorzitter van het Hongaarse Hoge Rechtshof en werkte bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Naar verwachting stemt het parlement dinsdag in met zijn benoeming. Het presidentschap in Hongarije is vooral een ceremoniële functie. Het weer droog met wat sluierbewolking en weinig wind uit het noorden. De minimumtemperatuur vannacht ligt rond de 12 graden. Morgen wordt het zonnig en erg warm. In het zuiden kan het 30 tot lokaal 32 graden worden. In de rest van het land zo'n 25 tot 29 graden. En tot zover het nieuws.
11: Oh, 11:30.
12: Hocus pocus. Time for focus.
13: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
14: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
15: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
16: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
15: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
14: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
17: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
18: Dat wie toen, noem maar ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ook nog Boscar service. Even zien wat oren klanten zezen. Die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
19: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
20: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
19: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
18: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
20: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
21: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.

0: tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: Jan Cooks for You, met Janzelf.
2: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
1: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
3: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
1: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
2: Zo, dat ziet er gaaf uit.
1: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
3: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
1: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
4: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
5: En van speelgoed tot feestartikelen.
4: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
5: Max Voordeel in Den Bosch.
6: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
7: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
4: Alles voor in en bij het zwembad.
5: Max Voordeel in Den Bosch.
8: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
9: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
10: Ik ben Frank van de Klucht. Dit is het nieuws. Claimstichting Veilige Bakfiets heeft haar achterban versneld opgeroepen om een volmacht af te geven nadat Baboe moederbedrijf Axel woensdag uitstel van betaling kreeg. Zo'n surseance gaat vaak vooraf aan een faillissement. Voorzitter Esther van Garderen zegt dat een volmacht nodig is om een rechtszaak te starten. Duizenden mensen kwamen vanmiddag samen bij het Martin Luther King Park in Amsterdam voor de World Pride March. Om 4:30 vertrok de optocht richting het Museumplein. Volgens de organisatie is de mars een uiting van solidariteit en zichtbaarheid voor de LHBTQ+ gemeenschap. Deelnemers droegen regenboogvlaggen en vlaggen van landen waar homoseksualiteit strafbaar is. Na een schietpartij op een school in het Thaise Nonthaburi vlakbij Bangkok is het dodental nu gestegen naar 9. Een 14-jarige leerling doodde gisteren 5 schoolmedewerkers, onder 3 docenten en ook zijn grootouders. Een 12-jarig meisje overleed vandaag later in het ziekenhuis. 22 mensen raakten gewond, van wie 14 nog zijn opgenomen. En de politie heeft vanmiddag de blokkade opgegeven van de A12, die werd uitgevoerd door Extinction Rebellion. Ongeveer 50 betogers hebben de snelweg ruim 2 uur bezet. 1 demonstrant werd aangehouden wegens mishandeling van een agent. XR organiseerde de actie vanwege Nederlandse droogte en bosbranden in Frankrijk, Spanje en Limburg. En dan het weer. Vanavond is het op veel plaatsen overwegend droog en aangenaam buitenweer, met een afwisseling van heldere perioden en sluierwolken. Er staat weinig wind, behalve vlak aan de westkust. Rond zonsondergang varieert de temperatuur van 18 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
11: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
12: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
11: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
13: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
14: Dat wie toen, noem mij ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even zien wat orenklanten zezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
15: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen en al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Den Bosch of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Den Bosch.
14: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom Delling Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
16: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.

0: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
1: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
0: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
2: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
0: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
3: Oh, 11:30.
4: Hocus pocus, time for focus.
5: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
6: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Watstraat 2 in Buitenpost. Time for Focus, met de 4 in het midden.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de vier in het midden.
2: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
3: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
4: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stiel en dwarren. Zet het tiert op 5 oeren.
5: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boeteloon.
6: Ik ben Frank van de Klucht. Dit is het nieuws. De Merwedebrug heeft zwakke plekken en elk zwaar voertuig dat er overheen rijdt vergroot de schade. Hans Rammeler, praktijkhoogleraar bij de TU Delft, stelt dat truckchauffeurs die de brug bereiden effectief door rood rijden. Rijkswaterstaat waarschuwt hier niet zonder reden voor, omdat de brug op een kritiek punt kan bezwijken. Een drone vloog het Bulgaarse luchtruim in en explodeerde in een zonnebloemveld bij het dorp Kardam op 1 kilometer van de Bulgaars compressiestation en 200 meter van de Roemeens compressorstation van de Trans-Balkan-pijplijn. Er vielen geen gewonden. De drone droeg volgens premier Radev een aanzienlijke hoeveelheid explosieven en werd niet opzettelijk ingezet. Claimstichting Veilige Bakfiets heeft haar achterban versneld opgeroepen om een volmacht af te geven nadat Baboe, moederbedrijf Axel, woensdag uitstel van betaling kreeg. Zo'n surseance gaat vaak vooraf aan een faillissement. Voorzitter Esther van Garderen zegt dat een volmacht nodig is om een rechtszaak te starten. Duizenden mensen kwamen vanmiddag samen bij het Martin Luther King Park in Amsterdam voor de World Pride March. Om 4:30 vertrok de optocht richting het Museumplein. Volgens de organisatie is de mars een uiting van solidariteit en zichtbaarheid voor de LHBTQ+ gemeenschap. Deelnemers droegen regenboogvlaggen en vlaggen van landen waar homoseksualiteit strafbaar is. En dan het weer. Vanavond is het op veel plaatsen overwegend droog en aangenaam buitenweer. Met een afwisseling van heldere perioden en sluierwolken. Er staat weinig wind, behalve vlak aan de westkust. Rond zonsondergang varieert de temperatuur van 18 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
7: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
8: Ik twijfelde over mijn gehoor. Maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
7: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
9: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
10: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even shinnen op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even shinnen wat orenklanten sezen, die jouwe Boersma een njoggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijszandje in Waterswaard.
11: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
12: Zo, dat ziet er gaaf uit.
11: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
13: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
11: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
10: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
14: Hé, wat een fietstocht. Ik ga echt zin in iets lekkers.
15: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleetstop bedoel ik, bij de Pleet in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleet. www.depleet.nl.

0: Hollands op zijn best wordt mede mogelijk gemaakt door Specsavers Dokkum.
1: It's getting hot in here.
2: Wat een stoel, jong.
1: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
2: Oh?
1: Ja, van het gas.
3: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
3: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
2: Oh, 11:30.
5: Hocus pocus. Time for focus.
6: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
7: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Watstraat 2 in Buitenpost. Time for focus met de 4 in het midden.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Time for Focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met de vier in het midden.
2: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
3: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
4: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
5: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
6: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
7: Ik ben Frank van de Klucht. Dit is het nieuws. Een 15-jarige jongen voorkwam vanmiddag mogelijk een groot ongeluk in Oud-Beierland. Toen de 22-jarige bestuurder van een bestelbus onwel werd, nam de jongen als bijrijder het stuur over en reed de berm in tegen een geparkeerde aanhanger aan. Een politiewoordvoerder noemde het optreden een heldendaad. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht en zijn toestand is nog niet helemaal duidelijk. Oekraïne heeft beloofd geen niet-Russische olietankers op de Zwarte Zee aan te vallen, mits deze geen Russische goederen vervoeren. Dit is goed nieuws voor Kazachstan, dat afhankelijk is van de Russische haven Novorossiysk voor olie-export. Kiev richt zich echter ook op commerciële vaartuigen om de Russische oliehandel te schaden, waardoor Kazachs scheepsverkeer ernstig verstoord raakte. De Merwedebrug heeft zwakke plekken en elk zwaar voertuig dat er overheen rijdt vergroot de schade. Hans Rammeler, praktijkhoogleraar bij de TU Delft, stelt dat truckchauffeurs die de brug bereiden effectief door rood rijden. Rijkswaterstaat waarschuwt hier niet zonder reden voor, omdat de brug op een kritiek punt kan bezwijken. Een drone vloog het Bulgaarse luchtruim in en explodeerde in een zonnebloemveld bij het dorp Kardam, op 1 kilometer van het Bulgaars compressiestation en 200 meter van het Roemeens compressorstation van de Trans-Balkan-pijplijn. Er vielen geen gewonden. De drone droeg volgens premier Radev een aanzienlijke hoeveelheid explosieven en werd niet opzettelijk ingezet. En dan het weer. Vanavond is het op veel plaatsen overwegend droog en aangenaam buitenweer, met een afwisseling van heldere perioden en sluierwolken. Er staat weinig wind, behalve vlak aan de westkust. Rond zonsondergang varieert de temperatuur van 18 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
8: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
9: Dat wie toen, nou maar ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Naaie auto's, bedroogde auto's, crazy young occasions en ook nog Bosch car service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouw Boersma een njoggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijszandje in Waterswaard.
10: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
11: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
10: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
9: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een njoggen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.

Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie.

0: Hollands op zijn best wordt mede mogelijk gemaakt door Specsavers Dokkum.
1: It's getting hot in here.
2: Wat een stoo, jong.
1: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
2: Oh?
1: Ja, van het gas.
3: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kocht. Fortibox.
1: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
3: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
5: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
6: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
7: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
8: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op... Zien oeren.
9: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
10: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Iraanse president Massoud Pezeshkian stelt dat de huidige omstandigheden ideaal zijn om een overeenkomst met de Verenigde Staten te sluiten. Hij benadrukt dat Iran momenteel samenhang, kracht en eenheid kent en dat het land in de lopende oorlog tot nu toe zegevierde en machtig uit de strijd is gekomen. Een 15-jarige jongen voorkwam vanmiddag mogelijk een groot ongeluk in Oud-Beierland. Toen de 22-jarige bestuurder van een bestelbus onwel werd, nam de jongen als bijrijder het stuur over en reed de berm in tegen een geparkeerde aanhanger aan. Een politiewoordvoerder noemde het optreden een heldendaad. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht en zijn toestand is nog niet helemaal duidelijk. Oekraïne heeft beloofd geen niet-Russische olietankers op de Zwarte Zee aan te vallen, mits deze geen Russische goederen vervoeren. Dit is goed nieuws voor Kazachstan, dat afhankelijk is van de Russische haven Novorossiysk voor olie-export. Kiev richt zich echter ook op commerciële vaartuigen om de Russische oliehandel te schaden, waardoor Kazachs scheepsverkeer ernstig verstoord raakte. De Merwedebrug heeft zwakke plekken en elk zwaar voertuig dat er overheen rijdt vergroot de schade. Hans Rammeler, praktijkhoogleraar bij de TU Delft, stelt dat truckchauffeurs die de brug berijden effectief door rood rijden. Rijkswaterstaat waarschuwt hier niet zonder reden voor, omdat de brug op een kritiek punt kan bezwijken. En dan het weer. Vanavond is het op veel plaatsen overwegend droog en aangenaam buitenweer, met een afwisseling van heldere perioden en sluierwolken. Er staat weinig wind, behalve vlak aan de westkust. Rond zonsondergang varieert de temperatuur van 18 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
11: Wat een fietstocht. Ik ga echt zin in iets lekkers.
12: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl

0: Ja, we hoorden de afgelopen donderdag dat onze favoriete zangeres van Earth and Fire was overleden. Vandaar dat ik begin met deze plaat van Earth and Fire, Maybe Tomorrow, Maybe Tonight. Een van mijn favoriete nummers van hun heb ik hele goede herinneringen aan de tijd van de Zambezi Bar in Dokkum. Maar verder vanavond komen er nog meerdere voorbij, dus ik ga er wel even aandacht aan besteden. Eerst deze maar even.
1: Dit is de Hit Tijdmachine met Dickie Denkers.

vrienden en vriendinnen allemaal een hele goede avond toegewenst. Nou, we hebben weer een heel, of twee uren, ja, we proberen er drie uren van te maken. Hittijdmachine vanavond voor de boeg. Nou, ik heb weer van allerhande mooie plaatjes klaarstaan. Ook veel Earth and Fire. En de verzoekjes. En het eerste verzoekje is eentje van Afke. En Afke die wil graag een plaatje van, even kijken, Houston horen. Gaat om het nummer Both Sides Now.

Aafke wou graag dit nummer van Houston opdragen aan al haar familie en voor mij en voor de luisteraars van de Hittijdmachine. Nou, dankjewel. Het volgende nummer of verzoekje is eentje van Aten. Aten wou graag een nummer van de Cats uit 1976 horen. Gaat om het nummer Romance.

Tickets en het nummer Romance, dat was het verzoekje van Aten. Hendrik had ook een hele mooie aangevraagd, eentje van de Birds. En het gaat om het nummer 8 Miles High uit 1966.

Deze moest ik even draaien voor iedereen die luistert naar de hittijdmachine. Nummer van de Birds, 8 Miles High. Ik heb het verzoekje van vrouwtje hier. Gaat om een nummer van Greenfield & Cook, Only Lies, komt uit 1971.

Greenfield de Koek, prachtig plaatje, aangevraagd door Romy Kempenaar. Nou, ik zit nu even te kijken of er meer... ik ben bezig met nog een paar dingen. Ik heb eerst een mooie van Goldie. Dat is een nummer, Making Up Again.

Goldie met Make It Up Again. Prachtig nummertje uit 1978. Nou, nog een verzoekje. En, ja, ik kreeg al vele reacties wat betreft Earth and Fire. Een heleboel complimentjes en draai er even meer van. En deze. Nou, ik heb het eerste verzoekje is van mijn eigen broer Herman. Nou, Herman en Jan zitten te luisteren. En ik heb het nummer Storm and Thunder opgezocht. Die wou zo graag horen. En dat is de LP uit. Dus die begint met het Hammond-orgel.

Storm and Thunder, geschreven door toetsenist Gerard Koerts, zijn tweelingbroer en gitarist Geert Koerts en basgeriet gitarist Hans Sieg. De albumversie van het nummer begint met een lange orgelsolo. Ja, die meen ik dat ik die in had gestart, maar die heb ik vanavond wel eerder voorgeluisterd door Gerard Koerts. Maar deze is in de singleversie weggelaten. Ja, dat merkte ik al heel gauw. De singleversie begint met een rustig deel waarin het orgel opnieuw een belangrijke rol speelt. Johnny Kaagman zingt tijdens deze sectie 3 coupletten. Vervolgens wordt de instrumentatie heviger en zingt Kaagman 2 het refrein. Hierna volgt een lange gitaar- en orgelsolo met een aantal intensiteits- en tempowisselingen, vooral voordat het nummer eindigt. Nou, Storm and Thunder was de 5e single van Urze Vijver en werd in navolging van alle voorgaande singles een top 10 hit en zowel de top 40 als de daverende 30. In beide hitlijsten behaalde de single de 6e plaats. Goed, het is tijd voor de 3-luik. Ik zal even de mail erbij pakken. Pieter die schrijft, Pieter Heerke zeg ik dan, dat was toch wel even een hersenkraker van een 3-luik vorige week. Ik vind het stiekem heel leuk de toppuzzelaars een keertje bijna te verslaan. Maar het is zeker niet mijn bedoeling dat de oplossing niet wordt gevonden. Dan is de lol er wel heel snel vanaf. Het is het leukst als er minimaal een tip nodig is. Over de afgelopen weken is er niet veel te vermelden zwaardigheden te vertellen. In de provincie heerst een soort vakantiesfeer en daar probeer ik hier en daar wat van mee te pikken. Dan is het nu misschien wel het beste om de 3-luik in te starten. Niet zo moeilijk denk ik, maar we zullen het zien. Goed, de eerste plaat is van The Fifth Dimension, de Sailboat Song.

Dat was de eerste in deze drie luiken. The Fifth Dimension is ontstaan uit het quintet The High Fish. Dat begint de jaren 60 werd dat opgericht. Nou ja, het is een Amerikaanse popgroep uit Los Angeles. De groep is vooral bekend van de hits Aquarius, Let the Sunshine In en The Wedding Bell Blues uit 1969. Goed, het tweede nummer van deze drie luik is eentje van Bobby Bear. En het gaat om het nummer De Winnaar.

Bobby Bear en de winner. Nou, hij was een Amerikaanse zanger, songwriter en tv-host. Hij begon zijn muzikale loopbaan in de popmuziek en schakelde begin jaren 60 over naar de countrymuziek. Ik vond hem wel een beetje op Johnny Cash lijken. Maar ja, dat is een hele vergelijking natuurlijk weer. Maar toch wel iets. Maar ik heb hier de derde van de drie luiken. Dat is eentje van Donovan. Gaat op het nummer Catch the Wind uit 1965.

Nou, dat was de derde alweer in deze drie. Leuk. Ik heb in ieder geval in die tijd twee goede antwoorden binnengekregen. En één die er heel erg op lijkt. Nou, ik zal nog even de balans lopen. De eerste was de Sailboat Song van de Fifth Dimension. De tweede was De Winner van Bobby Bear. En de derde was Catch the Wind van Donovan. Nou, de oplossing, of ik ga eerst even de tips even doen. Tip 1, op het zwaard rusten. Ja, de betekenis is steun of houvast zoeken bij een bepaald onderdeel. Tip 2, aftuigen is er zeker niet aan de orde. En tip 3, soms moet het roer om. Nou ja, de oplossing was eigenlijk heel makkelijk. Scootsiesieler, dat was de eerste keuze en is de hoofdprijs, zeggen Pieter en Jekke. Maar sneekweek of gewoon zeilwedstrijd is in de tweede instantie zeker ook goed te rekenen. Nou, dan zal ik even kijken wat de antwoorden allemaal zijn. Ik zie hier een stuk wat binnenkomen. Scootsiesieler, dat had Hendrik. Bert en Gea, die waren daar de eerste mee. Ook scootsiesieler. En Hans en Mieke hadden het over de sneekweek. Maar ja, die is al afgelopen, zeg. Maar ja, dat was dus wel enigszins een goed antwoord. En even zien hoor, dan heb ik hier nog één staan. Is het antwoord zeilen? Ja, dat zit er zo wat. Maar ik heb in ieder geval, ik zou zeggen Hendrik en Bert en Gea zoeken. Ja, Bert en Gea heb ik al een mooie Urze Fireplaat van gekregen. Dus die ga ik sowieso draaien. Nou, Hendrik mag ook wel even een plaat aanvragen. En ik zit even naar, als ik zo zie Hans en Mieke, de sneekweek was dus in principe ook een goed antwoord. Ik zie nou goed scootsiesielen. Ja, dat klopt, dat komt nou pas binnen. Dus dat is eigenlijk nou niet meer, omdat ik de goede antwoord al heb. Maar ik zou zeggen, zoek maar jullie daar ook maar even een plaatje uit. Dan zie ik het wel allemaal verschijnen. En er komt nog één binnen. Ik zal even kijken. Ja, dat is een ander, dat is een technisch iets. Sjoerd, ik kijk straks even. Eerst even een plaat van de Desmond Dekker. En die is dus, gaat op een nummer Israelites. Pieter en Jekke, bedankt voor deze moeilijke, zo kan ik niet zeggen, makkelijke drieluik in dit geval. Yeah.

Ah, was Desmond Dekker en die Jezus en Israëlites. Nou, ik krijg allemaal dingetjes al binnen. Maar ik zal eerst het nummer voor Bert en Gea draaien. Die waren ze eerste met het goede antwoord. Scootsie Siele gaat op mijn nummer van Earth and Fire. En ja, hun willen graag horen het nummer Atlantis. Dat is de titelsong van de LP Atlantis.

Ah, dat was de eerste track van het album Atlantis van Ursifier. Ik zat even te kijken, want ik denk het geheel duurt 12 minuten, maar hij gaat er gewoon heel lang door. Nummertje van Champagne en Rock'n'Roll Star.

Een echte Mi Amigo heette in de tijd. Dat was Champagne met Rock and Roll Star. Nou, ik heb een verzoekje gekregen. Ja, dat is een polka. En daar ga ik dit uur mee afsluiten. Het gaat om een nummer dat aangevraagd wordt door Margie. En die is die wou het verzoekje aanvragen voor Jelbrich, die jarig is vandaag. En ik zag verderop nog een verzoekje. Volgens mij zijn die daar ook. En daar zie ik dat diezelfde Bohemische Traum staan. En dit is de ene die heeft het over Wackenberger muzikanten en over de, even kijken, Gewisser Messner. Of ja, dus nou, die heb ik gevonden en die ga ik draaien om als afsluiter van dit uur.

0: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
1: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
0: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
2: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
3: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
4: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Olven Oeren.
5: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
6: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In de buurt van Volkel zagen agenten een gestolen auto rijden met een caravan. Nadat de bestuurder een stopteken negeerde, koppelde een zittende caravan los en vluchtte met hoge snelheid naar Udem. Daar reed de bestuurder opzettelijk in op een politiewagen, waardoor een agent gewond raakte en naar het ziekenhuis moest. Het voertuig werd 3 kilometer verderop aangetroffen. De politie zoekt nog naar de inzittende. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Hakan Fidan, roept Oekraïne en Rusland op aanvallen op schepen in de Zwarte Zee te staken via een moratorium. Het conflict treft inmiddels alle commerciële scheepvaart, inclusief 2 Turkse civiele vaartuigen die maandag door drones werden geraakt. Turkije, gelegen aan de Zwarte Zee, bemiddelde eerder succesvol over graanexport. De Iraanse president Masoud Pezeshkian stelt dat de huidige omstandigheden ideaal zijn om een overeenkomst met de Verenigde Staten te sluiten. Hij benadrukt dat Iran momenteel samenhang, kracht en eenheid kent en dat het land in de lopende oorlog tot nu toe zegevierde en machtig uit de strijd is gekomen. Een 15-jarige jongen voorkwam vanmiddag mogelijk een groot ongeluk in Oud-Beierland. Toen de 22-jarige bestuurder van een bestelbus onwel werd, nam de jongen als bijrijder het stuur over en reed de berm in tegen een geparkeerde aanhanger aan. Een politiewoordvoerder noemde het optreden een heldendaad. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht en zijn toestand is nog niet helemaal duidelijk. En dan het weer. Vanavond is het op veel plaatsen overwegend droog en aangenaam buitenweer, met een afwisseling van heldere perioden en sluierwolken. Er staat weinig wind, behalve vlak aan de westkust. Rond zonsondergang varieert de temperatuur van 18 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.

prachtige vertolking van Earth and Fire. Het nummer wat je net hoorde, dit was, even kijken, Twilight Dreamer. En ja, het was ook weer een wat minder bekend nummer, maar toch wel een heel mooi nummer. Ik heb meerdere van deze, maar ik ga eerst weer even een verzoekje doen van Hans en Mieke. Ook voor het goede antwoord, of het tweede goede antwoord, laat ik het zo zeggen. Dat ging, was dan niet Scootsiesielen, maar was de Snake Week. Dat mocht ik ook goed rekenen. Dat gaat om nummer Such a Cat van Labarox.

Het verzoekje van Hans en Mieke. Leberax, een nederbeatgroep uit Baarn. Die bestonden in de tijd van 1965 tot 1969. Ja, die groep die viel ook op doordat in tegenstelling tot alle andere Nederlandse bands van die tijd in goed Engels werd gezongen. Wat mede te danken was aan de Engelse moeder van Frank Muijzer. Ja, en dan had ik nog een tip van Hans en Mieke. Ik zal even het erbij pakken. Ja, het is druk op de app, maar het maakt niks uit. Een gewaagde titel voor die tijd. Het woord cat met een D werd gebruikt om een man te beschrijven die zich onbeleefd, onaardig en onbetrouwbaar gedraagt. Met name in de liefde en tegenover vrouwen. Nou, ja, niet zo mooi. Maar in ieder geval, ik heb hier nog weer een verzoekje van Hendrik. Die had dus ook de drieluik goed met scootersielen. En Hendrik vraagt het nummer van Piet Veerman aan Sailing Home uit 1987.

Sailing Home is een coverversie van het nummer Sora, de Joegoslavische zangeres Neda Ukraden uit 1985. De tekst van het nummer werd geschreven door Alan Parfit. Sailing Home is een nummer van Piet Veerman dat begin 1987 op single werd uitgebracht. Het werd de best verkochte single van het jaar in Nederland en tevens de best verkochte single uit Veermans solo carrière. Ik heb hier een van de Bee Gees, gaat op het nummer uit 1969, I Started a Joke.

Het blijven van die nummers, die zijn altijd mooi om te draaien. De Bee Gees, I Started a Joke uit 1969. Ik heb hier uit een jaartje jonger nog, of ouder, 1968, een nummer van Manfred Mann. My name is Jack, oftewel Jaap.

Nou, weten we allemaal dat hij Jaap heet, oftewel Jack. My Name is Jack was een nummer van Manfred Mann uit 1968. Ik heb ook een verzoekje gekregen van Dick Offringa van Radio Emmeloord. Het nummer gaat, of het is eentje van Tom Jones. Het nummer heet With These Hands, komt uit 1965.

Zijn echte naam was Sir Thomas John Woodward. Ja, hij kwam ter wereld als zoon van een mijnwerker. Nou ja, vooral in de jaren 60 en 70 was Tom Jones een wereldster en een sekssymbool. Hij scoorde wereldwijd vele hits. Vanaf 1970 was hij een graag geziene gast in Las Vegas. Nou, had vele hits en allemaal, ja, toch hele mooie hits. Oké, bedankt Dick voor dit mooie verzoekje. Dit was This With These Hands uit 1965. Ik heb hier eentje uit 1969 van The Family Dog, A Way of Life.

The Family Dog en A Way of Life. Ja, ik zat er even om te zoeken, maar ja, dan moet je wel live met een F invullen en niet met een V, want dan gaat het niet. Maar ik ga wel even kijken. Doet hij er wat mee? Nee, kan die ook niet. Nou, houd het op. Maar in ieder geval, ik heb nou weer een verzoekje gekregen van Sjoerd de Jong. Zit op een camping in Denemarken. Het plaatsje, even kijken, dat was... Moet ik even... wat, volgens mij had ik dat net even opgezocht. Maar het, dat, ik meen dat zo weer aanklikken kon, maar dat gaat niet lukken. Dus, maar het maakt ook niks uit. Het is in Afken of zo. Ja, dan moet ik even snel kijken. Ik kan het wel even vergroten, dan komt die naam er wel voor. Ja, even kijken of de... Ja, Skagen. Nou, daar in de buurt zitten ze. Ik kon het... ja, dat is kort geheugen. Hè. Dat wibbelen ze... Dan ben je bezig, dan zou je wat zeggen. Dan ben je het alweer kwijt. Maar in ieder geval, ze zitten daar op een camping. Ja, wel een beetje slecht internet, want het valt wel eens even weg. Maar Sjoerd wil graag een plaat van de Bintangs horen. Riding on the LNN. En die heb ik voor hem gevonden.

De Beverwijkse Bintangs, een van de oudste Nederlandse popgroepen. De naam betekent sterren in het Indonesisch. Dat was het nummer Riding on the LNN. Speciaal aangevraagd door radiocollega Stuart de Jong. Even kijken, een nummer van Alex Harvey. En het nummer heet To Make My Life Beautiful. Komt uit 1962.

To Make My Life Beautiful is een single van Alex Harvey. Het is een country nummer en het was de grootste in Nederland, de enige hit van Harvey. Het nummer is uitgegeven in 1972. Het nummer gaf aanleiding tot veel verwarring. Velen waren in de veronderstelling dat dit een vroege opname was van de Schotse rockmuzikant Alex Harvey, maar die kwamen bedrogen uit. Ik heb weer een heel mooi Earth and Fire nummer en het gaat in dit geval om Invitation.

Nou, ook weer een van de vele mooie nummers van Earth and Fire. Ja, zo doet mijn cd-speler het ook weer eens even. Want ik heb er een paar cd's hier neergelegd waarop de mooie nummers allemaal opstaan. En ja, eerst wou die hem helemaal niet pakken, want ik heb het ding alweer een hele tijd niet gebruikt. Maar ik heb even het laadje open gedaan en een keer goed geblazen. En ja, hoor, dan deed hij het weer. Het is gewoon stof wat op de laser dan ligt. Nou ja, Earth and Fire was een Nederlandse popgroep uit de jaren 70 en 80 van de 20e eeuw. De leden waren afkomstig uit Voorschoten, Voorburg en Leidschendam. De groep had als voornaamste bandleden Jenny Kaagman, die dus van de week overleden is, die deed de zang, en de tweelingbroers Gerard en Chris Koerts. De overige bandleden wisselden in de loop van de tijd. Drummer op de eerste twee hits is Kees Kalis, die daarna koos voor een baan in het onderwijs en werd vervangen door Ton van der Klei. Basgitarist Hans Seig werd in 1974 vervangen door Theo Heurts, die in 1978 weer werd opgevolgd door Bert Ruiter. In 1973 ontving Earth and Fire van Comanus de zilveren harp. Nou, een nummertje van Michel Polnareff werd aangevraagd door Aafke La Poupe Pequette Fais Non.

La poupée, oui, fait et non. Dat was de titel. Dat was Michel Polnareff. Goed, ja, nou spreken we toch aardig redelijk uit. Ja, het Frans van mij is niet zo best, maar het zal de komende tijd toch wel wat verbeteren. Ja, we komen er straks toch wat vaker. Maar in ieder geval, eerst even een nummer van Jonathan King. Everyone's Going to the Moon uit 1965.

0: to the moon.
1: Echt zo'n nummer om heerlijk bij weg te zwijmelen. Everyone's Going to the Moon uit 1965. Dit waren Jonathan King. Oké, kwart voor middernacht is het. Baggara, een nummer uit 1967. Yes sir, I can boogie.

Echt zo'n typisch Baken 16 plaatje van Radio Miamico in de tijd. Ja, dat had een bepaald sfeertje. Het nummer werd een gigantische zomerhit in Europa, in België, in Denemarken, Finland, Ierland, Nederland, Noorwegen, Engeland, Duitsland, Zweden en Zwitserland. Dat bereikte het nummer de eerste plaats. In een thuisland Spanje bleef het op de tweede plaats steken. Nou ja, dat is heel apart. Maar volgens sommige bronnen is de single rond de 18 miljoen keer verkocht. Hetgeen het een van de succesvolste singles aller tijden zou maken. Baccarat met Yes Sir, I Can Boogie uit 1977. Ik heb hier uit 1967, dus 10 jaar eerder, een plaat van FTT, Not Just a Flower in Your Hair.

0: Dit nummer is geschreven door organist Hans van Eyck en geproduceerd door gitarist Ray Fenwick. After Tea ontstond nadat een aantal leden van de band de T-set, waaronder van Eyck en Fenwick, ruzie kregen met de zanger Peter Tettero en manager Theo Kuipers. En een nieuwe band vormen. De debuutsingle van de groep, die kort na de zogeheten Summer of Love werd uitgebracht, sluit aan bij de destijds populaire Flower Power beweging. In Not Just a Flower in Your Hair wordt de luisteraar opgeroepen om niet alleen een bloem in het haar te dragen, maar om ook aan de bijbehorende liefde en vrede te denken. Halverwege het lied zingt een kinderkoor een variatie op het rijmpje Ben je boos, pluk een roos. Het laatste couplet wordt door het koor gezongen en dan in het Engels. Nummer van de Marmalade.
1: Van 10 tot 12, Dikkie Denkers met de hit tijd.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op tolve oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij een helikoptercrash vlakbij Rio de Janeiro kwamen 4 mensen om het leven. Onder de slachtoffers bevonden zich 3 Colombiaanse toeristen en de piloot. Het ongeluk werd gemeld door de Braziliaanse media. De exacte oorzaak van de crash is nog niet bekendgemaakt. In Duitsland verdwijnen maandelijks 15.000 arbeidsplaatsen in de maakindustrie. Met name bij autofabrikanten, machinebouwers en hun toeleveranciers. Dit baanverlies in de Duitse industrie heeft directe gevolgen voor Nederland, dat economisch nauw verbonden is met zijn grote oosterbuur. In de buurt van Volkel zagen agenten een gestolen auto rijden met een caravan. Nadat de bestuurder een stopteken negeerde, koppelde een zittende caravan los en vluchtte met hoge snelheid naar Uden. Daar reed de bestuurder opzettelijk in op een politiewagen, waardoor een agent gewond raakte en naar het ziekenhuis moest. Het voertuig werd 3 kilometer verderop aangetroffen. De politie zoekt nog naar de inzittende. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Hakan Fidan, roept Oekraïne en Rusland op aanvallen op schepen in de Zwarte Zee te staken via een moratorium. Het conflict treft inmiddels alle commerciële scheepvaart, inclusief 2 Turkse civiele vaartuigen die maandag door drones werden geraakt. Turkije, gelegen aan de Zwarte Zee, bemiddelde eerder succesvol over graanexport. En dan het weer. Vanavond is het op veel plaatsen overwegend droog en aangenaam buitenweer, met een afwisseling van heldere perioden en sluierwolken. Er staat weinig wind, behalve vlak aan de westkust. Rond zonsondergang varieert de temperatuur van 18 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op in je oren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Canadese provincie British Columbia heeft de noodtoestand afgekondigd door hevige natuurbranden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd en de provinciale premier, David Eby, waarschuwt dat de situatie gevaarlijk blijft. Er is zo'n 9500 hectare verwoest, waarbij veel wijnboerderijen moesten worden ontruimd. Door de branden viel stroom uit en werken waterzuiveringsinstallaties niet meer naar behoren. Bij een helikoptercrash vlakbij Rio de Janeiro kwamen 4 mensen om het leven. Onder de slachtoffers bevonden zich 3 Colombiaanse toeristen en de piloot. Het ongeluk werd gemeld door de Braziliaanse media. De exacte oorzaak van de crash is nog niet bekendgemaakt. In Duitsland verdwijnen maandelijks 15.000 arbeidsplaatsen in de maakindustrie. Met name bij autofabrikanten, machinebouwers en hun toeleveranciers. Dit baanverlies in de Duitse industrie heeft directe gevolgen voor Nederland, dat economisch nauw verbonden is met zijn grote oosterbuur. In de buurt van Volkel zagen agenten een gestolen auto rijden met een caravan. Nadat de bestuurder een stopteken negeerde, koppelde een zittende caravan los en vluchtte met hoge snelheid naar Uden. Daar reed de bestuurder opzettelijk in op een politiewagen, waardoor een agent gewond raakte en naar het ziekenhuis moest. Het voertuig werd 3 kilometer verderop aangetroffen. De politie zoekt nog naar de inzittende. En dan tot slot het weer. Vannacht is het droog met heldere perioden en sluierwolken bij weinig wind. Het koelt snel af naar zo'n 12 graden op de koudste plekken. En morgenochtend voert een zwakke wind uit het zuiden warme lucht aan. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 2 oeren.
1: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Canadese provincie British Columbia heeft de noodtoestand afgekondigd door hevige natuurbranden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd en de provinciale premier, David Eby, waarschuwt dat de situatie gevaarlijk blijft. Er is zo'n 9500 hectare verwoest, waarbij veel wijnboerderijen moesten worden ontruimd. Door de branden viel stroom uit en werken waterzuiveringsinstallaties niet meer naar behoren. Bij een helikoptercrash vlakbij Rio de Janeiro kwamen 4 mensen om het leven. Onder de slachtoffers bevonden zich 3 Colombiaanse toeristen en de piloot. Het ongeluk werd gemeld door de Braziliaanse media. De exacte oorzaak van de crash is nog niet bekendgemaakt. In Duitsland verdwijnen maandelijks 15.000 arbeidsplaatsen in de maakindustrie. Met name bij autofabrikanten, machinebouwers en hun toeleveranciers. Dit baanverlies in de Duitse industrie heeft directe gevolgen voor Nederland, dat economisch nauw verbonden is met zijn grote oosterbuur. In de buurt van Volkel zagen agenten een gestolen auto rijden met een caravan. Nadat de bestuurder een stopteken negeerde, koppelde een zittende caravan los en vluchtte met hoge snelheid naar Uden. Daar reed de bestuurder opzettelijk in op een politiewagen, waardoor een agent